verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt in Duitsland genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer deze verlaging ingaat. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack werden vorig jaar de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op voor bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht uitvoeren. Volgens minister Hermans is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rel op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. 1 man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. Vandaag staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer vannacht in het noordwesten, kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Paradieskirchje, soms op het Alexanderplein.
1: Dit is de WOS
2: 876
1: 87.6
2: W.

0: leuke gasten
1: en een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
0: Met nu het NOS nieuws van 3 uur.
3: Stef Banstra met het NOS journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws inmiddels en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de huidige verlaging ingaat. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij dat ongeval betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijd lang afgesloten vanwege sporenonderzoek. En langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. Bij Egmond aan Zee werd een zoekactie opgezet omdat het tweetal daar niet meer werd gespot. Later werden ze bij Castricum.

Cum gered. Volgens een woordvoerder van de kustwacht waren de kitesurfers in de problemen gekomen door het onstuimige weer. Het weer van nu dan. In het noordwesten valt er wat lichte regen. Voor de rest blijft het vannacht overal droog. Het is een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten wel kans op wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
0: 4 uur.
3: Stef Bandstra met het NOS-journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. En daar werd de man vervolgens om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is ook nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden van Maastricht is nu afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Vanwege het ongeval ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland wel 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiaanse restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. Het weer, op de meeste plekken droog, bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje. Straks overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 5 uur.
3: Stef Banstra met het NOS journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man om 1 uur vannacht geschept door de auto. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden was een tijdje afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn social netwerk Truth Social dat de VS volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug gisteravond. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland toen wel 2 uur moeten wachten. Ook de A6 bij een afslag Urk was gisteravond een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks hier naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. En ook zou het personeel veel te veel uren per week hebben gewerkt en kregen ze ook niet het afgesproken salaris. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle van de arbeidsinspectie. Het weer op de meeste plekken droog bij een graad of 15.

0: van de zomer met de hits van de WOS. Verkoelende hits.
1: Lekker de zomer door met de WOS.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 6 uur.
3: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vannacht om 1 uur geschept door de auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die ook worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de Verenigde Staten de volledige militaire controle krijgen op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump bedreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. En 6 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een eigen plein gekregen in zijn geliefde stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam heet nu het J.A. Dilderplein. Volgens de gemeente kon die vernoeming nu pas gebeuren, omdat een van de richtlijnen is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het plein ligt dichtbij zijn oude huis en ook zijn oude stamcafé. Jules Dilder overleed in 2019 na een kort ziekbed. Hij was 75 jaar. Het weer tot slot, het wordt een grijze dag. Verspreid over het land valt er wat motregen. Tussendoor is er ook nog wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 7 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt hij van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Op de snelweg A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat hij kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd hij om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis overgebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen... die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Duitsland gaat de accijnzen op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. Het weer. Vandaag veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: van het weer. De WOS gaat met je mee naar het strand.
1: Je geniet lekkerder
2: van de zomer.
0: WOS Zomer.

Muziekparadijs. Easy Listening met Mark Vellekoop. Op zondag van 5 tot 7 op de WOS.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De premiers van Denemarken en Groenland bevestigen dat. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt Trump van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de jaarlijkse VN-vergadering. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Over 25 jaar zal het Twentekanaal elke 2 jaar moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand.

0: blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren ook 2 auto's betrokken. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij afslag Urk was gisteravond een tijd dicht vanwege sporenonderzoek. Bijna 7 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Deelder een plein gekregen in de stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam gaat nu het J.A. Deelderplein heten. Volgens de gemeente kon dat nu pas, omdat een van de richtlijnen voor een vernoeming is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Morgen in het zuiden en zuidoosten nog wat regen. Verder geregeld zon bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Morgen!
3: De regio is wakker!
2: Nu jij nog!
3: Daar gaan we weer!
2: Dit is Wakker met Tim en Luc.

0: Zo lekker!
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker!
1: Met Tim en Luc.
2: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Twentekanaal dreigt over 25 jaar elke twee jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam eerder twee jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk moet maken. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat ze hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog tegen Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. De twee kenden elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.

0: Van Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
5: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
6: Lieslot Thomassen met het NOS Journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart.

0: vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

onze regio barst het van het muzikale talent. En dat talent hoor je uiteraard ook bij de WOS. Luister elke zaterdagmiddag vanaf 1 uur naar Streeknoten. En hoor al jouw helden uit de regio.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het Twentekanaal dreigt rond 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan, waar agenten aan het bidden waren. Er werd ook geschoten in het complex. Pas vannacht kon een einde worden gemaakt aan de aanval. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan en toen het donker werd en ze nog niet waren teruggekeerd, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen, tussendoor soms ook wat zon, bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Reis. Easy Listening met Mark Vellekoop. Op zondag van 5 tot 7 op de WOS.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.

0: Goedemorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: B.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
4: Doral Megens met het NOS-journaal. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Onder hen zijn 16 politiemensen. Tientallen mensen raakten gewond. Bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex.

0: in het noorden van Pakistan. Daar waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Een Engelse voetbalclub heeft excuses aangeboden voor shirts die onbedoeld verwezen naar de aanslagen van 11 september 2001. Op de shirts van de club Oxford United stond United 93, 93, verwijzend naar het oprichtingsjaar 1893. Maar United 93 was ook een van de toestellen die indertijd werden gekaapt. Door ingrijpen van passagiers boorde het toestel zich niet in een gebouw, maar stortte neer in een veld in Pennsylvania. De Engelse club zegt zich niet bewust te zijn geweest van de historische context. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en het is een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

live sport in de regio. Elke zaterdag en zondagmiddag van 2 tot 6. WOS Sport. Met live verslagen van sportwedstrijden. Het laatste nieuws, uitslagen en interviews. WOS Sport. Wij zijn erbij. En jij natuurlijk ook. Elk sportweekend bij de WOS.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Score je kaarten via sintevents.nl.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen, schrijft Omroep Gelderland. Er zouden zo'n 100 demonstranten zijn. De politie kon er tientallen tegenhouden, maar een deel wist toch op de snelweg te komen. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Jehovah's getuigen mogen van het hoofdkantoor in de Verenigde Staten vanaf nu een bloedtransfusie krijgen. Daar stond altijd een verbod op, omdat het volgens de Bijbel niet mocht. Maar de leiding van de geloofsgemeenschap heeft bepaald dat het vanaf nu een gewetenskwestie is. Dat betekent dat gelovigen het zelf mogen bepalen. Volgens het bestuur staat er in de Bijbel alleen dat vol bloed niet mag, maar staat er niets over onderdelen van het bloed, zoals plasma en bloedplaatjes. Met de massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later op de dag weer wat vaker zon en wordt het 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Van lokale gitaarhelden tot oude rockers uit de kassen. Dit zijn jouw lokale helden in streeknoten.

0: just happy for you.
1: Luna Celine uit Maassluis. WOS Radio met Streeknoten. Een hele goede middag. Ja, vorige week stond de studio helemaal vol tijdens de open dag van de WOS. Nou, vandaag zit ik weer helemaal alleen. Ja, nee, helemaal niet erg. Want ik heb de muziek uit jouw regio hier voor jou liggen. Met nu muziek van Dick en Koos Jansen. En wat doe ik hier?

heerlijk rustpuntje in de show. Chris Acosta uit 2017 en de Bolero. Tot 2 uur nog bij jou. Tot de sport begint met de muziek uit jouw regio. Dit is WOS Streeknoot. Ik ben Herman en dit is Danny Zuiderwijk.

Ja, en als we het dan hebben over water naar de zee dragen, dan is dit nummer prachtig natuurlijk. Niets dan Wind en Water uit 2025 van de Westlandhoekse band Rauwkost. En ja, kijk even naar buiten. Ik...

Het karakteristieke stemgeluid van Nicky Bourne van Harvest Road hoorde je hier op de WOS in streeknoten. En ik deed de mailbox weer open. En wat zie ik daar voor radio@wos.nl? Ben uit Naaldwijk. Ja, zijn vriendin Kelly vindt hij een enorme kanjer. En ja, wat past daar nou beter bij dan deze klassieker van de Kromme Jongens? Welke kanjer ben jij? En wil jij nou ook jouw nummer horen uit de regio of over jouw regio? Streeknoten, iedere zaterdagmiddag van 1 tot 2. En stuur dan ook gewoon even een mailtje met wat wil jij horen? Nu dus, de Kromme Jongens en welke kanjer?

0: van het weer. De WOS gaat met je mee naar het strand.
1: Je geniet lekkerder
2: van de zomer.
0: WOS.

Ja, twee voor de prijs van één. No Comment samen met Valium. Twee bands op het strand in Ter Heide in 2021. Namen ze dit op als eerbetoon aan de Golden Earring. Radar Love hoor je hier op WOS Streeknoten. Straks nog de mannen van de weg. Dijkhuis en de Haringmaatjes zien nog voorbij komen. En nu de Retro Waves met Dark.

It's hard.

Enkhuizen en de Harimaatjes, De Twijfel. En hier helemaal geen twijfel over wat wij allemaal nog gaan draaien en wat we gaan doen. Dus blijf lekker luisteren naar WOS Radio. Met nu Source en een prachtige cover van Supertramp. School hoor je hier op de WOS. 87.6 FM, DAB+, de stream en ook op de website natuurlijk altijd te horen.

Roby en Le Prince hier op de WOS in streeknoten. En ja, dan is het nu toch echt bijna tijd voor de WOS Sport. Zometeen na 2 uur de sport uit jouw regio helemaal live. En ja, de mannen zitten al klaar en de dames. Dus dat belooft weer een spannende middag te worden. WOS Streeknoten is er volgende week weer vanaf 1 uur op de zaterdagmiddag. Dit is Royal Arcade.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Score je kaarten.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Honderden betogers van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk en blikjes. Ze riepen racistische en discriminerende leuzen en wilden van het Malieveld afgaan, maar de ME drong hen terug zodat ze niet het centrum van Den Haag in konden. Een nog onbekend aantal betogers is aangehouden. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen. Zo'n 100 mensen probeerden de snelweg op te komen, maar de politie kon er tientallen tegenhouden. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland en dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. 40.000 bezoekers zagen honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking en wat regen. Tussendoor ook zon bij een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later vaker zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de N210 van Rotterdam naar Schoonhoven voor Krimpen aan de IJssel. De vertraging is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Beste luisteraars, het is 2:02 op zaterdagmiddag en dus tijd voor WOS Sport. Voor de hoogste divisies waren de competities al begonnen, maar na de B-competitie gaan ook in de lagere klassen de competities weer van start. Dat betekent de komende 4 uur heel veel live voetbal met in de derde divisie Excelsior Maassluis tegen RBC. In de vierde divisie speelt FC Schavenzand in Barendrecht tegen Smitshoek. En Westlandia neemt het op tegen het nog puntloze Spijkenisse. Op de hoge bomen trappen ze af om 3:30. We volgen 2 wedstrijden in de eerste klasse C. Om 3:00 trapt Velo in Den Haag af tegen FC Skills. En Honselesdijk neemt het op de strijdpost op tegen Terlede. En tot slot nog in de derde klasse C de semi-derby tussen het promovendus VDL en Lira. Natuurlijk kunt u op de website van WOS Sport de live blog volgen, waarop de redacteuren Matthijs Scholtes en Sita Hartlief ons op de hoogte houden van deze en alle andere wedstrijden. Verder gaan we in gesprek met Caspar Hamminga over het Nederlands kampioenschap surfen. Bij Olympus 70 is het open dag. En later in de middag beschouwen we na met de trainer van de basketballers van Westland Stars over de wedstrijd van gisteravond. En praten we met autocoureur Rosanne den Drijver over haar succesvolle seizoen in het Formule 4. In het laatste uur natuurlijk onze vaste rubriek, het Denksportoverzicht. En tussen al die sport door is er veel muziek met Martin Garrix als weekendartiest. Met mij

In de studio Aart van Dijk als regisseur en Daan Berg als onze technicus. Mijn naam is Rob Kleijweg en mag dit mooie programma voor vanmiddag presenteren. Live vanuit onze nieuwe studio in het World Health Center is dit 6 uur WOS.

0: plaat van vanmiddag is Huey Lewis in the News met The Power of Love. Ons eerste item vandaag gaat over surfen. Want twee Westlandse surfers nemen deel aan het Nederlands kampioenschap surfen. Meerdere wedstrijden in Wijk aan Zee en Scheveningen en eind oktober de finale in Frankrijk. Stefan Nordenne en Caspar Hamminga zijn deze Westlandse surfers en wij gaan in gesprek met meervoudig Nederlands kampioen surfen Caspar Hamminga. Goedemiddag Caspar.
1: Hi, goedemiddag.
0: Over welke vorm van surfen hebben we het eigenlijk? Want ja, er zijn nogal wat disciplines daarin.
1: Ja, de originele vorm. Golfsurfen.
0: Golfsurfen, ja. En ja. Dan heb je ook nog, heb ik gezien, de short en de longboard.
1: Klopt, ja.

0: Ja, dus shortboards zijn boards van ongeveer net zo groot als we zelf zijn. Ongeveer 1,75. En longboards, die zijn bijna twee keer zo lang. En dat is ook een hele andere soort, sport.
1: Ja, precies. Dus we hebben het over de borden die ongeveer zo lang zijn als dat we zelf zijn. Hey, hoe ziet het Nederlands kampioenschap surfen er eigenlijk uit?
0: Er zijn twee wedstrijden in Nederland. De eerste is Wijk aan Zee. Die vindt morgen plaats. En dat is een selectiewedstrijd voor Scheveningen. Daar doen dus al morgen de beste top 8 surfers, zeg even in mijn hoofd. Die kunnen dan weer doorstromen naar Scheveningen. En in Scheveningen gaan de top 3 gaat naar Frankrijk om daar de finale te surfen.
1: En betekent dat ook dat jij morgen in Wijk aan Zee aan de bak moet?
0: Nee, ik moet morgen niet aan de bak. Stef ook niet. Stef heeft zich geselecteerd voor doordat hij vorig jaar het heel goed heeft gedaan. En ik heb via een wedstrijd in Rif 10 Rotterdam. Eind vorig jaar heb ik een wildcard gekregen voor Scheveningen. Dus ik hoef me morgen niet te melden bij in Wijk aan Zee.
1: In Wijk aan Zee. Maar ja, goed, je wil altijd surfen. Dus misschien zelfs wel jammer dat je niet mee kan doen.
0: Ja, soms wel, ja. Ja.
1: Hey, is surfen een jurysport? En zo ja, waar wordt dan op gelet?
0: Ja, surfen is een jurysport. Ik probeer het een beetje te vergelijken met kunstschaatsen. Je ligt met 4 man lig je 20 minuten in het water. En je mag zoveel golven pakken als je kan. Maar het gaat erom wat je op die golf doet. Dus voor elke golf die je surft krijg je een score van 0 tot 10, zeg maar. En ja, net als met kunstschaatsen, ja, als je bijvoorbeeld 6 rondjes doet in plaats van 4, dan is dat moeilijker. En als je dan vervolgens ook nog met een stijl een bepaalde truc weet te landen, dan krijg je daar hogere punten voor.
1: Ja, en ik begrijp eigenlijk goed dat vanuit in Wijk aan Zee wordt zeg maar een eerste selectie gemaakt. Dan ga je door naar Scheveningen. Ja. Daar moet je wel mee doen.
0: Ja, klopt.
1: En dat geldt ook voor Stef.
0: Ja, zeker. Ja. Dus in Scheveningen kan je dus kans maken om bij de laatste 3 te komen. En dan ga je vervolgens naar Frankrijk voor die finale week.
1: Ja. En in Frankrijk is dat dan een internationale wedstrijd? Of?
0: Nou, dat is dus een Nederlands kampioenschap. Maar in Nederland hebben we natuurlijk beperkte golven. Anders dan in Frankrijk. Dus de bond heeft ervoor gekozen om te zeggen van we gaan het de beslissende wedstrijd gaat gewoon plaatsvinden in betere condities.
1: Ja.
0: En dat is ook wel heel leuk, want dan ga je natuurlijk met vrienden ook, maar ook concurrenten ga je dan een week daar naartoe. En dan kies je echt het beste moment van de week uit en dan heb je echt... Ja, de beste golven, zeg maar.
1: Ja, want wat mij opviel was, zeker voor de wedstrijden van Wijk aan Zee en Scheveningen, daar staan meerdere data. Maar dan kies je het beste weekend uit of zo, met de beste golven. Of...
0: Ja, dat is eigenlijk de reden dat er zoveel weekenden zijn. Ja. Elke keer kijken ze en dan maken ze meestal op woensdag of donderdag op z'n laatst maken ze de call. En dan zeggen ze nou, of zaterdag of zondag vindt die plaats.
1: Ja.
0: Maar ja, je mag natuurlijk in Nederland ook niet te kieskeurig zijn. Want als er golven zijn, dan moet je het eigenlijk gewoon door laten gaan. Want anders kan het zo weer 3 weekenden net niet goed zijn.
1: Hoe schat je kansen in dit jaar? Want je bent natuurlijk al een aantal keer Nederlands kampioen geweest.
0: Ja, ik ben iets minder fanatiek bezig met trainen en surfen zoals ik dat een paar jaar geleden heb gedaan. En ik denk dat dat Stef een grotere kans maakt om de titel te pakken dit jaar. Ja. Verwacht ik wel dat hij dat gaat doen. Maar ik zal niet te veel druk op hem leggen.
1: Nee. En jouw eigen doelstelling is om wel Frankrijk te halen, zeg maar.
0: Ja,
1: precies. Hey, dan even internationaal. Hoe staan jullie met z'n tweeën daar ervoor?
0: Stef heeft toevallig van de zomer een paar internationale wedstrijden gesurfd. En heeft het best goed gedaan voor Nederlandse begrippen. Kijk, ik wil wel zeggen, de concurrentie in het buitenland is echt wel heel hoog. Natuurlijk Fransen, Spanjaarden, Portugezen, die surfen natuurlijk veel betere golven.
1: Ja.
0: Maar Stef doet het heel goed. En ik zou zeggen dat we als land zijnde wel gewoon best wel professioneel bezig zijn de afgelopen jaar. Dus

0: Er zijn heel veel servers die ook gewoon Nederlandse servers die veel naar het buitenland gaan. En daardoor stijgt het niveau ook alweer.
1: Ja, precies. Dat is hartstikke mooi. Hey, stel, we willen vanuit het Westland de wedstrijd in Scheveningen bekijken.

En spectaculair om te volgen. Dankjewel voor je bijdrage. We spraken Kasper Hamminga, dus een van de deelnemers en meervoudig Nederlands kampioenschap van dat kampioenschap surfen.

0: Homewrecker van Somber. Gisteren begon de Westlandse Sportweek. En een van de onderdelen van die Westlandse Sportweek is de open dag bij atletiekvereniging Olympisch 70, die vandaag om 11 uur begon. En de hele dag waren en zijn er clinics van atletiekonderdelen. En iemand die hier van alles over kan vertellen is de voorzitter van Olympisch 70, Barry de Mik. Goedemiddag, Barry.
1: Goedemiddag.
0: De open dag is al in volle gang. Hoe is de opkomst?
1: Ja, de opkomst is goed en groot. Veel enthousiaste kinderen en ouders die komen kijken. En uiteraard ook anderen die graag wat meer willen weten van deze mooie atletiekvereniging in Naalwijk.
0: Ja, en wat hebben jullie allemaal laten zien tijdens deze open dag?
1: Nou, we hebben vandaag uiteraard op onze eigen baan de verschillende onderdelen. Hoogspringen, verspringen, sprintjes, 400 meter loopjes. Kunnen mensen zien, deelnemen. De wegatletiek heeft een clinic gedaan om over de weg door het Westland heen te lopen. En er is zojuist ook weer een wandelgroep vertrokken.
0: Dus niet alleen kijken, maar zeker ook meedoen.
1: Zeker. Wij willen heel graag iedereen in

0: beweging krijgen. En nou, dan is het mooi om bij zo'n open dag te kijken, maar ook zeker mee te gaan doen.
1: Ja, nou, atletiek is op dit moment, denk ik, booming in Nederland. Is dat echt te merken, dat de belangstelling groeit voor de atletieksport?
0: Wij merken inderdaad dat de belangstelling heel erg groeit. We krijgen veel aanmeldingen van nieuwe leden. Jonge, maar ook oudere deelnemers, atleten. Het is echt in de lift de laatste 2-3 jaar.
1: Ja, maar dat geldt ook voor sporters met een beperking, heb ik begrepen.
0: Uiteraard. Wij hebben ook bij ons de frame runners die ook een programma hebben, die bij ons ook elke week kunnen trainen. En ook die horen er zeker bij.
1: Ja, nu staat er natuurlijk in november een mooi hoogtepunt in de atletiek sport in het Westland, denk ik, op programma met de Marathon van Den Haag. Ja, die gedeeltelijk door het Westland gaan. Daar was ook een aftrap voor, begreep ik vandaag.
0: Ja, wij hebben vandaag de aftrap gedaan, nog 41 nachten. En dan op 1 november is de Den Haag Marathon die door het Westland gaat. En daar hebben we vandaag de campagne voor geladen, zeg maar, gestart. Westland juicht mee. Dus wij staan langs de kant en juichen de deelnemende marathonmensen een warm hart toe. En motiveren ze om naar de eindstreep te rennen.
1: Ja. Kunnen mensen ook trainen bij Olympus 70 voor die marathon? Of zijn er natuurlijk eigenlijk al lang mee begonnen?
0: Wij hebben ook een trainingsprogramma voor de marathon ontwikkeld. En die is inmiddels al in volle start bezig. Dus er is een grote groep die daaraan deelneemt. En dus ook een grote groep Westlanders die de Haagse Marathon gaat lopen dit jaar.
1: Ja, hartstikke mooi, hartstikke mooi. Als je nog bij de open dag wil kijken, dan moet je wel op gaan schieten. Want volgens mij...
0: We zijn er nog tot een uurtje of 3:30. Dus 4:00. Dus kom zeker kijken. Het weer ziet er misschien wat somber uit, maar het is droog. We hebben een lekker windje en het is gewoon gezellig hier. Dus ik zou zeggen, kom allemaal om even kijken.
1: Heel goed. Dankjewel, Barry, voor je bijdrage over jullie open dag. En dat ook in het kader van de Westlandse Sportweek. En lekker bewegen is altijd goed. We gaan voorbeschouwen op het voetballen. Een van de wedstrijden die straks om 2:30 begint is de wedstrijd in de derde klasse C tussen VDL en Lira. VDL afgelopen jaar gepromoveerd tegen Lira, die al wat langer in de derde klasse speelt. En Gerard van Dijk is voor ons daar aanwezig. Goedemiddag, Gerard.
2: Goedemiddag, Rob.
1: Zeg
2: het mij. Vraag het mij.
1: Ik ben benieuwd hoe je naar deze wedstrijd kijkt. Hè. De bekercompetitie zit erop en ze gaan nu echt beginnen. Zal voor VDL best spannend zijn, denk ik.
2: Ja, ik denk dat het ook een leuke competitie is waar VDL en Lira zitten. Dus toch aardig wat Westlandse ploegen weer. Ze noemen het ook wel eens de fietspool, volgens mij. En ik ben heel benieuwd hoe die wedstrijd zal gaan lopen. Het kunstgras ligt er in ieder geval mooi bij. Ik heb me ook laten vertellen, dat ligt er al sinds oktober. Sinds oktober vorig jaar. Er zitten geen rubberkorrels meer in. Maar pijnboompitten en nog iets kurk was het ook. En het schijnt op nog een aantal plaatsen in Nederland te liggen. Het ziet er keurig uit. En de ploegen zijn net eigenlijk van het veld af. De warming-up zit erop. En het is de derde klasse. De ploegen waarschijnlijk toch ook wel aan elkaar redelijk gewaagd zijn. VDL verleden jaar vanuit de vierde klasse omhoog gepromoveerd. Zit dus weer lekker in die derde klas. En Lira zit er al een poosje in. En de ploegen hebben ook tegen elkaar geoefend voorafgaande aan de competitie. En die wedstrijd won Lira. Maar VDL was toen eigenlijk net in de voorbereiding. En ik denk zomaar, dat zegt mijn gevoel, dat het redelijk gelijk op kan gaan hier vanmiddag. En ik verwacht ook wel een leuke wedstrijd tussen de blauwe, VDL, en de rode, Lira. En de blauw en rood hebben je ook in de tweede divisie. Dat zeggen ze dan wel eens, de blauwe tegen de rode. Dat is Spakenburg tegen IJsselmeervogels. Dit is dus duidelijk wat anders, maar wel twee regioploegen dus tegen elkaar. De trainers hebben, Jim van der Jacht, hebben de volgende, dat is de trainer van VDL, heeft de volgende ploeg op het veld neergezet. Michael Poeljes, ooit oud Excelsior Maassluis, Dennis van Rijn, Tom Stichter, Matthijs Jansen, Kees Ketting, niet van het veld te slaan, inmiddels 41. Reinder van Heiningen, Fred van Maaswaal, Steve den Engelsman, Marco Schaik, Denzel Mounier en Tigo Swies. De trainer van Lira, André Laurens, stuurt Joey Boom, Thijs Bruin, Timo Vijverberg, Thijs Eendenburg, Corné van Geest, Larry Pauwen, Mika van Holstein, Jesse Schelvis, Rens van der Meer, Lennart Pauwen en tot slot Dion Lemkert het veld in. Ja, we wachten vanmiddag hier.

0: Het publiek begint langzaam een klein beetje binnen te stromen. Ik moet ook zeggen, een hele leuke wedstrijd en die waarschijnlijk gelijk opgaat. We gaan het zien over 2 keer 45 minuten.
1: Nou, we zijn natuurlijk zeer benieuwd hoe dat in die derde klasse C gaat verlopen. Dan gaan we een paar stapjes hoger naar de vierde divisie B. Smitshoek FC Schravenzanden naar Barendrecht is afgereisd. Theo Doelman, goedemiddag Theo.
2: Goedemiddag.
1: Ja, heeft FC Schravenzanden die mokerslag van vorige week tegen Westlandia, de nederlaag van 1-0 in de laatste minuut, doorstaan, denk je?
2: Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Dat was een enorme mentale tik in een wedstrijd die gelijk opging. De eerste helft meer voor FC Schavenzander, de tweede helft meer voor Westlandia. En dan in de blessuretijd nog dat lullige doelpunt om de oren krijgen. Met een fout van de net daarvoor tot man of the match uitgeroepen keeper Paul van der Helm, die de bal door zijn handen liet glippen. En toen kon Jordatijn nog het laatste tikje geven om die bal binnen te frommelen. Want dat was het eigenlijk. Maar ja, hij telde wel 0 tegen 1. Ja, of FC Schavenzanden die tik te boven is gekomen. Ik ga er wel vanuit hoor. Een beetje sportman die kan dat op een gegeven moment weer naast zich neerleggen en zich weer focussen op de volgende wedstrijd. En trainer Mike Jonk zal daar ook alles aan gedaan hebben. Die volgende wedstrijd is dus Smitshoek tegen FC Schravenzanden. En ik hoorde Gerard net over kunstgras. Dat is hier ook wel aardig. Hier ligt ook sinds een jaar kunstgras op het hoofdveld. Maar er staan nog geen lichtmasten rondom dat veld. Dat is toch iets wat je bij elk kunstgrasveld erin meeneemt. Want dan kan je pas heel veel gebruik maken van dat veld. Maar wat wil het geval? De omwonenden hier hebben bezwaar aangetekend. Die zijn bang dat ze overlast gaan krijgen van dat licht. En dus ligt er hier een prachtig kunstgrasveld. Maar nog zonder verlichting en kan het alleen overdag gebruikt worden. FC Schavenzanden treedt daar aan tegen Smitshoek. Er staat een paar plekjes hoger op de ranglijst. En Schavenzanden doet dat zonder Roy van Beek, omdat die natuurlijk vorige week 2 keer geel is rood kreeg. En dat leidt ertoe dat Tijmen de Jong voor het eerst, denk ik, in een officiële wedstrijd in de basis staat op de plek van diezelfde Roy van Beek. Sil van Ooyer, vorige week nog afwezig vanwege blessure, is er ook weer bij, maar zit nog op de bank. Viggo de Voogd, die vorige week in de basis startte, zit nu ook op de bank. Dennis van Rijden, daar geldt het omgekeerde voor. Die begon vorige week op de bank en is toen ingevallen, maar staat nu ook in de basis. Opvallend, opnieuw een basisplaats, en dat is elke keer het geval voor nummer 14 Stijn de Bruin van Honsterdijk gekomen. En ja, het moet gezegd, dat verdient hij ook, want hij presteert gewoon uitstekend. Verder de gebruikelijke opstelling van Schavenzanden, van der Helm in de goal. Ardi Luijendijk, Timo Ploem, Pascal Brog, Bram Sommeling, Virgil Chinaschu. Twan van Meerten speelt nu weer, zal wel opnieuw geen hele wedstrijd spelen. Gino Kreuzburg en dus Tijmen de Jong. Dat zijn de 11 die het op moeten gaan nemen tegen Smitshoek. Het is 2 minuten voor 2:30. De spelers zijn nog niet op het veld, maar we gaan zo ook hier beginnen.
1: Gaan we van de vierde divisie B naar de derde divisie B. En daar gaat Excelsior Maassluis het vanmiddag op Sportpark Duikpolder opnemen tegen RBC. In het verleden een profploeg. Martijn Molenaar zit in Maassluis. Martijn, ja, is dit nu een duel in de middenmoot? Of is dat nog te vroeg om dat te zeggen?
3: Ja, op dit ogenblik wel. Als je naar de stand van de ranglijst kijkt, hele goedemiddag hier. Vanuit het kunstgrasveld van Excelsior Maassluis tot Sportpark Dijkpolder staan. Maassluis 7e met 8 uit 5 tegenstander. RBC staat daar vlak onder, maar op de 9e plek met 6 uit 5. Beide ploegen doen niet voor elkaar onder, maar hebben dus niet de aansluiting met de absolute top in het begin van deze competitie. Maar is het ook niet zo dat ze heel veel punten morsen. Dus het is een beetje de ene keer winnen en de andere keer verliezen. En zo hobbel je voorlopig eventjes door. En dat betekent dat beide ploegen er vandaag best wel een leuke wedstrijd van kunnen maken. Want beide ploegen zijn aan elkaar gewaagd. Doelsaldo ook. Excelsior Maassluis 7 voor 5 tegen. RBC 7 voor 6 tegen. Excelsior Maassluis mist vandaag Kevin Ringeling. Die is nog geblesseerd. En dat betekent dat Jeremy Udenhout een linie terugzakt naar de achterste linie van Excelsior Maassluis. Voor de rest dezelfde mensen als vorige week. En dus is ook Bram Bennekers nog op de bank plaats moeten nemen. De scheidsrechter vanmiddag, de heer Pascal Smeenk. En hij wordt geassisteerd door de heren Van der Grieken en Wilbers. Beide ploegen

0: komen nu het veld op. Dat betekent dat we zo meteen gaan kijken naar een hopelijk leuke wedstrijd. Hier op Sportpark Dijkpolder tussen Excelsior Maasluis en de RBC.
1: Ja, de wedstrijden die wat later beginnen vandaag, waar we ook live bij zijn, zijn Westlandia Spijkenisse. Die wedstrijd begint om 4:30 en in de eerste klasse C FC Skills tegen Velo. Daar trappen ze af om 3:00. Maar wij gaan nog even sfeer proeven in Honselersdijk, dat het op gaat nemen tegen Terlede. Piet Voskamp, staan ze al op het veld om te starten? Want het is al 3:30 geweest.
2: Nee, ik bedoel, de oude tradities hier in het Westland, die moet je een beetje in eer houden dat te laat beginnen. Ik weet ook nooit waarom dat precies is. Maar ook hier is dat in het nieuwe seizoen gelijk alweer raak. Er wordt te laat afgetrapt naar alle waarschijnlijkheid. Honselersdijk tegen Terlede. Ja, waarschijnlijk zoekt de trainer, hoe heet hij ook alweer, ik moet even Winter Corneen van Dorp zijn spitsen. Maar ja, die zijn allemaal weg. Dus dat is niet zijn best. Holder zit bij Excelsior. Besluit van de Voort, Kim van de Voort, Max van de Kraan en Stijn de Bruin. Toch ook al zo'n cool go-getter. Die zijn allemaal vertrokken. En Honselersdijk verleden week een beetje geoefend ook in de beker. Daar zijn ze weliswaar door. Ze zijn nog niet helemaal positief. Want het kan best wel eens een moeilijk seizoen worden. Of in ieder geval een moeilijker seizoen als het verleden jaar. Want het was natuurlijk al een tijd erbij niet echt eenvoudig. Op het moment komen de twee ploegen het veld op. Ik heb nog te melden dat Las Amelaan met vakantie is. En de scheidsrechter van dienst is hier ook Padiel. Dus later weer.
3: Elk weekend op de hoogte van het laatste sportnieuws.
4: Sportnieuws.
3: EOS. Thuis in jouw regio.

0: Boyzone met Picture of You. Nou, er is afgetrapt op verschillende velden. Het is tenslotte 3:04 bij Excelsior. Maar Sluis tegen RBC rolt de bal. Martijn Molenaar.
1: 2 minuten gespeeld, stand 0-0. En Excelsior Maassluis laat in ieder geval gelijk zien dat ze deze wedstrijd tot een goed einde willen brengen. Want die proberen gelijk het doel van de keeper van RBC te

0: verontrusten. Dat is Wai Ming Yu, die op doel staat. Ook zo'n mooie exotische naam hier in het Roosendaalse. De oud-betaalvoetbalvereniging die natuurlijk heel graag weer terug wil. Maar ja, de weg is lang, zoals dat heet. Vorig jaar hebben ze voor het eerst in de derde divisie goed gedaan. Maar daar is het eigenlijk bij gebleven. Nu is het continueren om te kijken wat er nog meer in te halen valt. En dus zijn er weer een aantal toppertjes gehaald, om het maar zo te zeggen, om het elftal beter te maken. Nou, dat moet voorlopig nog even worden bezien. Want ja, middenmoot is slechts middenmoot. En daar moeten ze toch dan vanaf. Goed, Excelsior Thuis, die is in het balbezit. Die speelt de bal rond naar de linkerkant van het veld, waar in dit geval Wouter Vermeer eventjes gaat kijken of er een diepe bal gezocht kan worden. Dat gaat niet. En dus gaat de bal weer via de andere kant naar de zijkant. En komt de bal uiteindelijk voor. Maar daar zit een voet van een van de verdedigers van de RBC terug tussen. En spelen we inmiddels 4 minuten hier op Sportpark Dijkpolder met Excelsior Maastricht en RBC nog op 0-0.
1: De scheidsrechter heeft ook voor het eerst keer gefloten in Barendrecht voor de wedstrijd van Smitshoek tegen FC Schravenzande. Theo Doelman.
2: Helemaal juist. En daar gaat FC Schravenzande voortvarend van start. Heeft al 2 keer het doel van de tegenstander opgezocht. De eerste keer werd het schot van Tijmen de Jong geblokt. En de tweede keer draaide een corner van Bram Sommeling bijna in 1 keer binnen. Weer die Bram Sommeling en die geeft hem van hem recht voor. Dan zeilt hij voor langs de goal, blijft nog binnen. En dan kan Gino Kreuzburg daar misschien nog wat mee doen. Maar dan komt Virgil Chinashu erbij en via zijn voeten gaat de bal achter en mag Smitshoek een achterbal gaan nemen. Smitshoek, dat een zeer bekende tegenstander is voor FC Schravenzande. Al heel vaak hier aan de Smitshoekse baan geweest. Ook een recente geschiedenis die overeenkomt van beide clubs. Want beiden promoveerden een aantal jaren geleden naar de derde divisie. Beide degradeerden daar ook direct weer uit en zien elkaar dus weer hier. Vorig seizoen was het een eclatante overwinning van 5-1. En nou wordt Vilsitsu vrijgezet. En die kan inschieten en die scoort! Prachtig doelpunt van FC Schravenzande. Actie van 12 van Meerten. En die lepelt de bal de 16 in. Virgil Chinashu is attent. En geeft de keeper van Smitshoek het nakijken. En dus hebben we na ruim 5 minuten spelen al een 1-0 stand, 0-1 stand op het bord.
1: En hoe fijn is dat je dat live in de uitzending ook kan meemaken. FC Schravenzande dus al vroeg op een voorsprong tegen Smitshoek. Dan gaan we wat klasses lager naar VDA Lira. Gerard van Dijk.
3: Ja, en daar rolt de bal ook zo'n 5 minuten. We zitten in de 6e minuut, terwijl er een behoorlijk harde charge van een van de aanvallers van Lira plaatsvindt op, ik denk, die ligt daar op de grondwet van Maasdal, denk ik, maar dat weet ik niet zeker. En de scheidsrechter fluit ook voor een overtreding. Ik heb in mijn intro eigenlijk al gezegd, het is vandaag blauw tegen rood. Nou, is niet helemaal waar. Natuurlijk zijn dat de clubkleuren, witte broek ook. VDL gewoon in het blauw-wit en Lira, ik denk in de uitshirts, totaal zwart met een kleine rode witte bies aan de zijkant. En VDL mag nu een overtreding op Matthijs Jansen. Die lag daar behoorlijk, die werd behoorlijk geraakt hoor. Het was niet gemeen bedoeld, zeg maar het was wel een forse overtreding. VDL nu proberen in de opbouw. De wedstrijd is, wat ik al zei, zo'n dikke 5 minuten oud en eigenlijk voorkomen in evenwicht, wat ik vanmiddag eigenlijk ook wel verwacht. VDL had de bal nu op dit moment in de verdediging rustig rondspelen en Lira staat wel redelijk op het veld ook van VDL, maar laat dat allemaal toe. Beetje gezapige fase zo in het begin, echt is het aftasten. Linkerkant van VDL zit er wel goed uit hoor, met Tigo Suis en daarachter dan Michael Poeljes en die twee kunnen best wel voetballen en daar kan vanmiddag wel eens gevaar van komen. Lira komt er nu uit aan de linkerkant en die gaan misschien gevaar aanval opzetten, maar die wordt keurig geneutraliseerd, om het maar zo te zeggen, door Denzel Mounier. Ja, hier wordt het echt nog wel in de aftastende fase. Het is bijna een cliché. Gescoord is er ook nog niet. 0-0.
1: Ietsje later dan de bedoeling was, maar in de eerste klasse C is er ook afgetrapt bij Honselesdijk ter Leden. Piet Voskamp.
4: Inderdaad, het nieuwe scorebord doet het. 5 minuten en 5 seconden. Want we kunnen hier ook de seconden zien natuurlijk van de hoogteplank. Want je weet het, gaat allemaal de laatste paar tellen. Ik moet even een telletje voor de microfoon houden, hebben ze gevraagd. Want ik zit nog een beetje op de windkant. Nou, wat zagen we nou gebeuren? 2 goede kansen voor ter Leden. Die hadden we eigenlijk gewoon ingemoeten. De bal wordt van de lijn afgehaald in dit stel. door Marwas Poot. Even later was Barry Bond met een super redding. Die Hoesterdijk moede worden de 0-2 dan wel een 0-1 achterstand. Wie is dan de betere op het moment? Ja, dat is op de leden. Die zijn volop in de aanval. En wat je toch op de laatste tijden bijna ziet te melden, schiet op de goal. Dat doet de leden.

0: dat gaat zo nog wel even door. I Got You Babe met UB40 en Chrissy Hynde. We gaan weer eens een rondje langs de velden. Eens kijken of de aftastperiode voorbij is. En er al wat te zeggen is over wie het initiatief neemt in de wedstrijd. En dan gaan we eerst eens kijken in die derde divisie. Bij Martijn Molenaar, Excelsior, Maassluis tegen RBC.
1: 11 minuten gespeeld, stand nog altijd 0-0. En het is nog niet echt heel veel wat spectaculairs wat er te melden valt voor beide doelen. Het is een beetje middenveldspel, men doet heel voorzichtig in de opbouw. En men probeert in ieder geval een ploeggenoot te vinden, waardoor men wat door kan schakelen. Ja, het is voorlopig dus te kijken, want beide ploegen die willen natuurlijk graag. En ik denk dat ze allebei toch wel in de top 5 moeten kunnen spelen als ze verder een goed seizoen zouden moeten kunnen draaien. En dus zeker in Excelsior Maassluis, wat natuurlijk wel een beetje de naweeën heeft van het vorige seizoen. En dus ook maar gaat gewoon kijkt van joh, wat er kan is meegenomen. En anders dan doen we het zo goed mogelijk. Heeft natuurlijk in de wedstrijden voor de nederlaag geleden tegen FC Lissen en een gelijkspel tegen Noordwijk. Dat is op zichzelf niet zo heel erg verkeerd. Maar goed, wel gewoon de punten gepakt tegen Groene Ster thuis en ook tegen Gillesveen. Dat is natuurlijk wel belangrijk dat je van de kleinere ploegen uit deze afdeling wel weet te winnen. Goed, op dit ogenblik probeert we de bal voor te komen via Saciano dan misschien. Maar ook daar kan geen vervolg worden gegeven en kan RBC in principe opruiming houden. Maar doet dat voor de rest onzorgvuldig. Bal over de zijlijn heen. 12 minuten gespeeld tot nu toe hier op Sportpark Dijkpolder. En nog geen goals bij Excelsior Maassluis tegen RBC.
0: We horen het live in de uitzending. Dat doelpunt van Virgil Chinachu van FC Schravenzande. 0-1, een vroege voorsprong tegen Smitshoek. Theo Doelman.
2: Ja, en dat doelpunt dat viel toen ik net aan het vertellen was dat

0: in de, het vorige seizoen de uitwedstrijd. De wedstrijd hier eindigde in een eclatante 5-1 zege voor Schavenzande. En daar wilde ik bij zeggen, dat zal deze zaterdag wel niet op dezelfde manier gaan gebeuren. Maar ja, met na 5 minuten al een doelpunt. Maar ja, dan moet Paul van der Helm niet op deze manier de bal weer in het spel brengen. Dat noodzaakt Pascal Broch om een overtreding te begaan. Hij krijgt daar direct geel voor van scheidsrechter mevrouw Bijlsma. En Smits Hoek krijgt een vrije trap op een metertje of 7-8 buiten het 16 meter gebied. Smits Hoek dat, ik zei, een paar plaatsen hoger dan Schavenzande. Om precies te zijn, op de tweede plaats staat met 7-3. Schavenzande op de 7e plaats met 4-3. Vrije trap dus van Smits Hoek op een gevaarlijke plaats. Door dat slechte uitverdedigen van Paul van der Helm. Die gaan we natuurlijk even meenemen, die vrije trap. Want dat is een gevaarlijk moment voor het doel van Schavenzande. De spelers van Smits Hoek staan klaar. Komt die bal ineens, maar gewoon in de handen van Paul van der Helm. En geen enkel gevaar, geen kans op een doelpunt. Schavenzande brengt de bal weer in het spel. Geeft mij de gelegenheid om nog even aan te geven, die debutant in een, als basisspeler in een officiële wedstrijd, Tijmen de Jong. Ja, dat is voor vele luisteraars misschien een onbekende naam. Jongen die in het tweede helftal ontzettend goed presteert. Overigens de zoon van de directeur van de Eredivisie CV, Jan de Jong, maar dat terzijde. Technisch zeer begaafde speler, maar de fysiek mist hij. En hij moet dus een beetje à la Fijn de Jong dat gemis aan fysiek zien te compenseren door optimaal gebruik te maken van zijn techniek. Maar als hij dat doet, dan kunnen we daar nog best veel van verwachten. Inmiddels weer de bal bij Paul van der Helm, die de bal weer in het spel gaat brengen. En na bijna 15 minuten spelen staat het hier nog steeds 0-1.
1: In de derde klasse C, VDL Lira. Gerard van Dijk, het was een beetje een gezapige start. Zit er al wat meer peper in deze wedstrijd?
2: Nee, dat is nog steeds ook, wilde eigenlijk inderdaad met het woord gezapig weer beginnen. De meeste aanvallen, en dan nu misschien net niet voor Lira, maar nee, dat gaat ook weer helemaal fout. De meeste aanvallen, dat geldt voor beide ploegen, die stranden net voor de 16. En dan gaat het weer de andere kant op. En ja, zo gaat het spelbeeld voortdurend heen en weer. En tot echt gevaarlijke momenten heeft het nog helemaal niet geleid. En we zijn nu een kwartier onderweg. Misschien dan nu een voorzet van Lira. Komt aan de linkerkant in het 16 meter gebied. Maar dan gaat die bal toch achter de achterlijn. Dan mag VDL weer gaan overnemen. En gaat VDL weer een aanval opbouwen. En benieuwd of dat nu ook weer tot aan de 16 is. Voorlopig gaat die bal weer rustig rond. Via de regisseur ook. Fred van Maasdal achterin gaat die bal rond. Maar nu wordt die bal toch vrij snel ingeleverd. Maar ook daar doet Lira weer aan mee. En levert die bal weer in op het middenveld aan VDL. En inmiddels is dat weer gebeurd. Nu aan de andere kant. En nu kan er een gevaarlijk moment komen voor de nummer 11. Maar die staat buitenspel van Lira. En dat is Dion Lemkert. En die aanval gaat dus ook weer niet door. En mag de keeper van VDL, en dat is Marco Schijk, de bal weer uit gaan nemen. Gaat het hier heen en weer tot echt gevaarlijke momenten, heeft het zeker niet geleid. En staat de stand daarom ook 0-0.
1: In de eerste klasse C, Honselesdijk ter Leden. Daar is het ook nog 0-0. Maar ter Leden was wel het meest op jacht naar het doelpunt, toch, Piet Voskamp?
3: Ja, klopt helemaal. Gaat die bal weer voor. En dan komt op het hoofd terecht van een oranje. En wordt keurig uitgewerkt naar richting het middenveld. Toch zagen we wat mogelijkheden opdoemen voor Honselesdijk. Was Brian Valstaar, die gaf die bal voor op het hoofd van goed old Tom van Veen. Maar die komt toch een beetje over. Dat resulteerde vervolgens ook nog in 2 corners. Daar kwam niet veel uit, maar het is Honselesdijk die regelmatig nu naar voren komt, maar met te weinig mensen. En dat betekent dus dat ze angst hebben om zeg maar naar voren te komen. En maar met 1 of 2 spitsen dat gaan proberen af te dwingen. Dat lijkt mij niet zo'n goede zaak, want de keren dat je naar voren gaat, moet je met voldoende mensen zijn. Maar ja, dat is zo, kijk ik ernaar. Maar Corné van Doren die gaat erover. Die heeft besloten om verdedigend te gaan spelen, zeker die eerste helft. Gespeeld hebben we inmiddels, even kijken, die jongens voor wordt dan weer 15 minuten, stand 0-0.

0: Doelpunt bij Gerard van Dijk. Vedia Lira.
1: Ja. Lennart Pauwe voetbalt bij Lira, maakt de 0-1 uit een snelval. En 0-1 in Maassluis.

0: Genesis with you.
1: Dancing Feet, Kygo featuring Dance. Ja, de openingstreffer is gemaakt door Lira tegen VDL. Misschien dat wel wat de wedstrijd nodig had. Gerard van Dijk, 0-1 nou. Daar.
2: Dat kan je inderdaad wel zeggen. Dat had de wedstrijd zeker nodig. Het was een aanval. En VDL was gewaarschuwd. Want een halve minuut daarvoor was het Dion Lemkert. Die een levensgrote kans kreeg. Maar daar stond de keeper van VDL nog in de weg. Marco Schaik. En even daarna. Ja, VDL, mijn inziens, met te veel mensen achter de bal. Niet voor de bal, maar achter de bal. En Lira kwam er weer uit. En deden dat razendsnel via de rechterkant. Kwam die bal voor eigenlijk. En het was Lennart Pauwen die bal eigenlijk schuin voor het intikken liet. En de keeper van VDL voorkomen kansloos liet. Maar VDL had, met name in de vorm van Reinder van Heiningen, direct in diezelfde minuut wat terug kunnen doen. Want je kan wel zeggen, zo'n wedstrijd breekt, zo'n doelpunt breekt de wedstrijd open. En dat gebeurde ook wel, want Reinder van Heiningen kwam helemaal vrij voor de doelman van Lira, Joey. En die ging via het been, die schoot. En via het been van de keeper belandde die bal op de paal en stuitte het veld erin. Zo had het zomaar 1-1 kunnen staan. Dat doet het dus niet. Maar de wedstrijd is wel een klein beetje, zoals je het zegt, opengebroken. 0-1 voor Lira.
1: Nou, eens kijken ook of de wedstrijd al echt ontbrand is in de eerste klasse tussen Onsersdijk en Terlede. Piet Voskamp.
3: Ja, op het moment komt de ooievaarhunt voorbij, hoor ik. Het is een giga-netenherrie. En ze zal wel in de war zitten dat ik nou aan de lijn sta. Nog geen tijd dit jaar om mee te rijden. Een wedstrijd moest ik doen. De wedstrijd Honsersdijk tegen Terlede. En dat was op zich wel een grappige wedstrijd, moet ik zeggen. Want hij gaat heen en weer. In de beginfase was het inderdaad Terlede die wat terug gaf. En dicht bij een doelpunt was. Ik had dat al verteld. Twee keer van kort bij. Barry Botman en Boas Poten waren de reddende Engels voor Honsersdijk. Daarna zagen we een klein mogelijkheidje voor Tom van Veen. Zoals reeds gemeld. Maar de mogelijkheidjes die nemen wat af, moet ik zeggen. Er moet wel heen en weer. En dan zien we die in.

0: net de strafschopgebied, dan is het aan de andere kant druk. Er werd nog gekleefd op een strafschop door Telleden, maar dat feest ging niet door, scheidsrechter van Dien Smadel. Balacien had er geen trek in. Hij heeft ook een waarnemer hebben gezien. Dus ik denk, nou, dan maar niet deze keer. Hier vandaan gezien had ik hem wel gegeven. Maar ja, ik loop er niet plak op. Dus dat is de beslissing van de scheidsrechter. Geen strafschop dus voor Telleden. Daarom staat het hier nog steeds 0-0.
1: Dan gaan we naar de vierde divisie B. Smitshoek tegen Schravenzander 0-1. Theo Doelman.
2: Waar zich inmiddels een uitermate aantrekkelijke wedstrijd heeft ontwikkeld. De eerste 10 minuten waren voor SC Schravenzander. Met uitvallen van Dennis van der Heijden en Stijn de Bruin. Hun schoten konden gepareerd worden door keeper Laurens. Toen is dat snelle doelpunt. Maar daarna pakte Smitshoek zich wel enigszins. En dat leidde in de 19e minuut door tot een afgevallen corner. Die door Di Warto ineens op de slof werd genomen. En maar net over de goal ging. En nog maar 2 minuten geleden was het weer de beurt aan FC Schravenzander. Tijmen de Jong speelde Dennis van der Heijden op uitstekende wijze vrij in de 16. Die had een zacht balletje en zag dat eindigen op de paal naast keeper Laurens. En zojuist was het weer een veelbelovende aanval. En waar de paas van Bram Sommeling bereikte net de voorwaartse niet. Nu weer ze het zoeken in de aanval. Komt die bal van de rechterkant? Kan die ingekomen worden over het doel van door Lucas Bos, die ook al eerder een keer zijn hoofd tegen de bal wist aan te zetten. Ook toen ging de bal ruim over het doel van Paul van der Helm heen. En dus geen gevaar voor FC Schravenzander. Maar het tekent de wedstrijd waar de ploegen allebei de aanval zoeken en waar het spel dus op en neer galst tussen de beide helften. Nu Adi Luijendijk die de bal in het spel brengt. Doorspelen via Dennis van der Heijden, die wil Stijn de Bruin bereiken, maar daar zit een Smitshoekbeen tussen en dan gaat dat weer even niet verder. 25 minuten gespeeld aan de Smitshoekse baan en de stand is nog 0-1.
1: Hebben we een tussenstand in de eerste klasse C. Monster tegen BVCB, daar is het 0-1 geworden. Gaan we vlak voor de klok van 3 uur nog even kijken in Maassluis. Excelsior Maassluis tegen RBC, Martijn Molenaar.
3: En daar is het nog 0-0 aan de Lavendelstraat na 25 minuten. Een paar schuif-schuifbewegingjes en verrek, ja. Een paar minuten geleden 2 corners voor Excelsior Maassluis, waarbij de eerste corner ontstond nadat er een goede voorzet kwam van Derkslag weer vanaf die rechterkant. En daar moest Lloyd Bomaars van RBC op het laatste ogenblik een voet tussen steken ten koste van een corner. Die corner die leverde niks op, tenminste die aanvolgende corner, maar daar bleef het dan bij. En ook die tweede corner kon geen vervolg worden gegeven door Excelsior Maassluis. En dus is het een veel middenveldspel wat we te zien krijgen. Saaie wedstrijd tot nu toe. En dus is het gewoon RBC wat momenteel eens eventjes eruit kan komen nu. Via de rechterkant via Limouri met 2 man op zijn hielen. En daardoor de bal ingespeeld naar Lloyd Hendrik. Die moet de bal doorgeven. Dan kan het voorkomen en dan is het bijna Boejaglaven namens RBC die ertussen kan zitten. En dan heeft Excelsior Maassluis de bal als laatste geraakt en krijgen we de eerste corner van de wedstrijd van de RBC. Nou, misschien komt er nou wat leven in deze wedstrijd. Verloop hier na 26 minuten gespeeld te hebben tussen Excelsior Maassluis en RBC. Nog altijd de brilstand op het scorebord, oftewel 0-0.
1: Ja, en zo zit het eerste uur van WOS Sport op zaterdag er alweer op. En gaan we straks na de klok van 3 ook weer meeluisteren met de wedstrijd in de eerste klasse C tussen FC Skills en Velo. Daar zit Ruud de Jong voor ons klaar. En om 3:30 begint dan de wedstrijd op de Hoge Bomen tussen Westlandia en Spijkenisse. U hoort ons straks weer.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.

0: hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
1: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op het Malieveld in Den Haag zijn rellen uitgebroken tussen extreemrechtse demonstranten en de politie. Agenten werden er bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die mars was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers halen tientallen betogers van de snelweg. Ze worden met bussen weggebracht. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking, met hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het westen van het land sta je helemaal vast op de A20 naar Gouda na een ongeluk bij knooppunt Kleinpolderplein. Vertraging is 50 minuten vanaf Schiedam en er zijn twee rijstroken dicht. Verder staat er file op de N211 van Den Haag naar Hoek van Holland. Daar heb je nu 10 minuten vertraging bij Wateringen. En op de N459 van Reewijk naar Bodegraven sta je 10 minuten vast voor de aansluiting met de N11. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: VOR Sport. Overal in de regio op 87.6.
4: Ja, beste luisteraars, welkom terug bij het tweede uur van WO Sport op zaterdag. En we hebben natuurlijk heel veel live wedstrijden. We gaan gauw kijken of we tijdens het nieuws en de reclame iets hebben gemist. En we beginnen in Barendrecht. Smitshoek tegen Schravenzande kende een tussenstand van 0-1. Theo Doelman.
5: En die voorsprong van Schravenzande is verdubbeld. Het was Virgil Chinashur, de doelpunt te maken, die nu de bal van klaarlegde in de 16, waar Dennis van der Heijden klaar stond om hem binnen te lepelen. FC Schravenzande op een 0-2 voorsprong.
4: Dat klinkt hartstikke goed. Hoe is dat dan bij Excelsior Maassluis tegen RBC? Martijn Molenaar.
6: Daar is het nog niet gescoord. Wel een aantal corners, maar doelpunten blijven voorlopig uit. En dus 0 tegen 0.
4: Wat hebben we gemist bij Honselesdijk tegen Terreleden? Piet Voskamp.
7: De doelpunten heb je gemist, want die zijn er niet gekomen. De aanvallers zijn natuurlijk allemaal weg. Dat is het probleem.
4: Dan naar de derde klasse C tussen VDL en Lira. Daar was een tussenstand van 0-1. Gerard van Dijk, hebben we iets gemist?
8: Nou, twee kansen aan allebei de kanten van het veld. Maar doelpunten, nee, 0 tegen 1 dus.
4: Ja, dat is dus heel goed nieuws voor FC Schravenzande. Theo Doelman, hoe kwam dat doelpunt precies tot stand? 0-2 voorsprong voor FC Schravenzande tegen Smitshoek. Ik vind het luxe, moet ik zeggen.
5: Ja, dat vinden wij ook. En het mag wat ons betreft zo doorgaan natuurlijk. Hoe kwam die tot stand nou? Een minuutje daarvoor was het Smitshoek wat de aanval zocht. En Suiza die ging de 16 in en die had eigenlijk uit moeten halen. Maar hij koos ervoor om te proberen een medespeler aan te spelen. En dat was gelukkig voor Schravenzande. Want als hij zelf uitgehaald had, was het zomaar een doelpunt kunnen worden. Nu kon Schravenzande ertussen komen. En de bal werd snel naar voren gespeeld. En dat is overigens tekenend voor het spel van de Schravenzanders vanmiddag. Dat er heel snel de diepte gezocht wordt. Dat is duidelijk

0: anders dan in voorgaande wedstrijden. Misschien heeft dat te maken met het analyseren van de tegenstander. Dat die op diepe ballen niet goed kan reageren. Nou, dat blijkt dus wel. Want die snelle tegenaanval die bracht de bal mee Virgil Chinaschu. Die zelf dus de 0-1 op het bord had gezet. Die lepelde de bal de 16 in. Eigenlijk net zoals Van Meerten dat eerder voor hem deed. En nu weer een aanval schouders aan. Dennis van der Rijden op de linkerkant. Chinaschu in het midden. Komt die bal via een spitshoekspeler? Nee. Dan kunnen ze er toch definitief. Maar wordt hij weer gewoon weer teruggegeven aan Dennis van der Rijden. En dan wordt het een corner. Daar kwam al bijna weer een enorme kans. Chinaschu lepelde dus de bal de 16. Net zoals Twan van Meerten dat bij de 0-1 voor hem deed. Maar nu stond Dennis van der Rijden klaar. En met een bekeken balletje verschalkte die keeper Laurens. Nu dus vanuit die aanval die zeer belovend was. Uiteindelijk een corner. Die gaan we nog even meenemen. Bram Sommeling kort op Gino Kreuzberg. Terug naar Bram Sommeling. Komt die bal hoog voor? Nee, dat gebeurt niet. Terug naar Twan van Meerten. Die gooit hem in de 16. Probeert Ardi Luijendijk hem in de 16 te brengen. Maar dat lukt niet. En dan kan Smit Soek uit gaan verdedigen. We hebben 34 minuten gespeeld. En de stand is 0-2.
1: Ja, 0-2 voorsprong. Hartstikke goed. Daar kan Excelsior Maassluis alleen maar van dromen tegen RBC. Martijn Molenaar, 0-0 nog steeds.
2: Ja, zover zijn ze inderdaad nog niet. En ze hebben nog geen fatsoenlijke aanvallen op de mat weten te brengen, de Maassluisers. En het was in eerste instantie wel zo bij RBC, wat toch iets beter in de wedstrijd begint te komen. En daar straks was het een mogelijkheid voor de bezoekers uit Roosendaal. Waarbij Oussama Mouyaglaven de bal goed doorgaf richting de mee opgekomen verdediging. Daan van Reewijk en die raakte helaas voor RBC de bal totaal verkeerd. Anders had het hier misschien gewoon 0-1 gestaan. Er straks dan misschien een vrije trap nog van Tahiri gezien. Die probeerde het ineens, maar doelman Wingming Joe, daar gaat hij dan wel uiteindelijk. Het wordt 1-0. Uiteindelijk komt Jeremy Hiddenhout in de bal. Er zit rand 16. En ja, nou, als je dan niets verwacht, dat is gewoon drukken, afdrukken op dat ogenblik. En dan is hij ook gelijk raak, want hij ging door een woud van benen heen. En dat betekent dat Excelsior Maassluis dus op de voorsprong komt te staan. Hier op de Sportpark Dijkpolder leidt de thuisploeg met 1-0.
1: Dan gaan we naar die wedstrijd die op de strijdborst wordt gespeeld. Honselersdijk ter Lede. Een gebrek aan spitsen bij Honselersdijk. Piet Voskamp.
3: Bal op 16 meter, maar dan weliswaar niet op de stip, maar op de rand. Dan gaat die vrije trap, gaat hij erin. Nee, gaat zijn sport in de muur. Was de overtreding van Nigel Hendricks. Hij kreeg er ook geel voor. Kon loopt dus goed af uiteindelijk voor Honselersdijk. Niet gescoord. Even daarvoor zien we dan alle aanvallers een beetje gaan. 90-35% via Tom van Veen. Maar die is nog niet helemaal de goede doen. Want dan gaan we gewoon niet schotschansen. Die worden niet gecreëerd, want de verdediging zit bovenop hem. Die weet natuurlijk ook al hoe die in elkaar zit. Dan zagen we dan nog wat mooi werk van Angelo Sveers. Ja, die kwam speel zijn goed vrij. Maar gaat hij die bal afgeven? Die had zelf moeten schieten. Had hij er volgens mij gewoon eerder in gegaan dan wat hij nu deed. Want nu kwam hij in niemands land terecht. Dat was gewoon heel erg zonde van de aanval. Nou, dat zijn dus de aanvallers die ze moeten doen. En ik had al verteld, het vertrek van Van der Voort, Van de Kraan en De Bruin en Holder. Ja, ga niet zeggen, breekt Honselersdijk op. Maar je ziet wel dat het in de spits problematisch is. Laat ik het zo kort samenvatten. Wat hebben we op de klok staan? 35 minuten. Stand hier nog steeds 0-0.
1: We hebben een tussenstand in de tweede klasse D. Brielen tegen Verburg. 2-0. En dan gaan we naar de derde klasse. VDL tegen Lira. Een voorsprong voor Lira dus 1-0. Gerard van Dijk.
4: Ja, en er waren twee kansen tijdens het nieuws ook voor beide ploegen. 1. Marco Schijk stond gelukkig in de weg bij een klutsbal. Anders had Lira, in, dat was na een corner trouwens, in de 16. Had Lira de 0-2 op de schoenen gehad. Maar het was dus de doelman die in de weg stond. Het was echt een kluts. En aan de andere kant was het Tico Swies die die bal goed voor zijn voeten kreeg, uithaalde. En daar de vuisten trof van Joey Boon, de keeper van Lira. En nu is er een aanval van VDL die geneutraliseerd wordt. Dat was eigenlijk buitenspel, maar de scheidsrechter laat doorspelen. Die heeft tot nu toe een makkelijke middag, hoor. Ik heb een poosje met de scheidsrechter zitten praten voorafgaande aan de wedstrijd. Het is Ahmed Gok. Achie, zegt hij ook al, zeg maar gewoon. Achie komt uit Den Haag en die heeft tot nu toe een makkelijke wedstrijd. Het is ook een sportieve wedstrijd trouwens. Nog geen gele kaart nodig had, terwijl nu VDL weer in de aanval is. Via de linkerkant is het weer Tigo Swieze die de bal krijgt. Kijken of daar wat uit kan komen. Komt die bal voor? Nee, die gaat weer terug naar Michael Poeljes. En die gaat dan via het middenveld weer een aanval proberen op te bouwen. Gaat die naar de nummer 4 van VDL en dat is Dennis van

0: brein. En die wordt uiteindelijk geneutraliseerd, want Kees Ketting verliest de bal aan een van de verdedigers van Lira. Zo gaat het spel nog steeds heen en weer. VDL probeert het wel, maar moet oppassen voor de omschakeling. Want dan staan ze toch met te veel mensen voor de bal. En dan kan Lira weer gevaarlijk worden. Ik ga die aanval van Lira niet meenemen. Als er wat uitkomt, horen jullie het wel. Hier staat het nog 0 tegen 1.
1: We hebben nog een tussenstand in de tweede klasse D. De jonge Spartaan tegen HVC 10. 1-0. Dan gaan we naar de wedstrijd waar om 3 uur in ieder geval afgetrapt zou worden. En dat is FC Skills tegen Velo. Daar voor ons zit Ruud de Jong. Goedemiddag Ruud.
2: Goedemiddag Rob.
1: Ik kan me voorstellen dat Velo met vertrouwen naar deze wedstrijd is afgereisd gezien de bekercompetitie.
2: Ja, bekercompetitie, alle 3 wedstrijden gewonnen van respectievelijk NSVV, VFC en Forum Sport. Skills daarentegen 1 keer gewonnen en 2 verloren. Maar de wedstrijd is inmiddels al een 8 minuten bezig. Ik zal gelijk al het belangrijkste vertellen. Het staat nog 0-0, maar wel al een kans van Abel Dries die de bal met zijn binnenkant overschoot. Lichaam dus naar achter en dan kun je het wel raden wat ermee gebeurde met die kans. Ook een kans aan de andere kant voor FC Skills, Tabel Hayet. Moeilijke naam allemaal aan de kant van Skills. Alleen de keeper Wesley Storm, die is wat makkelijk uit te spreken. Maar Tabo Hayet, die miste de bal en hoefde Dennis Pamuk, keeper van Velo, niet in actie te komen. Ook Misha Sukker van de Molen aan de kant van Velo werd, naar mijn mening, onderuit getikt. Maar scheidsrechter zag het van grote afstand en vond het dus niks. Maar in ieder geval wel een leuke wedstrijd hier natuurlijk. Skills uit Wateringse Veld tegen Velo uit Wateringen, waar pak een beetje 100 meter, 200 meter tussen zit. Benjamin Elmrani nu met een kopbal richting middenveld. Velo natuurlijk, aantal spelers die er niet meer bij zijn. Vorig seizoen op het nippertje veilig gespeeld. Lars de Jong, Rens de Vries, Koen Starrenburg, Bram Swinkels zijn er onder andere allemaal niet meer bij. Wel veel nieuwe namen. 1 bekende naam bij FC Skills. Hij speelde vorig jaar nog voor Westlandia en dat is Ismael Afala. Tot nu toe in deze eerste 9 minuten hebben we die nog niet gezien. 0-0.
1: Dan hebben we nog een tussenstand in de eerste klasse C. Monster heeft gelijk gemaakt tegen BVCB en Jurie Westhoff. Is de man die Monster aan dat doelpunt hielp?

0: We onderbreken Toto Hold the Line voor een penalty bij FC Skills tegen Velo. Ruud de Jong.
1: Ik noemde het al dat een keer Abel Dries werd aangetikt naar mijn idee. Of Michel Sukker van der Molen. Nu is het Riley Hayes die de Velo op 0-1 brengt. Het was een Abel Dries, een diepe bal. En dat was keeper Wesley Storm uit zijn goal. Hij haakte Abel Dries. Er was een terechte penalty en ook een terechte gele kaart voor de keeper van FC Skills. Riley Hayes, overgekomen van Verburg. Hij draagt het nummer 9. Normaal gesproken bij Verburg was hij veelal middenvelder. Maar ik sprak Raymond van Asten vooraf. En die zei, nou, we gebruiken hem tot nu toe al meer als spits. Maar Riley Hayes, die maakte dus de 0-1 van het voordeel van Velo. En dan na 12 minuten spelen, 0-1.
0: In diezelfde eerste klasse C is er ook gescoord bij Holstelersdijk ter Lede. Piet Voskamp.
2: Ja, inderdaad. En ze noemen dat altijd het doelpunt die uit de lucht komt vallen. En dat is in dit eentje. Tom van Veen, toch wel. Hier heb je hem toch gemaakt. Liet

die nog niet het zeg maar, achterste van zijn tong zien. Nu kon hij ineens zeg maar, alleen voor de goal te staan. Zelfs de keeper was er al niet meer in de buurt. Ja, dan is het natuurlijk niet te missen. En zo staat het 1-0. Is dat terecht? Nou, gezien de hele eerste helft tot nu toe, zou ik

0: Thomas Sluis?
1: Nou, dat is nog maar een beetje de vraag. Maar ze hebben wel een licht overwicht. En als er één ploeg moet scoren, dan was het toch wel Maassluis tot nu toe. En had bijna 2-0 kunnen zijn een paar minuten geleden. Toen er een mooi steekpaasje door de verdediging heen kwam van RBC. Van Lentini Fasciano richting de opgekomen Dirk Slagveer. Die mee was in de aanval. En die had de bal zomaar in kunnen lopen. Waren het niet dat doelman Wyming Yu er als de kippen bij was om die bal op te pakken en onschadelijk te maken voordat Slagveer de 2-0 binnen kon tikken. En dus is het Maassluis wat iets meer de overhand heeft. Ze zitten vlak voor de rust. En dus Tahiri loste nogal een schot, maar daar is eigenlijk een beetje bij gebleven. En voor de rest is het niet echt een hele aantrekkelijke wedstrijd voorlopig om te gaan zien. Voorlopig zitten we vlak voor de rust en leidt Excelsior Maassluis met 1-0.
0: FC Schravensander doet het goed in Barendrecht tegen Smitshoek, want ze staan met 2-0 voor. Theo Doelman, het is bijna rust zeker.
2: Het is nog een halve minuut tot de rust. En Schravensander doet het inderdaad uitstekend. Een comfortabele 2-0 voorsprong. Gaat Dennis van der Heijden weer. Die is heel gevaarlijk. Kan hij zichzelf vrij spelen? Dan verliest hij die bal heel erg eenvoudig. FC Schravensander doet het goed. Maar Smitshoek is echt nog niet verslagen. Komt vaak gevaarlijk richting het doel van Paul van der Helm. Maar weet dan de eindpaas niet goed te geven. Schiet hoog over. Of laat een balletje los wat eenvoudig te pakken is door diezelfde Paul van der Helm. Dus echt gevaarlijk zijn ze nog niet geweest. Maar dat kan natuurlijk zomaar veranderen. De klok die springt nu op 45 en er staat nog steeds 0-2.
0: Ook bijna rust bij de wedstrijd tussen VDL en Lira. Lira leidt met 0-1. Gerard van Dijk.
3: Ja, en de klok staat hier in Maassluis op 45. Dus ik verwacht dat de scheidsrechter wat niet al te veel blessuretijd, denk ik, bij gaat trekken. Er zijn wat lichte behandelingen geweest. Dus een minuutje of twee. En we zitten dan daarvan al, denk ik, in de eerste minuut van de extra tijd. En het was VDL namens die poogde om het doel van Lira onder vuur te nemen. Matthijs Jansen was dat. Een streep recht op de keeper af. Dat is eigenlijk het enige hoogtepunt in die laatste minuten. Terwijl VDL wel aandringt zo vlak voor de rust. Wedstrijd eigenlijk ondanks de stand van 0-1 wel in evenwicht hoor. Want beide ploegen doen weinig voor elkaar onder. En misschien is het Lira wat misschien een fractie wat sneller de bal rond laat gaan. En daardoor als je dan verdiend mag spreken op 0-1 staat. VDL nu aan de linkerkant. Komt die bal dan voor? Nee, wordt weer geblokt. En dan zal de scheidsrechter voor rust blazen. Ja, en dat doet hij ook hier in Maassluis. 0-1 ruststand.
4: WOS Sport, weekendartiest.

0: Scared to be lonely, Martin Garrix en Dua Lipa. Voor de eerste keer onze weekendartiest vandaag. Er wordt nog gevoetbald bij Honselesdijk Terleden. 1-0 voorsprong voor Honselesdijk. Piet Voskamp.
1: Nou, we hebben massaal de catacomben dan wel de trap op. Het is dus rust geworden met een 0-1-0 voorsprong voor Honselesdijk door middel van Tom van Veen. Die was nog heel dicht bij een tweede. Want dat is eigenlijk een vergelijkbare situatie als in de beginfase van de wedstrijd. Hij komt hem net verkeerd. En deze kwam dan nog wel in de handen van de keeper terecht via een hele grote boog. Maar het resulteerde niet in de 2-0 voorsprong. De volgende 25 minuten gaan we zien wie de winnaar wordt. 1-0 bij rust.
0: Waar nog wel gevoetbald wordt, want die wedstrijd die begon om 3:00 in de eerste klasse C. FC Skills tegen Velo. Via een penalty kwam Velo op een voorsprong. Ruud de Jong.
2: Klopt Rob, door die goal van Riley Hayes, die ook in de bekercompetitie al die 3 wedstrijden die Velo speelde en alle 3 won, ook al trefzeker was. Het had ook gewoon 1-1 kunnen zijn hoor, want het was een voorzet na een overtreding van Mark Dubbelt. Kreeg er ook een terechte gele kaart voor. Een vrije trap vanaf links, gevaarlijk voor de goal. En het was Mohamed Zibou die de bal rakelings raakte. Had hij hem vol op zijn hoofd gekregen, dan had hij... En nu is er misschien nog een gele kaart, denk ik. Het wordt wat grimmiger. Scheidsrechter wilde natuurlijk afdoen zonder kaarten. Maar die van Dubbelt was wel terecht. Deze doet hij in ieder geval gelukkig voor Hayes af zonder kaarten. Maar dat was wel een degelijke kans. En in de eerste minuut eigenlijk al een kans voor Skills. Maar ik vind Velo tot op heden. En het is natuurlijk ook wel een paar aantal andere spelers. Milan Duivestein, Pascal van der Zwart. Die zijn overgekomen van Westlandia. Een nieuwe spits dus, Riley Hayes. En ik vind er wel veel voetbal in zitten. Skills daarentegen, zoals elk jaar eigenlijk een compleet nieuw elftal. Dat zie je dan ook wel aan het spel. Het bekende voor ons is dus die Afala die nu ook in de bal komt. Maar dan wordt overgeslagen. Ook een andere trainer, Bekowie. Jarenlang trainer van Skills. Die is gegaan naar Nieuwhoorn. Of hem in de plaats Jeffrey Freiters. Onder andere Voorschoten SVC. Nu Skills aan de linkerkant in de aanval. Krijgt diezelfde Afala dus de bal. Speelt hij een van zijn medespelers aan. Moet Tom Troost verdedigen. Doet dat goed. Want Skills moet weer terug. Velo wat er kort op zit. En nu ook met Milan Duivestein. Die zijn tegenstander nog een zetje gaf. Een bal nu van links naar rechts van Skills. Moet daar Misha Sukker van der Molen verdedigen. En doen ze dat allemaal goed. Want ze zitten er kort op. En dan is het ook wachten dat Velo een keer de balbezit heeft. Doen ze dat wellicht nu. Mogen ze ook doorgaan. Dan kan Velo misschien met de tegenaanval vanaf links. Sukker van der Molen. Die gaat de 16 in. Wordt naar buiten gedreven. Kan die nog op zijn benen staan? Houdt hij nog een corner over? Dan is het goed verdedigd in dit geval van Stan Lops. Wedstrijd 22 minuten oud. FC Skills tegen Velo 0-1.
0: Dan hebben we nog een paar tussen- en ruststanden. In de tweede klasse C, Graaf Willem 2 Vak tegen Den Horen kent een tussenstand van 1-0. Dan MVV 27 tegen de Zwervers, een ruststand van 0-0. Hetzelfde geldt voor Excelsior 20, Naaldwijk ook 0-0. En dan hebben we Schipluiden GDA, tussenstand 0-0.
3: Live verslagen, nieuws, rangen en standen. Dit is WOS Sport.

0: Crazy Lost Frequencies en Zonderling dan. Hij speelt in de eerste klasse C Monster tegen BVCB. Kent de ruststand van 1-1. Maar daar is voor ons aanwezig Peer Verwij. Goedemiddag Peer.
1: Goedemiddag Rob.
0: Wat voor eerste helft heb je gezien van Monster?
1: Ja, inderdaad. Wat zal ik daar zo'n woord aan geven? Het is nog een beetje een zoekend monster. Dat is denk ik het beste te omschrijven. Er zit een nieuwe trainer, Richard de Koning. En de spelers die in het veld en op de bank zitten, zijn allemaal spelers die er vorig jaar ook al waren. Want de aanwinst die erbij zijn gekomen, zijn nog geblesseerd van Monster. Dus het is een grotendeels hetzelfde team als vorig jaar. Maar ja, trainer Richard de Koning had ook in een interview gezegd dat hij probeert op een andere manier te spelen dan vorig jaar. Iets meer dominanter aan de bal. Nou, dat gaat nog niet zo heel erg zuiver soms in de passing. De intentie is er wel, maar het lukt niet altijd. En uit een bal die ergens rondom de 16 viel van de keeper Willem Brog. Die tweede bal viel voor de voeten van iemand van BVCB. Die kon zo doorsteken de 16 meter in en daar na in 20 minuten 0-1 aantekenen. En tot die tijd was er eigenlijk nog weinig gebeurd voor beide goals. Beide keepers hadden niet, waren nog helemaal schoon. Hebben misschien één keer moeten stompen bij een corner, maar daar hield het ook wel mee op. Toen ging de wedstrijd een beetje heen en weer zonder grote kansen. En dan is het natuurlijk super fijn als je als monster zijn en pitten wat Jori Westhoff. Die is natuurlijk levensgevaarlijk in de 16 meter. Maar hij toonde ook aan dat als hij een paar keer op iets buiten de cirkel van het middenveld. En de keeper zat te ver voor zijn goal. En met een beetje wind in de rugzijwindje schoot hij met een prachtige bal over de keeper heen. En in de 34 minuten zet hij zijn ploeg op 1 tegen 1. En daarmee kantelde het spelbeeld wel een beetje. Monster werd wat gevaarlijker, wat dominanter aan de bal. Zonder echt hele grote kansen. Dus Monster is nog zoekende. Maar heeft wel gelukkig al weer de gelijkmaker gemaakt voor de rust. Dus ja, ik ben heel benieuwd naar die tweede helft. Of daar of ze elkaar beter kunnen vinden in de eindpassing. Maar daar zit het dan vooral in. Op het middenveld en achterin gaat het wel oké. Maar hoe bereik je de drie voorwaartsen? Dat is de uitdaging voor de tweede helft van Monster.
0: Nou, Peer, we horen graag straks aan het einde van de wedstrijd hoe de wedstrijd verder verlopen is. Uiteraard houden we u en via de liveblog, maar ook in deze uitzending op de hoogte van deze tussenstanden. Daar heb ik er tenminste nog twee van. In de vierde klasse C, Loosduinen tegen Quintus kent een ruststand van 0-1. Timo van Houten heeft dat doelpunt gemaakt. En in de vijfde klasse D, MSV 71 tegen DVO 32. Dat ziet er voor MSV niet zo goed uit, want het kent een ruststand van 0-3. Waar nog gevoetbald wordt, is bij FC Skills tegen Velo. En dan zitten we nog in de eerste helft. Velo leidt met 1-0. Ruud de Jong.
2: Had ook gewoon 0 tegen 2 kunnen zijn. Misschien wel moeten zijn. In ieder geval een prachtige aanval van Velo. Via aan de linkerkant Sukker van de Molen. Hij gaf de bal prima voor op Vince van Egmond. Kon de bal binnen tikken. Was het in eerste instantie een redding van keeper Wesley Storm. Vervolgens kwam de rebound voor Riley Hayes. En hij kon hem ook binnenschieten. Was het wederom de keeper met een handje. Vervolgens tegen de lat. En daar komt in ieder geval Skills goed weg. En dus pech voor Velo. Had ook gewoon moeten zitten als je 3 tegen 2 is. Met drie aanvallers van Velo. Maar in ieder geval Velo, wat ik ook...

0: eerder zei, veel voetbal. Achterin is centrale verdediger, deze ook. Die is niet al te snel, geeft ook de bal makkelijk weg. En dan is deze paas op Abel Driessen in ieder geval dan niet goed. Maar in ieder geval goed wat Velo zien. Ik hoorde zojuist het verslag van Peer eventjes. Nou, volgende week is het dus Velo tegen Sportclub Monster. Ook een hele mooie wedstrijd om naar uit te kijken. En zo ja, heeft Velo natuurlijk een goede voorbereiding gehad. Als je daar ook gewoon de bekerwedstrijden bij optelt. En doen ze het tot op nu toe ook prima in deze wedstrijd. Die eigenlijk in de burenruzie, als je het zo mag zeggen, tegen het Wateringse Veld FC Skills tegen het Wateringen Velo. Waar nu Stan Lops aan de kant van FC Skills de bal heeft. Diepe bal naar voren. Wordt de bal verlengd. Hoeft daar Dennis Pamuk nog niet in actie te komen. Met oude Mart Dilbertaar het kopduel. En is er ook gevlacht of in ieder geval overtreding gemaakt. Vrije trap dus voor Velo. Dat doen ze wel ver op eigen helft. Rondom de eigen 16 gespeeld. 38 minuten. FC Skills Velo 0-1.
1: Elk weekend op de hoogte van het laatste sportnieuws.

0: London Beat met I've Been Thinking About You. Nou, we hebben al 5 wedstrijden waar de bal rolt. Tenminste, bij 4 is het nu rust. Maar in de vierde divisie B gaat Waslandia het opnemen tegen Spijkenisse. Het is 4:05. Dus, Johan Voskamp, wordt er al gespeeld?
1: Jazeker, we zijn 2 minuutjes bezig hier op de Hoge Bomen. Waar bijzonder weinig toeschouwers.

0: moet zijn, kan ik u wel vertellen. Eigenlijk is het Estonia natuurlijk gewoon een zondagvereniging. En misschien, ze spelen ook al 4 wedstrijden in op een zondag. Dus, maar goed, het gaat over het resultaat. Wat verleden week natuurlijk uitzonderlijk was, toen in de laatste minuut Jurentijn de invallen de 0-1 binnenschoot. En Westlandia keurig op de derde plaats staat. Nu met 3 gespeeld. 7 punten. Doelsaldo 3 voor. En 1 tegen. Die ene goal was bij HBS. Uit doelpunt te maken was toen Jeroen Spruit. En 2 weken later tegen Scheveningen was het Dinant Koen. En verleden week natuurlijk Jurentijn. En daardoor kwam Westlandia op een keurige derde plaats in die vierde divisie. Spijkenissen daarentegen, de tegenstander van vanmiddag. Die heeft alle 3 de wedstrijden verloren. Ze scoren wel veel, maar ze krijgen ook veel tegen. Dus ja, we kunnen een open wedstrijd, denk ik, verwachten. Opmerk ook in het team van Jonk is dat Robin van der Meer na een hele lange periode weer in de basis staat. Dat is een goede zaak. En op de balkpark van de Zalm, et cetera, Jure, dat Thijs Dame. Dus een heel sterk Westlandia. Wat natuurlijk die 7 punten koestert, terwijl nu Kransen in de bal bezit is en die bal verliest. Ga ik u zeggen dat de leiding is onder leiding van Jimmy Wawanda, dat is het scheidsrechter. Hij wordt geassisteerd door Jabberi Tijnenburg en Kewan Rombout. Dat zijn de mensen die het moeten gaan doen. Terwijl nu achter in de verdediging wordt weggespeeld. Robin van der Meer, maar die speelt de bal verkeerd in. Het is best een lastig voetballer met die wind die dwars over het veld staat. We hebben gespeeld hier pas 4 minuten. Dus ja, dan is het automatisch 0-0.
1: Ruim een half uur op de klok in de eerste klasse C tussen FC Skills en Velo. 0-1 in het voordeel van Velo, maar het is een open wedstrijd, hè Ruud?
2: Ja, is dat absoluut. Nu een schot met links en die gaat van Skills. En Dennis Vermoek keek hem over, was ook wel wat onbehouden geschoten. Maar in ieder geval een lange bal van de keeper Wesley Storm. Wat ik al eerder noemde, Velo had de kans op een 0-2 te maken. Onder andere door een vierde kans van Vince van Egmond en uit diezelfde actie Riley Hayes. Sukker van der Molen speelt in ieder geval een goede wedstrijd aan de linkerkant van het veld. Gaf de bal juist goed voor ook, maar er waren het twee spelers. Eén van Velo, één van Skills met de hoofden tegen elkaar. Maar gelukkig kunnen die Abo Dries, die komt wel weer in het veld. Die was er eventjes uit. En die van Skills, die is ook nog buiten het veld. Die kunnen gelukkig wel weer doorspelen. Nu een Skills wat achterin de bal opbouwt. Is het wat veel ruimte, dus moet Velo gaan verdedigen. Anders dan geef je ook te veel weg. Is het hier nog steeds Afvala die de bal heeft, maar goed op de huis wordt gezeten door Ryan Corsvize. Moeten we helemaal terug Skills. En dat is eigenlijk dan de verdienste van Velo, wat het dus goed voor elkaar heeft. Aantal keer, misschien 2 keer gevaarlijk voor geweest voor de goal van Dennis Pamuk, maar die zat er ook vervolgens goed bij. Nu is het weer Velo met een goede interceptie. Riley Hayes naar Sukker van der Molen. Kunnen misschien een gevaarlijke uitbraak worden. Dan duurt dat iets te traag, iets te langzaam. Dan is het eigen wegwerken van Skills 36 minuten gespeeld. Velo leidt hier in het Wateringse veld met 0-1.
1: Net aan de tweede helft begonnen. Excelsior Maassluis tegen RBC. 1-0 voorsprong voor de Tricolores. Martijn Molenaar.
3: Klopt inderdaad, Rob. We zitten in de tweede helft. 3 minuten gespeeld. 1-0 door het doelpunt van Jeremy Udenhout. Zo een minuut of 10 voor rust. Dat hij die bal toegespeeld kreeg en vanaf de rand van de 16 eindelijk eens een keertje schoot in plaats van alles maar tikken en tikken tot aan de achterlijn. Ja, en de tweede helft dus begonnen zonder wissels bij beide ploegen. En ja, aan de kant van de RBC, dus weet ik niet of dat zo handig is, want die kunnen denk ik toch wel op een aantal punten een betere speler gebruiken dan dat er nu in het veld staat. Goed, op dit ogenblik een ingooi voor Excelsior Maassluis via Jaden Haan aan de rechterkant van het veld. Speelt even in naar Slagveer. Al ingespeeld, maar daar staat weer helemaal niemand. Slordige inspeelbal van de verdediger van Excelsior Maassluis. Ja, RBC is dan ook slordig in het balbezit. En dus leidt Lloyd Hendricks, de aanvaller die afkomstig is van SV Portugal, ook weer balverlies. En zo is de bal weer terug bij doelman Max van Herk, die voor de rest nog weinig te doen heeft gehad tot nu toe. En die speelt de bal opnieuw in richting Slagveer. Krijgt zijn tegenstander een duwtje en daar wordt uiteraard voor gefloten. 49 minuten gespeeld in de tweede helft. Dus kijken of Excelsior Maassluis een wat hoger tempo kan weergeven om de bezoekers kapot te spelen. En in ieder geval te zorgen dat de 2-0 wordt gemaakt, want dat speelt een stuk beter. Voorlopig dus 1-0.
1: Een comfortabele voorsprong van 0-2 op bezoek bij Smitshoek. FC Schravenzanden staat er goed voor. Maar Theo, jij zei de bijdrage vlak voor het einde van de eerste helft. Die punten zitten nog niet in de tas.
4: Nee, dat zitten ze zeker niet. En de eerste paar minuten van de tweede helft laten dat ook zien. Want Smitshoek is...

0: stormachtig van start gegaan. Paul van der Helm heeft al 2 keer in moeten grijpen. En ik moet zeggen, dat heeft hij een aantal keren ook aan zichzelf te danken. Ik heb ook bij de wedstrijd tegen Feyenoord daar al gewacht van gemaakt. Dat moderne uitverdedigen, waarbij de keeper de bal speelt naar een medespeler die dichtbij staat. Maar wel tussen 3-4 tegenstanders die vlakbij staan. En toch die bal daar naartoe spelen en daarmee de medespeler in gevaar brengen. Ja, en dan gaat gewoon heel erg fout. Gelukkig in de eerste helft hier ook vaak de lange bal. Je had het al aangegeven dat FC Schavenzander snel de aanval zoekt. En daaruit kwamen ook die 2 doelpunten voort. Maar nu is Vis Mitshoek. Komt die bal voor en dan is het Pascal Broch die een beetje ongecontroleerd maar de bal een lel geeft. En dan is het een corner. Ik denk dat dat al de 6e of 7e corner van Smitshoek is. Dat tekent wel dat de thuisploeg absoluut aandringt en nog niet verslagen is. Maar voorlopig staan ze nog wel met 2-0 achter, terwijl we 52 minuten hebben gespeeld.
1: Er is ook afgetrapt voor de tweede helft in de eerste klasse C tussen Honselesdijk en Terlede. Honselesdijk leidt met 1-0. Piet Voskamp.
2: Ja, je zat weer 8,5 minuut uit. De tijd vliegt hier zo. En wat zien we dan? Gelijk in de beginfase was het toch weer Terlede. Wat even de betere kant van zichzelf liet zien. Er was wat druk op de goal van keeper Barry Botman. En dat resulteerde ook in een bal op de lat. Een kopbal was dat. Hij was niet loeihard, maar hij kwam daar wel op terecht. Zo kwam Honselesdijk daar misschien wel goed weg. 5 man lopen er warm van Terlede. Dus moet er ook nog even gaan gebeuren waarschijnlijk. Wedstrijd is een kopietje van de eerste. Tenminste, daar lijkt het op. Het is een aandringend Terlede. Maar een leidend Honselesdijk.
1: En dan in de derde klasse C neemt VDL het op tegen Lira. Lira leidt met 0-1. Gerard van Dijk.
3: Ja, dat kwam ook goed uit de startblok. De tweede helft, die inmiddels nu zo'n 8 minuten uit. Een schotpoging, maar die werd geblokt door de keeper van VDL. En dat is Marco Schijk. Aan de andere kant was er een hele mooie aanval van VDL via de linkerkant. En die bal die belandde op de achterlijn in de 16 bij Kees Ketting en die kaatste die bal terug naar Denzel Mounier. En die had die bal voor het inschieten. En die bal werd geblokt op de doellijn, want de keeper was eigenlijk kansloos. Een van de verdedigers van Lira stond dus in de weg. Had het zomaar 1-1 kunnen zijn, maar dat zover is het niet. Nu een blessurebehandeling voor een verdediger van VDL. Kan niet zien, het rugnummer kan ik niet zien, maar die werd geraakt tijdens een charge, zeg maar. Maar niks ernstigs, maar de scheidsrechter floot wel voor een overtreding. 8 minuten nu in de tweede helft. En VDL zal toch wat moeten aan die 0-1 achterstand.
1: Ja, en als u al andere tussenstanden wilt bijhouden, dan moet u vooral onze live blog volgen op wos.nl. Maar als service lees ik er nog een aantal voor. In de eerste klasse C, Monster BVCB kent een tussenstand van 1-1. In de tweede klasse C, Graaf Willem II, Vak Den Horen, een tussenstand van 1-0. In de tweede klasse D, Brielevenburg, daar is het nog steeds 2-0. De Jonge Spartaan tegen HVC 10. 1-0, MVV 27, De Zwervers 0-0. De derde klasse C, Excelsior 20, Naaldwijk 0-0. Maasdijk, Ketel Spaarland 0-0. Dan ODB KMD, een tussenstand van 0-0. Maar die wedstrijd is om 3:15 begonnen. Schipluiden GDA kent een tussenstand van 1-0. Twan Knijnenburg heeft gescoord. In de vierde klasse C, Loosduinen, Quintus 0-1. En in de vijfde klasse D, MSV 71, DVO 32, 0-3. En we hebben een doelpunt en dat is gevallen bij Martijn Molenaar, Excelsior Maassluis, RBC. Martijn.
4: Ja, ik zei het al, van probeer eens wat meer aan te drukken. En dus heeft dat resultaat. Het is 2-0 voor Excelsior Maassluis geworden. Het was een klutsituatie waarbij RBC aan de linkerkant van zijn eigen 16 meter gebied de bal niet goed wegkreeg. En er kwam dus een soort 1-2'tje uit waarbij Rocco de Bruin uiteindelijk de bal doorgespeeld krijgt. En voor de keeper Wyoming Yu kwam te staan. En zijn schot was onhoudbaar. En dus ging die bal onder de keeper van RBC door. En leidt Excelsior Maassluis lekker na 53 minuten spelen met 2-0.

0: Uptown Funk, Mark Ronson featuring Bruno Mars, als ik het goed zeg. In de tweede klasse D in tussenstand MVV 27 tegen de Zwervers. 0-1 daar nu. Dan gaan we naar Ruud de Jong, want bij FC Skills tegen Velo, met een 1-0 voorsprong voor Velo, is bijna rust, denk ik, Ruud.
1: Het is inmiddels rust en nog wel de laatste minuut zojuist was het een corner van Skills, maar dat was geen probleem. Die kopbal voor Dennis Pamuk. Velo had daarvoor, de aanval daarvoor, in ieder geval de scheidsrechter niet mee. Bal werd keurig verlengd door een verdediger van Skills. Was ook geen buitenspel, maar de grensrechter die zag het niet of zag het te laat. Dacht in ieder geval aan buitenspel, wat het overigens niet was. Velo had een prima eerste helft speelt. Wat je zou kunnen zeggen als puntje van kritiek, had er één of twee meer gemaakt. Want die kansen waren er zeker, maar tot op heden. Dus een ruststand tussen FC Skills en Velo van

0: 0-1.
1: Dan gaan we naar de derde divisie B. Excelsior Maassluis, RBC. Excelsior leidt met 2-0. Martijn Molenaar. Martijn.
2: Ja, het was 2-0. Ja. Het is 3-0 voor Excelsior Maassluis. En dus is het die wedstrijd zo'n beetje gelopen. Is het 3-0. Het was een aanval van Excelsior Maassluis in het 16 meter gebied van RBC. Weer een scrimmage. En toen kwam de bal als eerste bij Dirk Slagveer. En die had geen moeite om het net te vinden. En dus is de wedstrijd gelopen, denk ik, hier aan de Lavendelstraat. En leidt Excelsior Maassluis met 3-0.
1: Ook een comfortabele voorsprong van FC Schravenzander tegen Smitshoek. Theo Doelman, 0-2.
3: 0-2 inderdaad, inmiddels ruim 60 minuten gespeeld. En zojuist nog weer een dot van een kans voor Schravenzander. Keeper Laurens van Smitshoek blunderde bij een bal die op hem afkwam. Dan, toen kon Dennis van der Heijden ertussen komen en hem die bal ontfutselen. Alleen Laurens wist zich nog net genoeg voor de inzet van Dennis van der Heijden te worstelen, mag ik wel zeggen. En daardoor werd dat geen doelpunt, maar het was wel een enorm grote kans. Smitshoek gaat verder waar het bij het eind van de tweede helft gebleven was. Het zoekt wel degelijk de aanval. Komt ook vaak in de buurt van de 16 of zelfs in de buurt van de goal. Maar weet dan de laatste actie niet uit te voeren. Geen doeltreffend schot of kopbal af te leveren. Of er wordt geschoten en de bal die zwaait enorm ver af. Of het wordt een lullenschotje wat door Paul van der Helm eenvoudig gevangen kan worden. Het eindschot ontbreekt, zullen we maar zeggen, tegen Smitshoek. Dat is natuurlijk prima voor FC Schravenzander. Maar het zou fijner zijn als de thuisclub toch nog een beetje verder van de eigen goal weten af te houden. En als ze, net als in de eerste helft, nog wat vaker zelf gevaarlijk zouden kunnen worden. Dan gaan ze nu weer proberen via Twan van Weerten, maar weer wordt van de bal gezet. Het is Stijn de Bruin die achter de bal aangaat. En dan komt de bal weer helemaal achterin bij keeper Laurens van Smitshoek terug. En kan de thuisploeg weer aan een aanval gaan bouwen. 63 minuten gespeeld in Barendrecht. En de stand is nog steeds 0-2.
1: In de eerste klasse C hebben we nieuwe tussenstand. Monster BVCB 1-2 geworden. En in de tweede klasse D heeft Verburg het heel zwaar. In Brielen tegen Brielen, want ze staan inmiddels met 3-0 achter. Die stand kent ons als Dijk te Leden niet, want daar is het 1-0. Piet Voskamp.
0: Ja, inderdaad, nog steeds 1-0, maar het is nu toch wel ter leden wat behoorlijk aan zit te drukken. We zagen nog een opmerking van de scheidsrechter richting Daan van Elswijk invallen. Hij is in het veld gekomen, hij wilde hard in, maar in ieder geval wel sportief. Maar het is Honsendijk die niet tot schieten toekomt. Dus, en dat betekent ook niet tot scoren. Nog steeds die 4-5 man die warmlopen bij ter leden. Die zal toch in het aardig inkomen. Anders zitten ze zo meteen in de soort van seminarcompetitie. Is afgelopen hier ook. Ze lopen al in hun shirt. Dus in ieder geval in het inloopshirt. Die willen natuurlijk nog die buit binnen gaan halen. Maar Honsendijk komt niet meer vooraan. En dat is natuurlijk het kapietje van de eerste 10 minuten. En toen uiteindelijk kwam dat doelpunt van Honsendijk uit de lucht vallen, had ik al gezegd. Maar misschien was het op dat moment wel terecht. Maar nu moeten ze echt zwaar tegenaan. En als het zo door blijft gaan, dan vrees ik toch even voor ons als Dijk.
1: Dan gaan we naar de wedstrijd die om 3:30 is begonnen. Dus een minuut of 20 oud tussen Westlandia en Spijkenisse. Johan Voskamp.
4: Ja, inderdaad. En ik moet zeggen, Westlandia speelt echt een leuk potje voetbal. En wat diverse kansjes zijn er geweest. Het was een lobbal van Dinan Koen die net over de keeper Osserak ging. En net er nog een voorzet, die kick Kromme, dat was uit de corner dan, die de bal goed op zijn hoofd kreeg, maar niet goed genoeg om natuurlijk de doel te bestoken. Aan de andere kant is Spijkenisse nog niet gevaarlijk geweest, dus achterin zit het wel goed. En net ook nog een goede combinatie tussen Kai Cheng en Jeroen Spruit. Die werd op het laatste moment op Kai Cheng net over de lap heen geschoten. Zo hoort u dat Westlandia wel druk zet. En het is wachten op een doelpunt. Voorlopig nog staat het hier na 21 minuten spelen tussen Westlandia en Spijkenisse. 0-0.
1: Ik ben heel nieuwsgierig naar die derde klasse C-wedstrijd tussen VDL en Lira. 0-1. Dus dat kan nog alle kanten op, Gerard van Dijk.
5: Ja, dat klopt. Ja, ik heb wat betreft je nieuwsgierigheid niet echt een verandering in de stand te melden. Het is wel zo dat VDL meer en meer en meer aandringt op de helft van Lira. Daarnet Kees Ketting aan de linkerkant op volle snelheid. En dat kan hij nog best hoor, zo'n sputje trekken. Hij is inmiddels in de 40, maar dat lukt nog goed. Alleen hij werd te veel naar links gedreven, kon die bal niet echt goed kwijt. En uiteindelijk belandde die bal eigenlijk in handen van de keeper van Lira. En kon Lira weer een aanval opzetten. Maar uiteindelijk is er qua kansen, VDL dringt aan, maar qua kansen, dat levert toch niet echt al te veel op. En Lira, die steunt.

0: op die 1 tegen 0 voorsprong hier in Maassluis. En VDL probeert het wel nu ook weer. Komt die bal voor aan de rechterkant? Is het mogelijk Tico Swies die eraan kwam? En het is Michael Poeijers, die kan misschien uit gaan halen. Die slalom door die verdediging. Raakt die bal toch weer kwijt en blijft wel in balbezit in Maassluis. Balbezit nummer 4, Dennis van Rijn. Kan die bal dan voorkomen via de achterlijn? Ja, en dan wordt hij weer weggeroeid. Nee, niet goed weggeroeid. Maar nu uiteindelijk wel. En dan kan aan de andere kant Lira eruit met een counter, kan je wel beter zeggen. VDL dringt wel aan. De nummer 7 van Lira. Kan die bal voorkrijgen? Want dan staat de nummer 14, de invaller aan de kant van Lira. Mark den Toom helemaal vrij, maar die bal komt niet voor en kan VDL weer overnemen. Komt meer tempo in de wedstrijd en VDL, ja, het moet gewoon wat. Hier staan 66 minuten op de klokken. Dus het heeft nog 24 minuten om wat aan die hatelijke 0 tegen 1 achterstand te doen. Timo Swies, die neem ik even mee. Komt weer aan de linkerkant, speelt zijn verdedigers daaruit en belandt die bal bij de nummer 10. Kan dit dan een oplossing leveren? Nee, gaat die bal weer terug naar Michael Poeijers, komt hij weer in. Weer bij Swies, staat hij buitenspel. Die staat buitenspel, maar het is buitenspel, maar hij scoort wel. Maar ik vraag het maar af, hoor. Ik vraag het maar af. Ja, de scheidsrechter volgt de grensrechter in dit geval. Had het 1 tegen 1 kunnen zijn, doet het niet. 0 tegen 1 nog steeds.
1: Dan gaan we naar die wedstrijd van Excelsior Maassluis tegen RBC. 3-0 voorsprong. Wat een luxe, Martijn Molenaar. Martijn?
2: Ja, dus ze hadden eigenlijk de score al verder uit moeten kunnen breiden met die 3 tegen 0. Dat al lang 4-5-0 kunnen zijn, want RBC is rijk voor de sloop. Voor de slag, om het maar zo te zeggen. Want een paar minuten geleden een prima combinatie gezien weer van Jadena naar Mohamed Tahiri. Die met een vallende kopbal eigenlijk had willen scoren. Alleen op het laatste ogenblik was het een verdediger Bomaerts die de bal nog raakte. En was het een schitterende aanval. Bekroond met een schitterend doelpunt geweest. Dat mocht niet zo wezen. En een aantal minuten geleden daarna was het RBC in de aanval. Die leed de balverlies. En toen was Excelsior Maassluis heel snel uit via Lentini Sassiano. De linker aanvaller. En die kon zomaar opstomen. Was geen man te bekijken. En toen kwam Dirk Slagveer er nog bij. En op het laatste ogenblik gaf hij de bal goed mee. Alleen hij struikelde over zijn eigen benen. Ging er overheen. En dat was dus een wegkans voor Excelsior Maassluis. Maar goed, daarna was het dus gewoon 3-0 via diezelfde Dirk Slagveer. En dus speelt Excelsior Maassluis gewoon een gewonnen partij. 67 minuten gespeeld. RBC die probeert de schade beperkt te houden. Maar Excelsior Maassluis die waant zich de tweede helft soms in een speeltuin 3 tegen 0.
1: Gaan we nog eens snel, heel kort, naar Smitshoek tegen FC Schavenzander. 0-2, Theo Doelman. Houdt Schavenzander stand?
3: Ze houden stand, maar bijna was dat een tegengoal. Een scrimmage voor de goal van Paul van der Helm. Bal van de lijn gehaald. En daar mazzelt FC Schavenzander dat Figo de Voogd en Bob de Meres ingebracht heeft voor Stijn de Bruin en Tijmen de Jong. En met die verse krachten moeten proberen om die 0-2 over de streep te trekken. 69 minuten gespeeld, 0 tegen 2.
1: Ja, blijft u vooral luisteren, want straks nog steeds veel meer voetbal.
4: Zet je ochtend aan. Lekkere muziek.
5: Leuke gasten.
4: En een flinke dosis ochtendenergie.
5: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
4: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
5: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
4: Wakker.
5: Met Tim en Luc.
6: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.

0: Van Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontdekt.

0: gevonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde daar charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars door de stad houden. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers hebben tientallen betogers van de snelweg gehaald. Ze zijn in bussen afgevoerd. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij was net te laat om nog in te stappen en had zich in Uitgeest vastgeklampt aan de buitenkant van de trein. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de treindeur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, hebben ze het personeel van de NS en hulpdiensten ingeschakeld. De jongen is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer. Op veel plaatsen bewolking en hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: ja, beste luisteraars, welkom terug bij derde uur bij WOS Sport. We zijn natuurlijk benieuwd wat er gebeurd is. Dus snel een rondje langs de velden. Excelsior Maassluis, RBC. Tussenstand was 3-0. Martijn Molenaar. Martijn.
1: Ja, en dat is 4-0 geworden tijdens het nieuws. Dan was het 4-0 voor een aanval die werd opgezet. Devin Plank kon alleen doorlopen. Geen fan van RBC die hem benaderde. En dus dacht hij van nou laten we maar schieten. 4-0.
0: En dan in de vierde divisie B. Smitshoek, Schravenzander 0-2 daar. Theo Doelman.
2: Waar trainer Mike Jonk nog twee verse krachten binnen de lijnen brengt. Luca van Leeuwen en Sil van Ooyen vervangen Virgil Chinashuk en Dennis van der Heijden. En met die verse lucht moet geprobeerd worden die 2-0 over de streep te trekken. Want er staat nog steeds 0-2.
0: Honselersdijk ter Lede. Honselersdijk houdt nog stand. 1-0 voor Piet Voskamp.
3: Ik zat de keeper te danken van Honselersdijk, want hij is goed bezig, kan ik je vertellen, Harry Botman. En het getoppeld van het verleden, dat houdt Honselersdijk in de strijd, 1-0.
0: En Westlandia Spijkenisse nog steeds in de eerste helft, half uur bezig. Johan Voskamp, 0-0 was het.
4: Ja, Westlandia is dominant en goede actie van Robin van der Meer aan de linkerkant. Zijn voorzet met door Desi Brands zijn turnauwernoot gemist. Dus Westlandia dringt wel aan, maar er staat nog steeds 0-0.
0: Dan VDL tegen Lira, 0-1 en een afgekeurde doel. Het voor VDL, Gerard van Dijk.
5: Ja, en Lira had de kans op 0-2 te komen. Mark de Toom schoot 10 centimeter aan de verkeerde kant van de paal. Nog steeds 0-1.
0: Ja, dan hebben we wat langer de tijd. We hebben in ieder geval een nieuwe tussenstand. Tweede klasse C, Graaf Willem II vak. Den Horen. Den Horen is op een 1-2 voorsprong gekomen. Dan een ruime voorsprong voor Excelsior Maassluis tegen RBC. 4-0. Ik denk dat dat voor Excelsior Maassluis lang geleden is, Martijn. We hebben altijd een beetje aan het begin.
1: Ja, dat is zeker lang geleden. Maar goed, RBC geeft hier ook alle gelegenheid voor. In de tweede helft dus geeft de RBC echt alle gelegenheid ervoor om de score uit te breiden door Excelsior Maassluis. Want ja, het is echt een verdedigend en op het middenveld zit het niet goed in elkaar bij de Roosendalers. En dus kan Excelsior Maassluis vaak gewoon zomaar doorlopen en krijgt heel veel ruimte om te voetballen. Ja, en dat moet je tegen deze ploeg van Geert Arendt-Roor daar niet doen, want dan ga je knock-out. En dat gaat RBC, die wordt op de pijnbank gelegd met die 4-0 door het doelpunt van Devin Plank. Ook weer zo'n geschetst zonder enige verdediging die er wat op af liep. Ja, dan kwam Devin Plank naar

0: richting het 16 meter gebied komen. En vanaf de rand van het 16 meter gebied haalde hij uit. Onder de schuiver, onder doelman Joe door. En dus is het 4-0. En is natuurlijk voor zover het al niet was deze wedstrijd gelopen. En kan Excelsior maar sluis wat aan zijn doelsaldo gaan doen. Want ja, dat is natuurlijk altijd wel handig voor later in deze competitie. Voorlopig dus hier op de Lavendelstraat na 74,5 minuten spelen tussen Excelsior Maassluis en RBC is de tussenstand 4-0.
1: Smit zoekt tegen FC Schravenzander 0-2 dus, maar Smit zoekt dringt aan. Theo Doelman. Theo.
2: Maar op dit moment ja. Is het FC Schravenzander wat een corner mag gaan. FC Zander wat een kort gaan nemen. En pas nu Virgil Chinasu het veld uit. Hij wordt vervangen door Zegen van Antwerpen. Bij die eerdere wissel was het Bram Sommeling die het veld verliet. Nu dus Schaven Zander wat aandringt en een corner heeft verdiend. En als die wissel klaar is met Zegen van Antwerpen met zijn lengte. Natuurlijk voorin in het 16 meter gebied. Dan kan die corner genomen worden vanaf de rechterkant. We moeten grensrechter nog wel eventjes helemaal terug van de middenlijn en naar de cornervlag gearriveerd. En dan kan Gino Kreuzburg die corner gaan nemen. Het zij kort op woord, maar meer is op lang. Hij wordt lang. Komt hij voor de goal? Kan de keeper er niet bij? Kan hij met moeite bij en hem wegstoppen? En dan komt die bal nog bij Luca van Leeuwen, maar die krijgt de bal niet onder controle. En Smitshoek die kan uitverdedigen. Het bal over de zijlijn ingooien voor FC Schravenzander. 77,5 minuut gespeeld. 0-2.
1: Honselesdijk ter leden. Tom van Veen en Barry Botman zijn de belangrijkste mensen bij Honselesdijk in deze wedstrijd. Piet Voskamp, 1-0 ja, voorsprong.
3: Inderdaad, maar dan kan je Barry Botman toch wel even een goede nummer 1 plek geven. Die staat gewoon goed, de keeper let goed op. En dat is gewoon een zaak dat hij dat blijft doen. En het is dan ook weliswaar ter leden wat een beetje ruwig en vervelend omgaat met zijn eigen kansen. Die hadden daar gewoon al lang een doelpuntje kunnen maken. Maar dat feest gaat niet door. Die moeten trouwens ook een soort van vuilniszak over hun hoofd heen doen. Dus naar huis gaan, heb ik begrepen. Want als je in de Bollestreek woont of voetbalt en je voetbalt dan in de eerste klasse, dan moet je eigen schamen. Nou, ik vind het wel, waarom weet ik ook niet precies, maar dat werd verteld. En dit team is ook een betaald team wat in een stichting opereert. Dus dan vind ik het toch heel knap dat onze dijk, de dorpsvereniging met 800 leden, die heeft trouwens ter leden ook, dat is ook een vereniging met 800 leden, dat die dan toch zo heel goed mee kan komen in die eerste klas, nadat er zoveel mensen ergens anders zijn gaan voetballen. Van daarvan even toch even gezegd wil hebben. 1-0.
1: Dan in de tweede klasse C, Graaf Willem 2, Vak Den Horen. Nieuwe tussenstand, het is 2-2. Dan gaan we naar Westlandia tegen Spijkenisse. Elke keer horen we van Johan Voskamp dat Westlandia beter is. Maar nog geen doelpunt, Johan.
4: Ja, inderdaad, er speelt best wel aantrekkelijk voetbal. Vooral die rechterkant, Keer Krom en Jeroen Spruiten. Daar gaan ze nu in. Nee, Stijn van Oost. Stijn van Oost gaat aan de rechterkant. Ja, dat wordt moeilijk in die hoek, daar bij die hoekplag. De ruimte is kort. Maar een paar keer de goede voorzet. Nu Jeroen Spruit. Goede bal. Hoog voor die goal. Heel laag. Goed ingespeeld. Desi Bransen. Jeroen Spruit. Gaat hij door? Nee, hij wordt gaat die bal nog in het strafschopgebied. Ja, dat is een beleven spelers. En die bal komt voor de voeten van Jack. Oh, en die mist alleen voor die keeper. Ja, en dat is de manke van Westlandia. Want ze zijn wel de betere ploeg. Maar ze missen gewoon te veel kansen om die 1-0 te scoren. En daarnet nog uit een counter ging die bal maar net naast bij Brian Jansen. Zo blijft het natuurlijk een aantrekkelijke wedstrijd waar Westlandia de betere ploeg is, maar nog niet gescoord heeft. 0-0.
1: Dan nog een minuut of 10, denk ik zo, bij VDL tegen Lira. VDL heeft nog een minuut of 10 om die gelijkmaker op het bord te krijgen, Gerard van Dijk.
5: Ja, plakt er eentje bij. Officieel is 11. En gaat die bal voorlangs bij de doelman van VDL. Even Lira er nu uit, want het is VDL wat toch wel in die tweede helft de overhand heeft. Het creëert wel kansjes, maar het afmaken en de verdediging van Lira houdt ook gewoon goed stand. Het afmaken, daar ontbreekt het ook wel aan bij VDL. 4 keer gewisseld VDL. Inmiddels in het veld gekomen Mark den Toorn, Melvin Lauwe, Bahadir Boulut en Senna Penning. En dat zorgt voor extra vaart ook naar voren toe. Terwijl ik het nu allemaal zeg, is het Lira wat juist mogelijk op 2 tegen 0 kan komen. Binnenkant paal. Gaat die bal op de lat. Binnenkant paal op de lat. Daar komt VDL heel goed weg, zeg. En dan uiteindelijk hoog over. En je hoort het aan op de mensen op de tribune. Het is ongelooflijk en gezellig druk op die tribune. Dat VDL nu wel zwijmt in ieder geval. Dan mag de keeper van VDL gewoon weer achterbal nemen. Ja, terwijl je VDL de overhand heeft, zijn het de levensgrote kansen hier. Binnenkant paal en lat die behoeden dat VDL verder achterkomt. Dus het blijft hier vooralsnog 0-1 en loeispannend.
1: En dan gaan we naar de wedstrijd waar het niet meer spannend is, maar ik denk wel leuk voor het thuispubliek. We gaan naar Excelsior Maassluis RBC. 4-0 was de

0: laatste gemelde tussenstand. Martijn Molenaar.
1: Ja, wat een gala-voorstelling hier aan de Lavendelstraat. Het is 5-0 geworden, ongelooflijk. En uiteindelijk was het Mohamed Tahiri die zijn goaltje mee mocht pikken met zijn schot. En daar was ook nieuw keeper Joe kansloos. En dus is het een mooie aanstaande overwinning voor de Tricolores. Het is 5-0.
0: Dan een aantal tussenstanden in de tweede klasse D. HVC 10 heeft een achterstand van 1-0 tegen de jonge Spartaan omgebogen naar een 1-2 voorsprong. En NVV 27 heeft de gelijkmaker op het bord gezet tegen de Zwervers. Daar is het nu 1-1. En dan in de vierde klasse C, Loosduinen tegen Quintus. Daar stond Quintus 1-0 voor, maar is het ook nu 1-1. En in de vijfde klasse D wordt er lekker op losgescoord tussen MSV 71 en DVO 32. Na 0-3 ruststand is het daar inmiddels 2-5. En we gaan lekker muziek luisteren.

0: American Idiot. Over wie zouden we het hebben? Die man in het Witte Huis? Misschien dat was Green Day, maar dat is mijn mening. In de tweede klasse D, MVV 27 tegen de Zwervers. Inmiddels op 2-1 gekomen voor de ploeg uit Maasland. Dan gaan we naar VDL Lira, want daar was het nog steeds spannend. Gerard van Dijk, het was 0-1.
1: Ja, en de spanning is wel iets minder geworden. Was het eerst VDL wat een kans kreeg. Omdat er een voorzet van Tigo Swieze belandde net voor de voeten van Kees Ketting. Maar die kwam een teennagel tekort. Anders had het 1-1 gestaan. En eigenlijk in de aanval daarop volgend van Lira. En dat krijg je natuurlijk als je als VDL zijnde ontzettend naar voren voetbalt om die 1-1 te maken. Was er te veel ruimte voor uiteindelijk Lennart Pauwen. En die schoot de feilloos eigenlijk vanuit de linkerkant. De 0-2 tegen de touwen. Dus de spanning is er hier een klein beetje al. Want we hebben officieel nog 5 minuten te voetballen. 4, nu de klok verspringt naar 86 minuten. En Lira eigenlijk comfortabel op 0-2 hier in Maassluis.
0: Dan gaan we naar Honselesdijk tegen Terlede. 1-0 nog steeds. Piet Voskamp.
2: Ja, magere voorsprong had ik al verteld. Maar het is Terlede.

die hem er gewoon niet in krijgt. Maar ja, je weet het nooit. Zo in die slotfase, daar zitten we wel even lieverlijk in. Ben ik op zeven tot acht minuten te spelen. Hij is gewisseld, Angelo Smeers. Volgens mij ging hij eraf met een gele kaart. Als ik het goed gezien heb, dan was ook nog een gele kaart voor Ter Leden. Ja, dat moet een beetje irritatie. Voetbal wordt het inmiddels. Zo gaat dat wel eens in zo'n wedstrijd. Er is ook eigenlijk bijna niks meer aan. Hoe kan het dan? Die wedstrijd was zo leuk. Maar nu is het ja, heel droog voetbal.

0: waarschijnlijk met de winst weggelopen. 1-0.
1: Dan gaan we naar de hoge bomen. Westlandia Spijkenisse. Westlandia beter. Nog steeds 0-0. Johan Voskamp.
2: Ja, het is echt ongelooflijk. En dat is dat balk even van Westlandia. Daar ze de kansen niet afmaken. Want ze spelen echt fris voetbal. Met name aan die rechterkant, wat ik al zei. En Kik Krom, die veel opkomt aan die rechterzijde. En in samenwerking met Stijn van Oors en Jeroen Spruit. Diverse acties over die goal hebben. En nu komt er weer een aanval. Nu over de linkerkant. Komt die bal dan voor de goal. Dinant Koen geeft de bal terug. Is het een schot op de goal? En die gaat ook weer net naast de goal. Ja, het is ongelooflijk hoeveel kansen Westlandia nodig heeft om het doelpunt te maken. En in de voetbalwet weten wij dat als je zelf niet scoort. Dan laten we niet open. Het staat 0-0.
1: Dan gaan we naar de wedstrijd van FC Skills tegen Velo. Velo leidt met 0-1. De wedstrijd was om 3 uur begonnen. Dus we zitten daar nu net in de tweede helft. Ruud de Jong.
3: 6 minuten oud erop. En eigenlijk al in de eerste 6 minuten was het alleen maar Velo wat de klok slaat. Moeten ze natuurlijk wel een keer die bevrijdende tweede gaan maken. Dat is tot op heden in ieder geval nog niet gelukt. Maar wel een aantal keren een goede aanval gezien. Nu is deze aanval van Skills dan wel buitenspel. Maar een schot van Vince van Egmond gezien werd geblokt. Milan Duivestein werd net aan afgevlagd. Nog een andere goede actie gezien waar ook Abel Dries bij betrokken was. Geen wissels overigens bij Velo. Wel eentje bij Skills. Dus Kihami Da Costa is daar in het veld gekomen. En Mart Dubbelt, die juist nog een goede voorzet gaf, werd dan eigenlijk ook niet afgewerkt. Maar eigenlijk Velo wat tot nu toe een prima wedstrijd speelt, wat ik al eerder noemde. Ze moeten eigenlijk alleen die tweede gaan maken. Want nu blijft het spannend natuurlijk met slechts die 0-1.
1: Ja, Terlede schiet gelukkig niet met scherp volgens Piet Voskamp. En dat maakt dat Hans Ellersdijk nog steeds op 1-0 voor staat. Ze moeten nog een paar minuutjes stand houden. Piet Voskamp.
4: Ja, inderdaad. We gaan de blessuretijd in nog 7 seconden. Ik denk een minuutje of 3 zijn wat de wissels geweest. Die gingen wel allemaal tegelijk. En de blessurebehandeling heb ik ook nog gezien. Dus ik schat ze binnen. 3 minuten. We zagen nog een kans voorbij komen voor onze stijke vrije trap. Vanaf die linkerkant werd voorgeschoten. En Tom van Veen kon daar goed bij met zijn hoofd. Maar hij komt er rechts in de handen van de keeper van Terlede. En dat had natuurlijk die wedstrijd even afgemaakt kunnen worden. Maar ja, dat is allemaal achteraf gepraat. En het is zo wel. En dat zie je ook wel gebeuren. De gaten vallen. Maar de gaten worden niet opgevuld door onze stijk. En dat snap ik dan weer niet. Ze blijven naar achter hangen om waarschijnlijk te voorkomen dat dat doelpunt gescoord wordt door Terlede. Blessuretijd is ingegaan, 1-0.
1: Schavenzande leidt met 0-2 bij VV Smitshoek. Theo Doerman.
5: En de klok is begonnen aan de laatste minuut hier in Barendrecht. En er staat nog steeds 2-0, dus FC Schavenzande moet die overwinning over de streep kunnen trekken. Nu een mooie paas van Kamal Meerte. En dan wordt Luca van Leeuwen van buitenspel afgevlacht. Ja, het zal wel zo zijn. De scheidsrechter, assistent scheidsrechter, staat er daarvoor. Helaas afgevlacht, anders had hij vrij op de goal af kunnen gaan. Komt die bal weer bij Schavenzande. Smitshoek weer in de aanval. Maar goed verdedigd door de gasten. En ja, ze laten eigenlijk niks meer gebeuren. En het moet voor Smitshoek een beetje moedeloos worden. Omdat ze elke keer zien dat hun pogingen zo rond de rand van de 16 stranden. En als ze al een keer schieten, de ballen ver van de goal van Paul van der Helm terechtkomen. Nee, die 0-2 overwinning, die kan FC Schavenzande toch eigenlijk niet meer ontgaan. We zitten in de blessuretijd, 0-2.
1: Onselsdijk tegen Terlede, nog steeds 1-0. Onselsdijk verdedigd met man en macht. Piet Voskamp.
4: Nou, je zou het moeten zien op tv. Het was toch bijna 2 keer een doelpunt. Het was weer goed optreden van die botman, Barry. Die de goed voorsprongballen had. Die niet klem vast. Bal ging met een boog, kwam ergens terecht. Ik weet niet precies waar. Cliché, heel veel mensen eromheen uiteraard. Maar er werd geschoten. Daar ging er gewoon niet in. En hier stonden ze al van, maar nee, het ging niet gebeuren. Nog steeds een voorsprong voor Onselsdijk van 1-0.
1: Dan de slotfase bij VDL Lira. 0-2 in het voordeel van de ploeg uit de Lier. Gerard van Dijk.
6: Ja, ik was even, bang niet. Dat is tussen aanleidingstekens dat de 0-3 er ook aankwam. Maar dat is niet zo, want Lira ging er wel makkelijk doorheen. Maar inmiddels heeft de keeper van VDL de bal weer in zijn bezit. En kan via de linkerkant weer VDL beginnen aan een aanval. Ja, ik vind het knap hoor. De VDL blijft vol energie proberen toch een aansluitingstreffer te maken. Terwijl de klok al op 90 staat. En ik denk dat de wedstrijd, die is eigenlijk gespeeld. 0-2 voor Lira. En VDL kan er eigenlijk weinig aan doen. Want de kansen die ze krijgen, en die krijgen ze wel, maar het is gewoon allemaal net ongelukkig. Of de bal valt verkeerd, of je komt net een teennagel tekort. Of terwijl er nu nog een overtreding komt aan de linkerkant van de 16 in het verdedigingsgebied van Lira. Die vrije trap ga ik denk ik niet mee. meenemen. Het is Tigo Swies die weer achter de bal staat. Als hij hem snel neemt, dan kan het misschien nog een gevaar uitkomen. Scheidsrechter legt die bal nog even.

0: komt ook voor Tigo. En Tigo is daar niet helemaal mee eens. Nou, zo gaat het nog wel eventjes. We zitten natuurlijk in de slotfase van een andere wedstrijd. Ik kan kijken nu wat die bal die gaat nu genomen worden. Of die bal voor het doel een gevaarlijk moment op kan leveren. Nee, hij schiet hem in één keer op het doel. En hij ziet dat die keeper inderdaad van VDL van Lira een beetje aan de rechterkant staat. Maar het is wel een prooi voor de doelman van Lira. Hier 0-2. En ik vermoed dat de scheidsrechter zo zal gaan afluiten.
1: In dezelfde derde klasse C Excelsior 20 Naaldwijk 1-0. En Schip Luiden GDA 3-0. En dat zijn tussenstanden. Dan gaan we nog even kijken in Onselersdijk tegen Ter Leden. Nog steeds 1-0. Piet Voskamp.
2: Inderdaad, nog steeds 1-0. Maar een gejuich steeg op, scheidsrechter Van Dienst heeft afgefloten. Dat betekent dat er 3 puntjes, de eerste 3 puntjes. En dat is ook de eerste wedstrijd van het seizoen. Nou, ik vind, moet eerlijk zeggen, knap gedaan. Want het was een stugge tegenstander. Die bijna, ja, misschien toch ook wel recht had om een 1-1. Maar dat is niet gebeurd. Het is de punten blijven in Onselersdijk. En die kunnen dan vrolijk lekker verder in de competitie. Om te kijken waar het gaat veranderen in die eerste klasse. Waar ze niet zo goed, normaal goed presteren. 1-0,
1: onze tijd. Excelsior Maassluis tegen RBC is afgelopen. 5-0 overwinning voor Excelsior Maassluis. Het is al daar feest zijn, denk ik zomaar. Dan gaan we naar de slotfase bij Smitshoek tegen FC Schravenzande 0-2. Theo Doelman.
3: 3 minuten in de blessuretijd, dus het kan nooit meer lang duren. En dan gaat FC Schavenzander hier door doelpunten van Virgil Chinashu en Dennis van der Heijden een 0-2 overwinning behalen. En dat mag je verdiend noemen, maar desondanks niet vanzelfsprekend, omdat Smitshoek toch regelmatig aardig gevaarlijk werd. Alleen net niet die laatste paas wist te geven. En daardoor kreeg Schavenzander geen tegendoel te verwerken. En gaat het hier hoogstwaarschijnlijk winnen met 0-2.
1: We hebben een doelpunt bij FC Skills tegen Velo. Ruud de Jong.
4: Het is, ik had het al eerder genoemd, een bevrijdende. Ja, nu is die wel gevallen. De 0-2 is van Abo Dries. In ieder geval een bal achter de verdediging van Skills. Hij runt hem rond het keurig af in de verhoek achter keeper Westiestorm. Betekent Skills 0, Velo 2.
1: Nou, dat is ook de tussenstand bij Smitshoek tegen FC Schravenzande. Theo Doerman 0-2.
3: Ja. Ja, we spelen nog steeds. We zijn 4 minuten in de blessuretijd en Bok de Meer is aan de zijkant. Knokt zich daar tussen 2 man door, maar is de bal toch kwijt. Wordt die bal naar achteren gespeeld, kan Luca van Leeuwen ertussen komen. En dan is het niet meer nodig, want mevrouw Bijlsma fluit voor de laatste keer. En FC Schravenzande haalt hier 2 verdiende punten middels een 0-2 overwinning op Smitshoek.
1: FC Skills Velo ook 0-2 en dat is een verdiende voorsprong, toch Ruud de Jong?
4: Ja hoor, absoluut. Bijvoorbeeld, we zijn nu 13 minuten bezig in de tweede helft. En in ieder geval Dennis Pamuk heeft het nog rustig gehad. Hij had net zo goed de speler in het goal kunnen zetten. Hij heeft nog geen redding hoeven te verrichten. Want Velo had ook in de eerste helft de controle. Weliswaar was Skills met vlagen, met counters gevaarlijk. Maar ik vind veel voetbal in zitten. Spelen ook echt wel anders. Met onder andere de 2 middenvelders, Milan Duivenstein, Pascal van der Zwart overgekomen van Westlandia, die daar veel verschil in maken. Abo Dries speelt als een nummer 10 achter Riley Hayes. En dan heb je gewoon veel snelheid ook op de zijkanten met onder andere Sukar van der Molen. En nu is het wederom, nu komt net Benjamin El Amrani, was daarvoor gegaan, maar komt net niet bij die bal. Maar Velo dus verdiend leidt, juist dus die 0-2 van Abo Dries. En dan moet ik nog maar zien of Skills terug gaat komen. In ieder geval, als ze dat binnen nu een kwartier niet doen, dan durf ik wel met potlood in ieder geval die 3 punten voor Velo op te schrijven. Zover is ze natuurlijk nog niet. Dan moet ze gewoon achterin nog scherp verdedigen. Kijken of ze dat nu doen. In ieder geval, bal gaat over de zijlijn. Stand na 14 minuten spelen in de tweede helft. Skills tegen Velo 0-2.
5: VOS Sport, weekendartiest.

0: Voor de tweede keer vandaag onze weekendartiest Martin Garrix featuring Usher. Dan gaan we naar Ruud de Jong, want het is bij FC Skills Velo 0-2. En dat is lekker voor de ploeg uit Wateringen, Ruud.
1: Kun je wel zeggen. Het had ook gewoon 0 tegen 3 kunnen zijn. Misschien wel moeten zijn. Arwad Riesk maakte dus de 0 tegen 2 keurig af. Daarna kreeg hij ongeveer uit dezelfde situatie. Was het geen buitenspel. In ieder geval, hij stond geen buitenspel richting goal. En waar hij bij de eerste de poging daarvoor wel goed deed, schoot hij nu op de benen van keeper Wesley Storm. Daarna was er nog een kans voor Velo. En nu ligt het spel in ieder geval even stil. Omdat oud-Westlandiaan Ismael Afvala met een blessure op de kant ligt. Straks gaat Velo nog wisselen, maar die in ieder geval, dat gebeurt aan de overkant. Dus het spel ligt hier eventjes stil. Maar Velo speelt eigenlijk een probleemloze wedstrijd tot op heden in Wateringse veld. Want Skills tegen Velo staat 0-2.
0: Ja, nou hebben we al 6 live wedstrijden. Maar we hebben nog een verslaggever langs de kant zitten in Monster bij op Sportpark Polanen. Monster tegen BVCB kennen een ruststand van 1-1. Het is er nu 2-2. Peer Verwij, de wedstrijd al afgelopen?
2: Ja, de wedstrijd is net een minuutje geleden afgelopen inderdaad, met een eindstand van 2 tegen 2. Maar dat zag het er heel lang niet naar uit. BVCB was in de tweede helft de onderliggende partij. Maar kwamen toch uit een counter op een hele mooie manier van de binnenkant van de paal op 1 tegen 2. En daarna was het Monster dat wel probeerde aan te vallen. Maar zelden de bal kregen bij iemand die in de buurt stond om goed af te kunnen drukken. Ze bleven drukken, ze bleven er energie in houden, Monster. En in de 93e minuut voorzet van rechts Andreas van Haringsma. En die bal kwam op het hoofd van wie anders dan natuurlijk Jurie Westhoff. En die kopte de bal keurig tegen de raad in de verre hoek. En daarmee zit deze ploeg op 2 tegen 2. En dan was het zelfs nog. Daarna had hij nog een keer een kopbal, maar daar kon hij niet genoeg kracht achter zetten. Anders had hij de wedstrijd misschien nog kunnen beslissen. Ik denk dat Monster heel opgelucht is dat hij pot toch nog gelijk speelde. Ik zei het in de eerste helft, het was een beetje zoekende. De tweede helft was het, vonden ze elkaar iets vaker, om het zo te zeggen. Maar de automatisme zit er nog niet in. Is ook de eerste wedstrijd van het seizoen. Maar ze gaan in ieder geval met 1 punt nu naar de kleedkamer. En volgende week uit naar Velo, de derby van het van het Westland in deze eerste klas. Dan gaan we kijken of ze daar het vervolg kunnen geven aan deze start van de competitie met een goed resultaat. Maar in Monster is het Monster 2, BVCB 2, een gelijkspel.
3: Elk weekend op de hoogte van het laatste sportnieuws. Sportnieuws. EOS. Thuis in jouw regio.

0: do de da-da-da van de police. In die leuke derde klasse C, de fietsklasse zoals ze die noemen, is VDA Lira natuurlijk afgelopen nu 0-2 geëindigd. Excelsior 20 tegen Naaldwijk kent een eindstand van 1-0. En Schip Luiden wint zijn eerste wedstrijd tegen GDA, in dit geval met 3-0. En dan in de eerste klasse speelt FC Skills tegen Velo. En Velo leidt comfortabel en terecht met 0-2. Ruud de Jong.
1: Had ook 0 tegen 3 kunnen zijn. In ieder geval een prima aanval werd aan de zijkant. Aan de rechterkant van het veld. Luca Bouwman invallen werd vrijgespeeld. Maar hij schoot op de benen van keeper Wessie Storm. Bal komt nu gevaarlijk voor bij Dennis Pamuk, keeper van Velo. Maar in ieder geval, dat loopt goed af. Bouwman in het veld gekomen voor Mischa Sukker van der Molen. In ieder geval gaat dus ook voorin spelen. En had dus de 0 tegen 3 op zijn slof. Nu weer een uitbraak voor Velo met Abo Dries. Linkerkant van het veld, twee man mee. Gaat hij naar binnen toe? Gaat hij het misschien zelf doen? Geeft hem aan Vince van Egmond. Die geeft de bal half voor. Ja, en dat is eigenlijk een voorzet op niet op Hees en ook niet op Bouwman. Dus die kans voor

0: En Velo gaat voorbij. Waar ze dus, ja, je noemt het wel soeverein leiden. En dat is ook gewoon terecht. Had ook gewoon 0-3, 0-4 kunnen zijn. Dat is in ieder geval nog niet. Velo wat dus ook doorbeker. In ieder geval alle drie de wedstrijden wonnen ze. Ook tegen tegenstanders wat het best nog wel aardig niveau is. VFC is natuurlijk gedegradeerd. In ieder geval speelt ook eerste klas. Forum Sport, NSVV. Dus wat dat betreft hebben ze een prima voorbereiding gedaan. En in deze pool zit ook wel weer een sterke pool. VOC is gedegradeerd uit de vierde divisie. FUK zit erin, ook uit de vierde divisie. Hebben ze gespeeld. Alphense Boys. Dus wat dat betreft een gevaarlijke in ieder geval een sterke eerste klasse. Met dus ook Hollandsdijk en Sportclub Monster bij ons uit de regio. Ik kan zeggen omdat nu in ieder geval een balletje van de skills van de linker naar de rechterkant gaat. Maar Velo gaat het breed en weer terug. Dus wat dat betreft heeft Velo het ook organisatorisch goed op de rit. Gespeeld de driekwart wedstrijd. Want er zit inmiddels al een minuut 26 van de tweede helft. Skills Velo 0-2.
1: Dan gaan we naar de vierde divisie B. Westlandia Spijkenisse. Die gaan aan de tweede helft beginnen. Het is er nog steeds 0-0. Westlandia moet gewoon een keertje dat net vinden, Johan Voskamp.
2: Ja, maar dat is voetbalwetten. En als jij niet scoort, dan scoort een andere kant. Maar wat een kans heeft Westlandia gehad. En het is een manco, wat ik al aangegeven had. Op de eerste drie wedstrijden hebben ze pas drie keer gescoord. En dan wordt het een beetje een lastige situatie. Maar ze spelen echt heel leuk voetbal vanmiddag. En in de tweede helft heeft Jonathan Jonk niemand gewisseld. En dat is logisch, want het draait gewoon hartstikke goed. En dan gaan we kijken of ze wel een gat kunnen vinden in die verdediging van Spijkenisse om die drie punten hier op de hoge bomen te houden. We hebben hier één minuut gespeeld. Nog steeds 0.

0: Talk to me van Damiano, David, Tyler en Nile Rodgers. Dan zijn er nog twee wedstrijden gaande waar we live bij zijn. En de eerste waar wij naar gaan luisteren is Ruud de Jong voor FC Skills tegen Velo 0-2. Ruud, kom er maar in.
1: Er komt inderdaad nog een kwartiertje te spelen waar Afala op het veld zit. Maar in ieder geval erg aan toe is Riley Hayes. Zojuist bij een actie schoot het denk ik in zijn rug. In ieder geval zijn voorzet die werd geblokt. Daarbij raakt hij dus geblesseerd en is er ook verzorging op het veld. En ligt het spel dus al een aantal minuten stil. Goed schot gezien van Ismael Afala van zeker wel 25 meter recht op de goal. Had Pamuk bal was behoorlijk hard, dus kon de keeper hem ook niet klem vastpakken. Ik denk ook wel dat hij eruit gaat, want er lopen nog een aantal spelers aan de kant van bij trainer Gino Ninaber lopen zich warm. Dus dat zullen wel een aantal wissels komen. Velo wat nog wel een aantal wissels heeft. Alleen Luca Bouwman is eerder in het veld gekomen in plaats van Sukker van der Molen. En ook Afala staat weer, dus het spel ligt hier even stil, worden dus snel hervat. Nog een kwartier te spelen, Skills Velo 0-2.
0: Islandia Spijkenissen is nog steeds 0-0. Johan Voskamp.
2: Ja, 25 gespeeld. Het is nu een bombardement richting Spijkenissen. Doel kan niet anders zeggen. Ik heb net met Marcel Jongens gesproken, de oudkeeper van Westlandia. En zijn zoon staat natuurlijk in de goal. Ja, die heeft eigenlijk helemaal niks te doen gehad. En zo kon je ook wel die eerste drie wedstrijden beschrijven van die Westlandia gespeeld. De verdediging zit gewoon goed in elkaar. En het is alleen dat afmaken, dat is wel een beetje. Er komt weer een aanval weer aan de linkerzijde. Dan komt de bal bij Guus van der Meer. Guus van der Meer, een van de jongens die uit de zaterdagafdeling hoger is gaan voetballen. Bij de zondag geeft die bal breed. Ja, het ziet er echt goed uit. Komt Desley Brands, geeft die bal voor. En via een klus gaat hij over de achterlijn of niet? Zijlijn, dan geeft hem terug weer aan Guus van der Meer. Guus van der Meer, die gaat naar Robbie van der Meer spelen, denk ik. Om de bal rem te geven. Dat doen ze goed, Parremijker. En Tom Marrewijk, of Tim Marrewijk moet ik zeggen, want Tom is de voorzitter, zijn vader. Dan Robin van der Meer. Robin van der Meer, goed ingevallen, die is in de buitenstad. Gaan de linkerkant voorbij. Het is wel moeilijk, want het is ene drukte op die helft van Spijkenissen. En vindt Tom maar een gaatje. Ja, en als er eenmaal een gaatje valt, dan moet Spijkenissen komen. Maar vooralsnog is het 0-0.

0: Thunder van de Imagine Dragons. We gaan weer eens kijken bij FC Skills Velo 02, Ruud de Jong.
1: Nog 10 minuten te spelen. In ieder geval zal nog wel wat minuten bijkomen met die blessure van Riley Hayes. Hayes die ook is gewisseld. Ook heeft plaatsgemaakt Vince van Egmond. En die zijn dan in de plaats gekomen Kees van Kordelaar en Ferdi Ekinci voor de ploeg van trainer Gino Ninabe. Waar zojuist een gevaarlijke voorzet van Skills was, moest Pamuk nog behoorlijk uit zijn doel komen. Maar uiteindelijk had hij wel de bal. En Velo, wat het nu op zich op dit moment wel prima vindt, pakt ze op tot aan de middenlijn. En dan verder staan ze organisatorisch wel goed. En bij Vlagen wordt Skills toch echt wel overhoop gespeeld. Dan lijkt er gewoon een 0-2, lijkt nog een kleine score. Is misschien ook wel zo. In ieder geval doet geen recht toe aan het goede veldspel van Velo. Wat een prima indruk maakt. Nu ook weer Albert Dries samen met Milan Duifstein. Een goede wedstrijd spelend. Is deze bal net te hard op Luca Bouwman. En dan heeft Skills alweer balbezit. Toen staat aan de rechterkant van het veld. Waar straks nog een speler bij Velo in het veld komt. Rijn Corsies zitten met het hoofd tussen El Morani. Komt de bal terug naar Pamuk. En zo is die aanval van Skills weer verijderd. Is het wacht eigenlijk totdat het gespeeld is. Dan hebben we nog ongeveer dus een kleine 10 minuten te spelen. Tussen Skills en Velo. Waar Velo knap leidt met 2-0.
0: Johan Voskamp ziet bij Westlandia Spijkenissen een heel leuk voetballend Westlandia. Maar nog niet scorend Westlandia. Is Jurda Tijn al in het veld, Johan?
2: Hij loopt warm langs de kant hier bij Mark van der Zalm samen en El Anoukouri. Hij wil toch wat gaan verseren, Jonathan Jong. Want zo komt er geen opening. En je kan wel druk uitoefenen en 80% balbezit hebben. Maar in de tweede helft zijn er niet zoveel kansen geweest. Terwijl nu Robin van der Weer aan balbezit is. Een van de routiers. En ik heb al meer aangegeven. Want na een zware blessure weer gelukkig terug in het elftal. En een hele belangrijke kracht. Marrewijk die geeft de bal aan de brede kant. Ja, en dan is het heel Spijkenissen. Die gaat op eigen helft voetballen om die... Ja, de bus te parkeren, zeg maar. En die bus staat er ook zo'n beetje daar op die parkeerplaats. In ieder geval komt die bal richting Robin van der Meer. Die geeft de bal helemaal in zijkant van Jeroen Spruit. Jeroen Spruit, en die geeft nooit de bal verkeerd. Goed van der Meer breed. Die geeft de bal weer aan Max van der Kraan. Max van der Kraan, die laat hem lopen. Komt die bal voor de goal. En die wordt dan geblokt door een van de Spijkenissen verdedigers. En zo gaat natuurlijk ook constant die druk op die Spijkenissen verdediging. Het moet toch een keer beswijken, zou je zeggen. Komt de bal weer voor. En iedereen gaat over door die bal heen. En is er dan de zijkant, Slijn van Oost, die de bal voor of gek geeft. Oh, dat is nog een beste bal. Maar die wordt dan via een blok, wordt die bal koren gegeven. Dat is misschien te lang, want er zijn nog meerdere wedstrijden. Dat staat hij nog steeds 0-0.
0: Ja, dan gaan we van het voetballen even naar het basketbal. Want daar hebben we even tijd voor met nog maar 2 live wedstrijden. Want gisteravond speelden de basketballers van de Westland Stars in Zeeland tegen Mevo 80. Dit was de eerste wedstrijd in de vierde divisie. En de Westland Stars wonnen met 37-55. En iemand die ons alles over deze wedstrijd kan vertellen is de trainer van Westland Stars, Jeroen van der Weijden. Goedemiddag, Jeroen.
3: Hoi, goedemiddag.
0: Wat was het voor wedstrijd?
3: Ja, nou, het was duidelijk de eerste wedstrijd van het seizoen. Hij ging wat stroef, kwam wat stroef van start. Maar we bleven goed bij in de eerste helft. De tweede helft was het wel duidelijk dat we strategisch gezien wat sterker waren dan de tegenstander. Want die paste hun tactiek niet zo aan en wij wel, waardoor we hem redelijk gemakkelijk binnen konden slepen in de tweede helft.
0: En kan je daar wat over vertellen, wat jullie strategie dan was?
3: Ja, toen wij binnenkwamen waren wij maar met 8. Aangezien het vrijdagavond in Zeeland was niet iedereen aanwezig. En zij waren natuurlijk gewoon met z'n allen, met z'n 12. Dus we moesten de eerste helft rustig aan doen. Dat was sowieso strategie. Niet zoveel foutjes maken, zodat je daar geen last van hebt in de wedstrijd. En de tweede helft hadden wij in hun verdediging wel gezien dat ze niet zo veel ruimte lieten. Dus we gingen lange aanvallen spelen, waardoor je de tegenstander een beetje... Ja, waardoor je meer ruimte creëert, waardoor je naar buiten lokt. Ja, dat lukte op een gegeven moment heel goed. We kwamen ook wat beter in die wedstrijd. Wat rustiger spelen. Wat meer met je hoofd spelen in plaats van gewoon op adrenaline. Ja, dat werkte heel goed. En zij maakten voor de rest geen aanpassingen. Dus we hoefden onze verdediging niet aan te passen. Nou, dat was helemaal top.
0: Ja.

0: Heb je een nieuw team dit seizoen? Want je zei al, het is de eerste wedstrijd. Kan je verder bouwen met het team van vorig jaar? Of moet je een nieuw team bouwen?
1: Nee, de basis 6, 7, die zijn wel hetzelfde. Dus we kunnen wel doorbouwen. We hebben wel wat nieuwe spelers die er gisteren ook duidelijk eventjes in moesten komen. In hoe ons spel is en hoe onze strategie is. Maar dat gaat eigenlijk redelijk soepel, want het zijn gelukkig wel ervaren spelers. Het zijn geen jonkies zonder ervaring. Dus die passen zich redelijk snel aan. Dat merkten we ook wel aan het eind van de wedstrijd. Toen werd het toch misschien nog een beetje penibel en konden we goed doorwisselen. Ook met de nieuwe ervaren kracht. En die speelde hem keurig netjes rustig uit. Dus dat was helemaal goed.
0: Waar vind je dat je... Hè, we zitten nog aan het begin van het seizoen, hoor. Maar waar moet het team in groeien?
1: Ja, wij kunnen nog wel een beetje groeien in onze aanval. Je ziet het aan de score. 57 is leuk als de tegenstander maar 37 punten maakt. Maar het is niet heel veel. Je moet toch in de buurt, zeker aanvallend, weer in de buurt van de 70 tot 80 punten komen. Nou, dat had het eerst deels te maken met de eerste wedstrijd en even inkomen. Maar het was ook wel een beetje een beslissing die op het veld werden gemaakt. Ja, daar moeten we wat beter in worden. Dat is ook een beetje inspelen op elkaar en wat meer minuten maken met z'n allen.
0: Ja, want wat verwacht je van dit seizoen? Wat is je doelstelling?
1: Ja, we hebben redelijk hoge verwachtingen. Vorig seizoen waren we tweede en dat was zonde. We hadden ook echt wel eerste kunnen worden. Nou, moet ik ze een beetje bijstellen. We zijn niet qua team heel veel beter geworden. We zijn natuurlijk ook geen echt top sportteam. We trainen gewoon één keer in de week. En er zitten wel wat jongere teams met veel meer ambitie en veel meer tijd in onze competitie. Maar dat neemt niet weg dat wij heel veel ervaring hebben en ook zeker wel kans maken op het kampioenschap. Dus daar gaan we gewoon voor.
0: Ja, en daar verwacht dat je daar ook echt in mee kan doen.
1: Ja, zeker. Dat verwachten we. Ja. Aanstaande zaterdag wordt een hele mooie meting eigenlijk. Want vorig seizoen zijn we geëindigd tegen het team waar we zaterdag tegen moeten uit Den Haag. Ja, toen hebben we verloren en daar gaan we een beetje kampioenschap weg. Dus dat is wel een beetje een geladen wedstrijd. En dat zijn van de jonge, gretige gasten. Dus we kunnen gelijk even meten hoe we er nu voor staan aanstaande zaterdag.
0: Ja, precies. En aanstaande zaterdag is dan om 7:00 in de Succeshal in Onstersdijk, als ik me niet vergis.
1: Ja, dat klopt.
0: Dus als mensen jullie eens een keer aan het werk willen zien, dan moeten zij zich melden in Onstersdijk.
1: Ja, zeker. 7:00 Onstersdijk wordt een mooi wedstrijdje inderdaad.
0: Heel goed. Hè. Dankjewel Jeroen voor je bijdrage en de uitleg over de overwinning van de Westland Stars gisteren op Mevo 80 in Zeeland. Dan gaan wij nog even bij het voetballen kijken, want Ruud de Jong, FC Skills Velo 0-2. Het is bijna afgelopen, denk ik, hè?
2: Ja, nog 2 minuten en dan denk ik nog wel 2 of 3 minuten blessuretijd. Waar nog een wissel heeft plaatsgevonden. Het is Milan Duijsten naar gegaan of hem in de plaats. Luca Kuit, die een goede bal kreeg aangespeeld van Ferdi Ekinci. Vervolgens nog 1 tegenstander, maar daar verslikte hij zich in. En kan ik dus zeggen dat volgende week een mooie wedstrijd in Wateringen speelt. Velo tegen Monster Abel Dries nu. Ekinci krijgt de bal terug. Ekinci weer naar de rechterkant van het veld. Kan de bal nog net aan binnen houden. Hier vlak voor me dan een combinatie met Luca Bouwman. Kan ook de bal voorgeven. En die is dan in de handen van keeper Wesley Storm. Velo gaat dus de eerste wedstrijd in de eerste competitiewedstrijd een overwinning boeken. En is eigenlijk al wachten tot de scheidsrechter het genoeg vindt. Die geen moeilijke wedstrijd in ieder geval had. Velen wat dus het meer dan terecht gaan winnen. Misschien nu nog met een laatste bal. En dan kan Ekinci afdrukken. Wacht hij vervolgens. Zoekt hij nog een tegenstander op. Geeft hij de bal aan Kees van Kordelaar. Die bal wordt geblokt. En dan gaat die aanval over. Spelen nog ongeveer 1,5 minuut. Officieel 0-2.
0: Dan daar waar er nog wat langer wordt gevoetbald. Bij Westlandia tegen Spijkenisse. 0-0 nog steeds. Johan Voskamp.
3: Nou, je wil het niet geloven hierop. Een bal binnenkant paal. Die komt in de voeten van Dino Kuhn. Die staat verlegen toe. En wat denk jij?
0: Ja, ik ben bang dat hij overnaast of een Jaap Stammetje was.
3: Nou, hij koos eigenlijk wel om het gras te graven natuurlijk. Want hij ging over die goal heen. Het is echt ongelooflijk dat Westlandia. Want Brian Jors heeft nog geen bal gehad in de tweede helft. Die druk is hartstikke groot. En ze lopen best leuk te voetballen. Maar als je die kansen dan niet afmaakt. Ja, dan vraag ik om problemen natuurlijk. Terwijl nu Brian Jansen wel in de balbezit is. En die de bal aan Marrewijk geeft. Marrewijk die geeft hem daar een spruit. Ja, het is best leuk om te kijken hoor, Westlandia. Maar tot aan die 16. En als je dan zulke kansen krijgt. Als Dion Kuhn, dan moet je gewoon de bal afmaken. En terwijl nu wel een aanval weer komt. Dan komt de bal aan de rechterkant. Jeroen Spruit. En is een schot.

0: balletjes dan ook weer net naast. En weer die handen naar het hoofd toe van een van die aanvallers van Westlandia. Ja, het is wel, ik zou zeggen, Jonathan Jonk, dinsdag alleen maar afwerken op de goal. 0-0.
1: Goeie tip van Johan Voskamp voor de trainer van Westlandia. We gaan nog even kijken bij FC Skilse Velo. Kan Velo de voorsprong nog vergroten, Ruud de Jong?
2: Nou, in ieder geval tot op heden nog niet gelukt. En ik denk zelf wel dat het gewoon 0 tegen 2 blijft. Af van Laas juist nog een balletje over, in ieder geval over de goal. Voor hem Tom Troost. En in ieder geval gaat dan weer, zoekt zijn tegenstander op. Gaat dreigt twee keer naar binnen te gaan. Dan gaat hij, zoekt hij ook de drukte weer op. En dan moeten we Velo verdedigen. Maar goed, deze overwinning zal het allemaal niet meer in gevaar brengen. Want daarvoor speelt Velo gewoon te goed. En is normaal gesproken Skills had ik altijd wel als een gevaarlijke outsider verwacht. In ieder geval elk jaar veel spelers die er komen, die ook weer gaan. En maar dit jaar valt het op dit moment allemaal wat tegen. Scheidsrechter, daar kijken we naar zijn horloge. Maar goed, we hadden dus die blessurewandeling van Rijdi Hees. Deze bal is te hard. En dan, als de scheidsrechter een beetje aanvoelt, dan blaast hij wel voor het einde hier. Want dan kan Velo terug. Nou, misschien op de fiets. In ieder geval een kleine afstand natuurlijk van Wateringseveld naar Wateringen. Inmiddels 2 minuten in blessuretijd. Stand 0-2.

0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.

0: Van Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Score je kaarten via sintevents.nl.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
5: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar schrijft dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er

0: charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit het gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het veld en wilde een mars door de stad houden. Die was al eerder verboden vanwege ordeverstoringen. Op de Ginkelse Heide bij Ede is de operatie Market Garden herdacht uit september 1944. Dat was een poging van de geallieerden om het Duitse leger te overrompelen en verdrijven. Maar dat plan mislukte. Bij de herdenking vandaag sprongen tientallen parachutisten uit vliegtuigen. Vanwege de harde wind werd het voorprogramma wel afgelast. Ook een sprong van parachutisten vanuit een originele Dakota ging niet door. Ze zouden dezelfde parachutes gebruiken als die van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Dan nog het weer. Veel bewolking. Op sommige plaatsen valt wat lichte regen. Tussendoor ook zon bij ongeveer 20 graden. Morgen begint bewolkt met regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja. Beste luisteraars, welkom terug bij het laatste uur van WOS Sport op zaterdag, waarin we nog één live wedstrijd hebben. En Westlandia is heel hard op zoek naar dat openingsdoelpunt tegen Spijkenisse. Het is er nog steeds 0-0. Johan Voskamp.
1: Ja, het is echt ongelooflijk dat er zoveel kansen gemist worden en dat je 90% van balbezit hebt en dat je geen opening kan vinden. Maar Jonathan Jonk heeft nu het goudhaantje van verleden week, dat weet nog wel, Juretijn, die verleden jaar topscorer werd bij de zaterdag, in het veld gebracht. Misschien kan hij dan op het juiste moment de boel openbreken, want Westlandia heeft gewoon moeite om een opening te vinden in die verdediging van Spijkenisse, terwijl het echt hartstikke leuk voetbal. Maar dat staat hier nog steeds 0-0.

0: Don't Call Me Baby, Madison Avenue. Ja, wat kunnen jullie dit laatste uur nog van ons verwachten? Natuurlijk het hele zaterdag voetbaloverzicht. En we hopen autocoureur Rosanne den Drijver nog te spreken. En uiteraard om 17:30 het denksportoverzicht over het dammen en schaken. Maar eerst nog even terug naar Westlandia Spijkenisse, Johan Voskamp. Er zijn nog een paar minuten om toch die 1-0 op het bord te krijgen.
1: Nou, een paar minuten is 15 minuten.
0: Dat scheelt.
1: Ja, dat scheelt wel. Maar ja, het is niet normaal met die druk, met die wind. Want de wind gaat steeds meer aanwakkeren. Het is nu Marrewijk die de bal aan de rechterkant geeft. Gaat die bal dan via Krom weer terug. Ze zoeken natuurlijk een oplossing. En de bus wordt geparkeerd daar bij Spijkenisse. Achterin is het Mark van der Zalm die ook na een blessure weer in het veld is gekomen. Heeft de bal aan de linkerkant, Jeroen Spruit. Jeroen Spruit, ja, die doet er altijd wat goeds mee. Je geeft de bal dan mee aan Guus van der Meer. En Guus van der Meer, ja, dan moet die bal wel toch een keer in die 16 komen. Dat die bal een keer goed valt. En het is zo vol daar achterin. Ja, en dan moet je natuurlijk snel die bal rondspelen. Marrewijk naar rechts. Weer een keer Krom. En dat duurt te lang. En ik denk dat het gewoon beter is eventjes van de zender af te gaan. 0-0 na 76 minuten.
0: Nou, we blijven dat natuurlijk volgen. Dan gaan we even naar de tweede klasse D. De jonge Spartaan HVC 10. Bij rust was het 1-0 in het voordeel van de jonge Spartaan. Maar HVC 10 trok het in de tweede helft helemaal naar zich toe. En won uiteindelijk door doelpunten van Kasper Zwaansdijk en tweemaal Jorno Reurink met 1-3. En wij spreken over dit resultaat met de trainer van HVC 10, Mark Dijkhuizen. Goedemiddag, Mark.
2: Goedemiddag.
0: Je moet ongetwijfeld tevreden zijn.
2: Ja, zeker weten. Als je 1-0 achter staat in de rust. En uiteindelijk kan je met 3-1 winnen, dan ben je zeker tevreden.
0: En was het ook een terechte overwinning, vind je?
2: Ja, uiteindelijk wel. De eerste helft gaven we eigenlijk heel veel druk. Daar hadden wat moeite mee. Het is een druk moment, maar we hebben dom balverlies eigenlijk, waardoor wij er achter kwamen. We krijgen nog een goede kans ook. Maar goed, de tweede helft waren we eigenlijk weer in meest eerlijk gezegd.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat dat vertrouwen geeft voor de rest van het seizoen. Waar ben je het meest tevreden over?
2: Nou, toch wel karakter wat we hebben getoond. De bekerperiode was gewoon niet goed. En daar hebben we ook regelmatig gehad over karakter tonen, volwassen zijn. En niet altijd maar de voetballende oplossing. Dat afwisselen en met een stukje effectiviteit. En dat hebben we tot nu toe niet laten zien. En ja, die stap hebben we vandaag gelukkig wel gemaakt.
0: Ja, hoe ben je tot die 3 doelpunten gekomen? Heb je de aanval gezocht, opportunistisch gespeeld? Hoe is dat gegaan?
2: Nou goed, waar we eigenlijk heel goed in zijn, hè, dat was vorig jaar ook al, dus dat hebben we lekker meegenomen, is met lopende mensen vanuit het middenveld achter de laatste lijn komen. En ja, op die manier komen we eigenlijk 3 keer door eerst de voetballen hun te lokken en achter de verdediging te komen, komen we eigenlijk 3 keer een scoringspositie, waardoor je eigenlijk 3 keer kunt scoren.
0: Ja, ja, dus dat was het sterke punt vandaag. Wat is je doelstelling van HVC 10 met HVC 10 dit seizoen? Of vind je dat nog te vroeg om dat aan te geven?
2: Kijk, dat is wel heel erg vroeg. Kijk, vorig jaar is het natuurlijk fantastisch gedaan.
0: Ja.
2: Het is wel een compleet andere competitie. Met ook heel veel ploegen. En net als vandaag ook. Deze ploeg heeft vorig jaar ook gewoon na competitie gespeeld. Dan weer vanuit een andere competitie komt. Dus ja, eerlijk gezegd kan ik er niet zoveel over zeggen. En natuurlijk wil je bovenin mee gaan doen. En hoe hoog dat is, ja, dat zien we wel. We gaan ons wel lekker focussen wedstrijd op wedstrijd. En dan zien we later wel waar we kunnen eindigen.
0: Ja, precies. Maar goed, de start van het seizoen is in ieder geval een goede geweest.
2: Ja, zeker weten. We zijn heel tevreden.
0: Heel goed, heel goed. Dankjewel, Mark. Vier lekker deze overwinning. Want HVC 10 won dus met 1-3 van de jonge Spartaan. WOS Sport.

0: Laatste keer vandaag. Onze weekendartiest Martin Garrix featuring Clinton Kane met Drown. Morgen is hij er natuurlijk weer bij de zondaguitzending. Goed, iedere keer hopen we dat de uitzending wordt onderbroken met, zoals wij dat noemen, zak in de plaat. Want dan is er gescoord. Maar het lukt maar niet bij Weslandia Spijkenisse. Johan Voskamp, zie je het nog gebeuren dat dat doelpunt dan ineens aan de andere kant gaan vallen? De wet van het voetballen.
1: Nou, dat nog niet, maar net bij Jeroen Spruit en een enorme redding van Ragipe Osterak van Spakenisse. Sorry, komt die bal weer voor die goal. Het is één belegering op het doel van Spakenisse. En ja, bezwijkt die defensie van Spakenisse of ja, een counter. Ja, Brian Jorsen, die hoeft niet onder de douche. Ik weet niet of die shoppen bij hem heeft, maar dat hoeft helemaal niet. Want hij heeft niks te doen gehad in die tweede helft, maar dat is ook Het manco bij Weslandia. Het speelt goed, alleen de afwerking is gewoon niet goed. En ze hebben zeker de eerste helft voldoende kansen gehad. Nou goed, we hebben nog 8 minuten om natuurlijk die beslissing te forceren. En het blijft voetbal natuurlijk, dat hebben we verleden week gezien. Toen de types 0-0 wedstrijd de Schavenzonde nog in 0-1 eindigde. Dus laten we even voorzichtig zijn. Voorlopig zitten we in die 83ste minuut met die tussenstand nog steeds van 0-0.
0: Dan gaan we van het voetballen even naar het autoracen. Want de 17-jarige Westlandse Naaldwijkse Formule 4-coureur Rosanne den Drijver heeft haar debuutseizoen in de Nordic 4 met brons afgesloten en was tweede in het rookie-kampioenschap. Een heel succesvol seizoen dus. Goedemiddag, Rosanne.
2: Hi, goedemiddag.
0: Hey, als je terugkijkt op dit raceseizoen tot nu toe, welk moment springt er dan voor jou uit?
2: Nou, ik denk toch wel om overwinningen. Ik heb 3 races gewonnen in het kampioenschap. Dus dat waren wel echt de hoogtepunten van het seizoen, ja.
0: Ja. Had je dat vooraf gedacht dat je zo snel al voor die podiumplaatsen mee zou kunnen doen?
2: Nee, eigenlijk niet. Ik ging eigenlijk zonder verwachtingen het kampioenschap in. Mijn eerste seizoen in de auto's. Het is heel anders dan de karts.
0: Ja.
2: We hadden eigenlijk niet beter kunnen wensen. Dat is eigenlijk gewoon

0: supergoed seizoen gedraaid. En nou ja, eigenlijk zonder verwachtingen er dus ingegaan.
1: Maar als je dan deze resultaten scoort, wat zegt dat dan eigenlijk over jou?
0: Nou ja, als je de progressie ziet van het beginseizoen tot het einde, heb ik gewoon heel veel progressie gemaakt. Echt een stijgende lijn. Ik pas alles goed toe wat de engineer mij vertelt. En dat is vooral het belangrijkste geweest voor dit seizoen. En natuurlijk

0: kan je het verschil aangeven tussen die Nordic 4 en de, of Nordic 4 zal het zijn, en die races die je toen in Monza hebt gereden?
1: Monza was een race van het Italiaanse Formule 4 kampioenschap. Het verschil tussen de kampioenschappen is sowieso dat de Italiaanse Formule 4 echt de top van de Formule 4 kampioenschappen is. Terwijl Nordic 4 een soort van instapkampioenschap is. Daarnaast ook het aantal deelnemers. Bij het Nordic doen er meestal 10 tot 15 mee. Terwijl bij het Italiaanse in Monza deden 49 rijders mee.
0: Kijk.
1: Het is echt een veel groter veld, veel competitiever. En daarnaast is de auto ook anders. Want bij het Nordic rij je met een oudere auto. Een oudere generatie. En in Monza reed ik gewoon met de nieuwe auto, zeg maar, waar ze de meeste kampioenschappen mee rijden. Ja.
0: Maar goed, daar hield je ook goed staande.
1: Ja, dat ging ook supergoed. En door mijn goede resultaten in Monza ben ik ook uitgenodigd voor de rookie-test. Die heb ik vorige week gehad en dat ging ook supergoed.
0: Kan je daar wat meer over vertellen? Wat is dat dan, zo'n Formule 1 Academy rookie-test?
1: Ja, de rookie-test is, daar nodigen ze 18 dames uit wereldwijd, waarvan ze denken dat ze kans maken op een stoeltje voor komend jaar. Maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen van stel je bent er snel, zodat je ook echt een stoeltje krijgt. Want het draait natuurlijk om veel meer dan alleen snelheid. Kijk ook naar het media gedeelte. Omdat de F1 Academy rijdt rijdt als voorprogramma van de Formule 1 rijden ze 7 wedstrijdweekenden mee. Dus daarom is media ook heel belangrijk. Fysiek hebben ze ook naar gekeken. Dus die rookie test die was vorige week was die op de baan. Dat was in Navarra. Dat ging supergoed. Ik had de vierde tijd neergezet.
0: Kijk eens aan.
1: Die twee weken daarvoor had ik ook nog hadden we een trainingskamp in Engeland bij een universiteit. Dat ging eigenlijk ook supergoed. En dat was dan vooral met kracht.
0: Ja. En wanneer krijg je nu te horen of je dat stoeltje krijgt?
1: Er is niet echt een deadline. Voor die tijd moet je het weten. Maar het zal binnen nu en midden december zijn. Ik denk dat ze midden december de laatste mensen gaan aankondigen. Maar ja, het zou over 2 weken kunnen zijn, maar het kan ook pas over 2 maanden zijn. Dus dat weet ik zelf ook niet.
0: Heel spannend lijkt me dat.
1: Afwachten.
0: Ja, hey Rosanne, want het Nordic kampioenschap, dat is voorbij. Staat er nu op dit seizoen nog andere races op de agenda?
1: Nee, geen races meer. We hopen nog wel te gaan trainen. En dan trainen in Spanje of in Italië.
0: Ja.
1: Maar er staat nog niks vast op de planning. Dus Daar zijn nu weer een paar weekjes thuis. Even rustig alles aankijken. En dan gaan we vanzelf weer op pad.
0: Nou goed, ik denk dat je heel trots mag zijn op een zeer succesvol seizoen tot nu toe. En wie weet wat het allemaal oplevert. We gaan dat bij de WOS natuurlijk zeker volgen. Dankjewel Rosanne voor je bijdrage en je uitleg over het afgelopen seizoen. Wij gaan nog even terug naar Johan Voskamp, want daar wordt nog steeds gevoetbald. We slaan Spijkenisse in de storm op de hoge bomen. Johan Voskamp.
2: Ja, het stormt richting Spijkenisse. Want het is één spervuur naar die kant van Spijkenisse toe. Want het is echt niet normaal hoeveel kansen Westlandia heeft gemist. En ik zie Brian Jansen, waar ik achter sta, die met zijn hoofd af en toe schudden. Want die heeft echt helemaal niks te doen gehad. En zo was verleden week ook tegen Schavenzander. Maar toen wonnen ze in de laatste minuut. Dat kan natuurlijk ook nog weer. Want ze zitten pas in de 88e minuut. Komt die bal aan de rechterkant, komt die bal voor de goal. En krijgen we dan een hoekschop. Nou, wordt door een verdediger van Spijkenisse naar de zijkant. Maar ze komen gewoon niet in balbezit. De balbezit is voor Westlandia. Dan komt die bal weer. En nu krijgen we een hoekschop nog voor Westlandia in die 89e minuut. En die gaat Guus van der Meer nemen. Die jonge gozer die van de zaterdag is gekomen. En gaat die dan misschien zijn voorzet geven op zijn maat Jurre Tijn. Die dat een goudhaantje is. Waar die zaterdag van verleden jaar en verleden week natuurlijk die winnende maakte tegen Schavenzande. Laten we het hopen voor Westlandia. Dan komt die bal hoog voor die goal. En dat is best een goede bal. En die wordt weer van de doellijn gehaald. En ja, het is echt een scenario, dat wil je niet geloven. Weer een hoekschop. En alles staat in die 16 van Spijkenisse. En weer een schop. En die gaat via de paal, gaat die naast. Je moet erbij geweest zijn om dit te geloven. Want de keeper van Spijkenisse, die pakt de bal nu. En we zitten in die 90e minuut nu. En kan Westlandia nog een beslissing?

0: forceren. Dat zou dik en dik verdiend zijn natuurlijk. En anders is het een gestolen punt voor Spijkenisse. Maar dat zal hun de pet roesten. Want dan hebben ze natuurlijk een punt meegenomen. We gaan het nog eventjes volgen voor u. En dan is het Kikkerom. Kikkerom aan de rechterzijde. Kikkerom die een hele goede actie had in de eerste helft met... Jeroen Spruit is aan de andere kant even twee naar Mark van der Zalm ingevallen. Ook lang gebaseerd geweest. Jeroen Spruit geeft de bal voor richting Jude Tijn. Maar die kan in het overvolle gebied natuurlijk. Het wordt steeds lastiger. En Spijkenisse rijdt natuurlijk een punt. Gaan we nog wisselen? Ja, we gaan wisselen. Dus misschien gaan we er even nog van af. Want dat duurt eventjes. Vooralsnog in die blessuretijd. Westlandia dominant. En nog meer dominant. Maar 0-0.
1: Ja, Johan, dan zal ik je even verlossen om alles aan elkaar te moeten praten met een voetbalbericht. Want dat gaat over de bekerwedstrijden. Sportclub Monster en Quinte spelen in de volgende ronde van de districtsbeker een thuiswedstrijd. Ook FC Schravenzander 2 komt op de eigen veld in actie. Dat heeft de loting uitgewezen. De wedstrijden staan gepland op 17 oktober. Sportclub Monster ontvangt Alverse Boys en Quintus neemt het op tegen Kwik. FC Schravenzander 2 krijgt SC Woerden op bezoek. Westlandia, Honselersdijk, FC Schravenzander 1 en Velo spelen een uitwedstrijd. De volledige loting is Bergambacht tegen Westlandia, Donk tegen Honselersdijk, FC Schravenzander 2 tegen SC Woerden, Quintus tegen Kwik, Sportclub Monster tegen Alverse Boys, SVC 08 tegen FC Schravenzander en Victoria 04 tegen Velo. En dan gaan we weer terug naar de hoge bomen. Nog steeds Westlandia Spijkenisse spelend 0-0. Johan Voskamp weer.
0: Ja, Dinant Kunje wordt bij de shirtje gepakt en die tegenstander krijgt geel. En Dinant die slaat een beetje richting zijn tegenstander. En die krijgt dan zelf ook een gele kaart. En een uitstekende scheidsrechter Buwalda, die geeft aan allebei de kanten geel. En is een vrije trap voor Mark van der Zalm in die eerste minuut van de blessuretijd. En dan krijgt Dinant Kunje krijgt hem nu de passie gele kaart. Die andere was voor een Spijkenisse speler. En dan gaat Mark van der Zalm de bal ongetwijfeld hoog in het strafgebied spelen. Voor Spijkenisse. En kan een van die goudhandjes daar, misschien Jure Tijn, zijn hoofd tegen zetten om die drie punten, die dik verdiende drie punten, naar binnen te halen. We gaan het zien. Scheidsrechter die geeft nu het sein aan Mark van der Zalm. Dat duurt allemaal veel te lang. Laat hij nou even nemen. Ja, geeft hem kort op Marwijk. Nee, Stijn van Oostenstad. Stijn van Oostenstad geeft hem aan de zijkant. En daar ligt de ruimte nog een beetje aan die zijkant. Want voorin komt Mark van der Zalm. Komt die bal hoog voor die goal. En die wordt wel gekopt. En het is de keeper die de bal. De keeper Osrak. Die de bal in zijn handen neemt. Ja, gaat Westlandia dan dure punten hier verspelen? Want het is echt dure punten. Want ze zijn veel en veel beter geweest. En ze moeten toch het eind zien te halen. Want aan de rechterkant komt nu Spijken in strijd. Ze rijken misschien nog bloed. En is het Guus van der Meer. Die uitstekende actie hebt, de jonge gozer. Die geeft de bal aan Mark van der Zalm. Mark van der Zalm die geeft de bal weer richting. En dan moet ik even kijken. Kuhn. Kuhn geeft de bal diep. Ja, de Westlandia speelt echt aan. Trekkelijk voetbal hoor. En richting Jeroen Spruit. Die kan de bal op inhouden. De slijding. En komt die bal. Oh, het wordt weer verkeerd geraakt door de speler. Op zijn linkerbeen. Gaat liggen. En dan gaat die bal over die goal heen. Van de keeper Osrak van Spijkenisse. Dat duurt het natuurlijk weer een eeuwigheid. Voor die bal weer terug is. En we zitten al in die derde minuut van die blessuretijd. En gaat dan nogmaals Spijkenisse een gestolen punt hier halen. Op de hoge bomen. En Westlandia, wat verleden week natuurlijk geluk had, misschien geluk, door die 0-1 bij Schravenzander en die drie punten naar binnen trekt, dan ga je hier natuurlijk ook punten verliezen die niet helemaal onnodig, echt volkomen onnodig. En nogmaals, daar zal die trainer Jonathan Jonk niet blij mee zijn, want wat er echt ontbreekt is afronding in die spits. Want genoeg kansen geweest vanaf de zijkanten. En terwijl nu Brian Jansen in balbezit is, gaat die scheidsrechter op zijn horloge kijken. En dan is het Mark van der Zalm. Gaat er nog een bal in die 16 komen. Die komt in de 16 en die wordt doorgekopt. En dan is het afgelopen. Het is afgelopen. Ja, het is echt ontzettend zonde van Westlandia. Zo dominant. En zoveel kansen gehad. Maar toch dan twee punten verloren. 0-0.

0: Ja, de wedstrijd tussen Veslania en Spijkenisse begon met 0-0 en het eindigde met 0-0, ondanks alle pogingen van Veslania om het net te vinden. En Johan Voskamp die spreekt met de keeper Brian Jansen, die dus eigenlijk helemaal niets te doen had vandaag.
1: Brian, ga je dat doen? Bijna niet nodig, hè? Maar, je houdt de 0, maar je moet er ook 5 maken. Dus. Ja, Veslania speelt uitstekend voetbal, vond ik, de eerste helft. En als je ziet hoeveel kans je hebt, jij ziet aan de andere kant ook wat er gebeurt. Ik zal je al een paar keer met je hoofd schudden. Ja, het is frustrerend. Maar aan de ene kant, als je ziet waar we vandaan komen en we creëren nu al zoveel kansen, dat is natuurlijk altijd goed. Maar ja, je moet er vandaag moet je er denk 5 maken. Ja, maar dat zie je alleen deze wedstrijd. Het is ook die andere wedstrijd. Niet tegen Schavenhallen misschien, maar wel die wedstrijd ervoor tegen Scheveningen. Ja, een voetballer ziet het best goed uit.
2: Ja, maar die trek je wel over de streep. En deze niet. Dus daar ligt bij ons de winst.
1: Ja, en dan is het natuurlijk duur puntenverlies. Want ik denk misschien dat je 90% balbezit hebt. Want als je hebt geen bal gehad.
2: Nee, ik heb een hele rustige middag gehad. Ja. Dus ja, dat is doodzonde. Je moet er 5 maken nogmaals.
1: Ja. Nou, maar goed, dat is uiteindelijk natuurlijk. Want verleden week natuurlijk die 3 punten binnen gehad. 8 punten uit 6 wedstrijden. 4. Ja. Wat denk jij?
2: Als je kijkt naar ons spelbeeld en de hoeveelheid kansen die we creëren en hoe weinig we weggeven, ziet dat er goed uit.
1: Wat zeg je tegen Jonathan Jonk? Gaan we afwerken op de goal en dinsdag?
2: Dat doe ik hier al 3 jaar bijna. Dus,
1: jij hoeft ze alleen maar tegen te houden.
2: Ja, inderdaad. De score is al een paar jaar een probleem hier. En ik hoop dat er snel verandering in komt.
1: Maar het ziet er echt leuk uit, dat spel. Dat moet ik eerlijk zeggen.
2: Spannend staat het goed. Dus,
1: Nou, maar dan staan en vasthouden. Dan komen die coaches zelf, ja. Volgende week.
2: We gaan proberen.
1: Hey, bedankt.
0: Oké, dat was Johan Voskamp met keeper Brian Jansen. Ja, klonk teleurgesteld en dat is begrijpelijk. Dan gaan we naar het zaterdag voetbaloverzicht. De wedstrijden die vandaag gespeeld zijn. In de derde divisie B, Excelsior Maassluis nam het op tegen RBC. En na een 1-0 ruststand eindigde de wedstrijd in 5-0. Jeremy Udenhout, Rocco de Bruin, Derek Slagveer, Devin Plank en Mohamed Tahiri maakten de doelpunten voor de Tricolores. En na afloop van de wedstrijd sprak Martijn Molenaar met Jeremy Udenhout. En ze constateerden dat het een galavoorstelling was geweest.
3: Zo, toen ging het opeens los. Eindelijk. We speelden gewoon goed. Eindelijk. 5-0. Mooie eindstand.
4: Ik kan me niet heugen, zullen van de afgelopen seizoen, dat jullie 5 keer gescoord hebben in een officiële wedstrijd.
3: Nee, dat is wel een poosje geleden. Ik denk dat het niet eens is gebeurd. Wel een paar keer een grote uitslag gehad. Maar ik hoop dat we er nog meer kunnen krijgen dit seizoen.
4: De eerste helft zag het er niet echt naar uit. Het was een beetje schuif-schuif-schaakvoetbal.
3: Ja, het was even schakelen, even kijken waar de ruimtes lagen. Het is natuurlijk gewoon geen slechte tegenstander. Dus het was even kijken, maar door mijn eigen snelle goal, gelukkig konden we daarop uitbouwen.
4: Tweede helft, wat zei de trainer in de rust tegen jullie?
3: Ja, dat het er gewoon goed uitzag, dat we door moesten gaan, scherp blijven. Gewoon goed de rust uitkomen, dat is ook nog wel eens anders geweest. En eigenlijk gewoon op jacht naar de 2, 3, 4. Ja, dat eigenlijk.
4: Maar op een gegeven moment leek het wel een speeltuin, want de RBC die verdedigde helemaal niet meer.
3: Nee, als je ziet dat de 3-0 wordt gemaakt, dan zijn ze er ook wel klaar mee. En vooral de 4 en 5-0, dan weet je dat het kassa is.
4: Is het dan ook op dit ogenblik de kracht?

0: van Excelsior Sluis dat wie er ook in komt, dat jullie daar niet slechter van worden?
1: Nee, inderdaad. We hebben een brede selectie gelukkig. Dus we kunnen veel doorrouleren met veel kwaliteit aan de voorkant. En ja, dat zie je ook. De jongens gaan eruit, maar brengen we gewoon dezelfde kwaliteit weer erin. Dus dat is wel een mooie kracht.
0: Want ja, als dit zo is, hoe ver kan Excelsior Sluis komen?
1: Nou ja, ik hoop dat we hoog genoeg kunnen eindigen. Ja, dat wordt wel even een uitdaging. Maar als we dit vol blijven houden, dan moet het wel goed komen.
0: Ja, eerst natuurlijk aanstaande dinsdag. De wedstrijd voor de tweede kwalificatieronde uit bij Sportler 46. Ja, dat zal ook geen makkie zijn, denk ik, hoor.
1: Tuurlijk niet. Nee, nee, niks is een makkie. Maar ja, we zullen ons...
0: Ik denk dat je wel kans maakt.
1: Zeker, zeker. Ik denk dat het een mooie wedstrijd wordt. Maar we moeten gewoon weer gefocust blijven en niet... Eigenlijk niet te blij doen. Ja, gewoon afmaken en de koker in.
0: Jij zelf ook tevreden over je eigen spel tot nu toe?
1: Ja, zeker. Ik denk dat ik er wel gewoon goed in zit. Qua verdedigend, zoals ja, aanvallend. Dan is het mooi dat ik een goal mee mag pikken. En ja, gewoon door blijven gaan. Gefocust blijven. En dan moet het een mooi seizoen worden.
0: We kijken er dan uit. Heel veel succes. Dank je wel.
1: Dank u wel.
2: Gaan we naar de vierde divisie B. VV Smitshoek tegen FC Schavenzande 0-2. En dat was al de ruststand. Virgil Chin Ashu en Dennis van der Heijden maakten de doelpunten voor Schavenzande. Slania Spijkenisse was en bleef 0-0. Dan in de eerste klasse C. Honselersdijk tegen Terlede. Ruststand 1-0 door een doelpunt van Tom van Veen. En die 1-0 was ook een zwaar bevochten eindoverwinning. Na afloop sprak Piet Voskamp met de keeper Barry Botman van Honselersdijk. En ja, hij vroeg zich af of hij wel de man of the match was.
3: Ja, het is wel heel lekker dit. Belangrijke drie punten gelijk aan het begin van het seizoen. Wel drukke pot. Ik ben helemaal kapot, maar heerlijk om zo te beginnen, zeg.
4: Ja, je had wel behoorlijk wat werk en zat er elke keer goed bij. Ik zeg al, mede door jou, en dat heb je natuurlijk niet vaak, mede door de keeper, dat je dat punt goed hebt verdedigd.
3: Ja, zeker. Ja, laatste twee wedstrijden in de beker ook al de nul gehouden. Nu vandaag weer de nul gehouden. Dus we zijn lekker bezig. Hopen dat we door kunnen trekken. En inderdaad, af en toe wat kunsten vliegen we. Zeker aan het begin, de eerste 5 minuten, 10 minuten, vond het heel lastig. Heel veel intensiteit vanuit de leden. Dus zie je toch wel dat die vanuit de vierde divisie komen. Maar ja, we wisten ons staande te houden. En dan dat Tom van Veen hem ook binnenschiet. Tweede helft hebben we alleen maar de ballen denk naar voren geschoten. Weinig meer aan het voetballen gekomen. Maar ja, dat je hem dan zo over de streep trekt, heerlijk.
4: Is dat dan de angst om niet aan te vallen of is het gebrek aan aanvallers?
3: Nou ja, je zag dat hun tweede helft nog meer druk gingen zetten bij eigenlijk op mij al meteen vanuit de doeltrap. Dus dan moest ik eigenlijk snel al de lange bal gaan spelen. En ja, we hadden net even te weinig kracht ervoor in om die bal vast te houden. Uiteindelijk koos ik wat meer om richting Arnslow de bal lang te spelen en wist hem iets beter vast te houden. Maar ja, uiteindelijk zag je dat ook de krachten bij ons wegvloeiden en dan is het gewoon tegenhouden. Nou, wel lekker dat gelukt is.
4: Hoeveel kansen denk jij nou dat onze dijk gehad heeft vanmiddag? Dat zijn er niet veel geweest, hè?
3: Nee, volgens mij heb ik eigenlijk Tom van Veen de enige grote kans gehad. En hier en daar hebben we wat voorzetjes en dingen. Maar nee, het was inderdaad niet rijkelijk qua kansen. Maar ja, als je dan zomaar een 100% score hebt, dan mogen we een goed rapport schrijven.
4: Ga jij nou ook over het geluid hier, hè?
3: Nee, ja, wel muziek in de box of muziek in de kleedkamer, maar hier op het veld doe ik het nog niet.
4: Oké, ik hoorde jouw naam noemen toen het hard en zacht moest, om dat te zeiden.
3: Ja, nou ja, als ik dat ook al moet gaan regelen, dan wordt het wel een hele zware middag voor mij.
4: Hey, op naar die jongens, gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel, heerlijk.
2: In diezelfde eerste klasse C, Monster BVCB, 1-1 bij rust, 2-2 de eindstand en Jury Westhoff maakte beide doelpunten. FC Skills Velo 0-1 bij rust door een penalty van Riley Hayes. En 0-2 de eindstand Abel Dries zette die 0-2 op het scorebord. Tweede klasse C, Graaf Willem II, Vak Den Horen. Een ruststand van 1-2, een eindstand van 2-2. Noah Barends en Rijder van der Velde maakten de doelpunten voor Den Horen. Tweede klasse D, Briele Verburg, 2-0 bij rust, 4-1 de eindstand. De doelpunt te maken van Verburg krijgt hij nog van ons. De jonge Spartaan HVC 10-1-3, bij een ruststand was het 1-0. Kasper Zwaanswijk, Jorno Reurink maakte er 2. MVV 27, CVV De Zwervers, 0-0 bij rust,

0: 2-1 de eindstand. Bouke Schippers en Sam Klaasens maakten de doelpunten voor de Maaslanders. Gaan we naar de derde klasse C. Excelsior 20, Naaldwijk 0-0 bij rust, 1-0 de eindstand. Maasdijk, Ketel, Spaarland was en bleef 0-0. ODB, KMD, aanvang van die wedstrijd was 3:15. En wij hebben nog als tussenstand 0-0 staan en weten nog even niet wat de eindstand is geworden. Schipluiden, Gedia, 0-0 bij rust, 3-0 de eindstand. Twan Knijnenburg, Tom Roessen en Michael Jager maakten het doelpunt voor Schipluiden. En ik zie net dat ODB, KMD ook 0-0 is gebleven. Dan VDL Lira, 0-1 bij rust, 0-2 de eindstand. Lennart Pauwe maakte beide doelpunten. En onze verslaggever Gerard van Dijk vroeg aan Lennart Pauwe of hij een leuke wedstrijd had meegemaakt.
1: Ja, het verdiende niet de schoonheidsprijs deze wedstrijd, maar wel lekker dat we hem over de streep hebben getrokken.
2: Ja, ik had het idee dat de ploegen redelijk gelijkwaardig waren aan elkaar. Zeker zo gezien het hele wedstrijdbeeld.
1: Ja, deze wedstrijd ben ik het wel mee eens, zeker. Zeker beide... Aan het eind van de wedstrijd was de wedstrijd ook wel heel open. Veel kansen aan beide kanten. Maar ja, wat ik al zei, wel lekker dat je deze over de streep trekt. Eerste competitiewedstrijd.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Eerste competitiewedstrijd in de derde klas. En dan halverwege de eerste helft. Eigenlijk hadden beide ploegen nog niet eens echt uitgespeelde kansen gehad. Staat het zomaar 1-0 of 0-1?
1: Ja, ik kan me niet heel goed herinneren. Maar volgens mij pakte de bal bij hun op het middenveld af. En toen was count en mooi afgelegd van Mika. En kon hem alleen maar binnen lopen.
2: Ja, dat werd ook de ruststand. En dan de tweede helft VDL komt duidelijk feller uit de startblokken. Krijgt ook wat kansjes. Maar daar is Lennart Pauwen weer ongeveer gedurende de helft van de tweede helft. Met de 0-2. Hoe ging die?
1: Ja, dat was niet mijn mooiste goal. Afvallende bal. En ik sleep hem naar links. En ging voor mij nog via een verdediger of via de keeper. Maar daar valt hij wel lekker binnen.
2: Wat me wel opviel, het was ook een sportieve wedstrijd vanmiddag.
1: Ja, zeker. Onze band is voor mij sowieso wel goed met VDL. Dus, en we kennen natuurlijk ook de trainer van VDL. Die is ook trainer geweest bij het tweede van Lira. Dus dat is altijd wel leuk.
2: Ja, nou schijn je dan wel makkelijk te scoren hè, tegen VDL. Want in de oefenwedstrijd, 4-2 voor Lira, prikt hij er volgens mij ook een aantal in.
1: Ja, dus de thuiswedstrijd beloofd veel goed, hoop ik.
2: Dat duurt natuurlijk nog eventjes. De rest van de competitie. Waar gaat Lira de competitie mee in? Wat is jullie doelstelling?
1: Zoveel mogelijk wedstrijd winnen.
2: En dan ben jij heel veel de doelpunten maken, denk ik.
1: Ja, dat maakt me niet uit als we maar winnen. Maar natuurlijk is het leuk om te scoren, maar winnen is het belangrijkste.
2: Oké, nou, de eerste drie punten van de competitie zijn binnen. Lekkere start, hè?
1: Heerlijk. En straks hebben we seizoensopening. Dus gaan we met de hele selectie gaan we ergens naartoe. Het is nog een verrassing. Maar dan gaan we met z'n allen met de bus. Dus dat is ook superleuk.
2: Benieuwd hoe dat gaat. En misschien horen we daar wel wat van. Dus jij gefeliciteerd met de drie punten vanmiddag. Ik sprak met Lennart Pauwen. En hij scoorde twee keer vanmiddag in de uitwedstrijd bij VDL. De eerste competitiewedstrijd werd dus gewonnen met 0-2.
0: Dan gaan we verder in de vierde klasse C. Loosduinen tegen Quintus. Quintus kwam 1-0 voor bij rust. Timo van Houten maakte dat doelpunt, maar het eindigde in 1-1. In de vijfde klasse D werd volop gescoord. MSV 71, DVO 32, 0-3 bij rust, 2-6 de eindstand. Rodi van Balen en Jack van de Vlucht maakten de doelpunten voor MSV. Dan gaan we even terug naar de tweede klasse C. Daar namen van Den Horen het vandaag op tegen Graaf Willem II Vak. En het eindigde in 2-2. En wij praten na over deze wedstrijd met de trainer van Den Horen, Edwin Grunholz. Goedemiddag, Edwin.
3: Goedemiddag.
0: Tevreden met deze uitslag?
3: Nou, je wil altijd beginnen met een winst, het liefst. Omdat we voorhand ook een beetje vanuit gaan wisten dat ze te lastige tegenstanders hadden. Dus ook wat sterk met Jari de Jong van Scheveningen. En ik moet zeggen, wij starten is vrij slecht, moet ik zeggen. Dus. En komen we 1-0 achter in de rust. Moest ook nog wat ervaring ons eraf. Zijn we jeugdspelers gebracht, deed bovenonder vrij goed. En kwamen we eigenlijk door mede een van die spelers op een voorsprong, 2-1 voor. En toen was het een beetje een discutabele moment met een buitenspelsituatie. Maar ik denk dat ons vlag misschien de lucht in had kunnen steken. Dat had in koning gevallen. Maar verder waren we niet zo heel veel meer in de problemen. En hebben we nog kans gehad om het af te maken. Maar uiteindelijk werd het nog 2-2 helaas.
0: Ja, nou je zegt er moesten wat ervaren jongens vanaf. En je moest wat jongere spelers inbrengen. Is dat dan toch wel iets waar je tevreden mee kan zijn?
3: Ja, is ook een van de wensen van de club. Hè. Dus dat je ook het eigen jeugd kan brengen. Die het zeg maar ook wel moet aankunnen. Dus dat gebeurt er regelmatig. Er zijn

0: heel veel jongens al gedebuteerd. Dus dat is natuurlijk voor club als Drongen wel een wens. En dat proberen we ook te realiseren buiten dat we gewoon hoog willen spelen in de stand. Maar ook goed willen spelen. En dat deden we eerst al of niet. En tweede helft stukken beter. Maakten we echt een hele mooie tweede doelpunt. Echt de manier zoals we graag willen. Waar we ook op trainen. Dus dat was heel leuk om te zien.
1: Kan je daar iets over zeggen? De manier waarop je dat graag zou willen?
0: Dus een bal laag houden, tussen linie spelen, combinatievoetbal. Gericht richting doel. Bewust goed afwerken. Dus dat was een hele mooie doelpunt.
1: Ja, verzorgd voetbal spelen. Dat is wel wat jij graag voorstaat.
0: Dat probeer ik wel, ja.
1: Ja. En vind je een selectie die dat ook aankan?
0: Ja, als je rekent dat ze daar Tom Boek er niet bij is. Nou, ik kan heel rijtje opnoemen met Robin Swartjes. Joey Stoel. Ja, het is een heel rijtje. Ja, met Spitjani Boeras moest eraf. Dus heel snel al. Ja, het zijn ervaren jongens. Dus dat merk je natuurlijk wel. Rens de Vrede. Mannetje of zes niet meedeed. Voor een selectie voor Den Horen is het natuurlijk altijd wel een aderlaat.
1: Ja, dat zijn er al veel. En is er zicht op of zij snel terug kunnen keren?
0: Een aantal, eigenlijk niet. Ik denk dat ik de komende periode misschien van die 6-1 terug ga krijgen. De rest blijft een beetje moeizaam.
1: Ja, dat is wel lastig. Dus je wordt wel verplicht om jongere spelers in te passen.
0: Ja, maar dat is ook niet erg, want ze kunnen het dus.
1: Ja, nou ja, goed. Ik denk dat jij het vertrouwen kan geven dat ze het inderdaad kunnen. Dus al met al een redelijk tevreden trainer?
0: Nou, laat ik zo zeggen, ik had lief gewonnen. En ik had de uitkomst van mijn oorlog heel anders willen zien. Want dat hebben ze niet gedaan wat ik wilde. Tweede was een stukje beter. Daar hou ik me een beetje aan vast.
1: Ja, precies. Oké, dankjewel Edwin voor je reactie. En we wensen je veel succes de rest van dit seizoen. Wij spraken dus even met de trainer Edwin Grunels, trainer van Den Horen, dat vandaag een puntje meeneemt tegen Graaf Willem II. Vak.

0: Diadien. We zitten in het laatste kwartier van deze zaterdaguitzending van WOS Sport. En dan is het tijd voor het Denksportoverzicht. En we gaan beginnen met Dammen. En dan spreken we natuurlijk met Ad van der Voort. Goedemiddag, Ad.
1: Hey Rob, goedemiddag.
0: De week is alweer snel voorbij. En bij Monster is alweer gespeeld voor de tweede ronde, denk ik.
1: Ja, jazeker. En de grote verrassing van de tweede ronde was dat kampioen Stan van der Meer al in de tweede ronde een puntje moesten. Hij kwam niet verder dan een remise tegen Frans de Smit. Verder waren de dames deze avond wel in vorm, want Mel Linhout die speelde knappe remise tegen Tom van der Ende. En Gerda van der Meijden pakte een punt af van Jo Molhoek. En dan hebben we ook nog Joke van der Meijden. Die had geen medelijden met Jan de Kok en zij ging zelfs voor de volle buit. Herman Vroom, die maakt alvast duidelijk dat hij dit jaar ook wel weer voor de titel gaat, want hij won van Arie Stoorvogel. Ook Gilles van Winkel, die heeft nog een 100% score door een overwinning op Jan Bogaert. De gebroeders van Velden, die hadden een vervelende avond van de week, want Frans Boers die won van Rinus en Gert-Jan Voos die versloeg Leen van Velden. Engelbertus Pronk die hield de partij tegen Reza Gafoer al lekker kort. Dat betekent veel afruilen, waardoor de tegenstander geen poot aan de grond krijgt. Dat gebeurde hier dus ook en na 42 zetten werd men met een 8-8 stand besloten tot de remise.
0: Juist. En wat gebeurde er bij Naaldwijk?
1: Bij Naaldwijk, 7 wedstrijden werden er gespeeld. En de verrassing van de avond, hier ook dus, was de overwinning van Maarten van der Schee op Peet Bent Velzen. Peet die overzag een combinatie in het begin van de partij en dat betekende 2 schuiven achter. En dan wordt het vaak een moeilijke klus. Maar hij probeerde het wel. Het overkomt hem niet vaak trouwens, want Peter is altijd heel secuur. Maar goed. Maarten pakte het cadeautje dan maar uit en gaf het niet meer uit de handen. Bernard de Koning die hield in een klassieke partij langstand tegen zijn Walter. Maar in de slotfase werd een verrassend slagsetje. Een verrassend slagsetje hem en toch fataal. Nou. Zit dat nou in de wind of ik weet het
0: ja,
1: niet.
0: Ja, laten we het daarop houden, Ad.
1: Ja, precies. Danny van der Voort tegen Art van Wingerden. Dat was een amusante partij om te zien. Danny dacht aan het eind een winnende doorbraak te hebben gevonden, maar dat viel in de praktijk een beetje tegen. En dat werd dus remise. Ook de andere variant leverde uiteindelijk niet meer op dan remise. Wim de Kok speelde sterk tegen Geert van Marrewijk. En Geert moest in het eindspel zelfs 2 schijven offeren. Maar dat bleek toch nog voldoende voor een punt. Hans Schippard, de kampioen van vorig jaar, die won ook zijn tweede partij tegen Tom van der Ende. Maar voorlopig ziet hij dus Walter de Koning gelijk opgaan. Ikzelf besloot tot een Rozenburg aanval tegen Hans Bentvelsen, maar in het middenspel ging ik kopje onder door een sterk tegenspel van Hans. Nico Zwinkels die versloeg Tom van der Knaap door een plakkertje. En de partij was daardoor meteen beslist.
0: En wat staat er volgende week op de agenda?
1: Volgende week 2 thuiswedstrijden voor de Westlandse viertallen. Naaldwijk krijgt Hofstad 2 op bezoek. En donderdag speelt Monster tegen DEZ Reewijk.
0: En wat is dan de Denksportplaat van deze week?
1: De dames waren zo goed op dreef bij Monster. Dat wordt dus een muzikaal eerbetoon. Woman van Pieter en Gordon.

0: Als de Denksportplaat. We gaan van het dammen naar het schaken. Goedemiddag, Leen Kemeling.
1: Goedemiddag, Rob.
0: Schaakmat 1. Westland speelde vandaag de eerste KNSB-wedstrijd uit tegen de Stukkenjagers 2 in Tilburg. Zijn ze al klaar?
1: Ja, ze zijn klaar. Normaal gesproken kan het wel een tijdje duren, maar ze zijn in Tilburg een uurtje eerder begonnen dan normaal. Ze zijn al 12 uur begonnen. Dus ik heb zojuist de uitslagen gekregen. En ik moet zeggen, die vallen niet tegen. Want Stukkenjagers, dat is op papier een van de promotiekandidaten. En laten we zeggen dat onze jongens erin geslaagd zijn om nip te winnen. En dan zal ik eventjes de individuele uitslagen geven. Dat is misschien voor de luisteraars ook wel leuk. Verliespartijen waren er voor Johan Volsta. Voor Paul Brasser. En voor de debutant Carl Brunner. Daartegenover stond een prachtige overwinning van Michiel van Woerden. Dat was echt een toppertje. En een winst voor Henk van Putten. Een remise voor Johan Voorburg. Winst voor Michael Lagarde. En Timo van Dijk, die besliste de partij in winst. En daardoor werd het 4,5, 3,5 voor de Westlanders. En dat is een perfect resultaat om te beginnen.
0: Dat klinkt goed.
1: Dat klinkt goed. Dat was niet alleen maar deze winst, maar het team speelde zowel in de KNSB als in de HSB. En eerder deze week, in een iets andere samenstelling speelden ze in de hoofdklasse, de eerste klasse van de HSB, uit tegen het Haagse DD2. En dan boeken ze ook wel weer een nipte 3-4, 3,5, 4,5 overwinning. Een wat andere samenstelling, maar ze zijn goed begonnen, de schaakmat.
0: Heel goed. En Lise E. ging deze week voor de HSB-competitie op bezoek bij het Rijswijkse Poma 1. Ging het goed met de Lierenaars?
1: Ja, dat ging ook gelukkig goed. Maar ja, daar moesten ze wel hard voor werken, hoor, Rob. Remco Terpretter, die kwam heel slecht uit de opening. Hij herstelde zich wel prima. En dan boekte daarna een mooie remise. Invaller Dick Valk, die kon met zijn vrijpion opstomen. Er viel niks tegen te doen, dus een prima overwinning voor Dick. Wim T. van Delft, die overspelde zijn tegenstander vanuit de start. Maar vervolgens was het normaal knap lastig voor hem om het 2-plus pionnen door te drukken. Dat lukte uiteindelijk en vervolgens ook winst. Annemarie Voorberg, die kwam er niet aan te passen in haar partij en die verloor. Gerard Buijs, die speelde een degelijke partij en die pakte, die deelde de punten met zijn tegenstander. Sandra van den Berg, die kreeg al snel een vrijpion. Verloor je later weer. Ja, kreeg vervolgens wel een winnende stelling daarvoor terug. En die won ze ook. En als dus Gerard de Jong, die verging het tot minder. Ze stond al vrij snel slecht en verloor uiteindelijk. Als laatste was Gerard Stols aan de bord 1 aan de beurt. En die moest minimaal remise scoren voor winst voor het team. En hij slaagde daarna een bloedstollend eindspel in. En zodoende wonnen de Lierenaars met 4,5, 3,5.
0: Nou, dat is allemaal heel positief. Hey, ja. Wat staat er volgende week op de schaakkalender?
1: Nou, allereerst staat schaken ook op het programma tijdens de Nationale Sportweek. Die is komende week. En in Naaldwijk zijn daar twee schaakactiviteiten. Op woensdag 23 september is er in het Dreespark van 2:30 tot 4:30 een heel leuke buitenspelmiddag. Met heel veel leuke sportactiviteiten, waaronder het schaken op een openbare speltafel die er staat. En op zaterdag 26 september dan kan iedereen schaken, zowel jong als oud. Kan schaken leren of spelen tegenover de naald. Dat is ook een

0: een prachtig openbare zaaktafel of naast de naald. Op het Bas Dekkerplein, daar staan grote stukken. En nou, dat kan ook geschaakt worden. En deze en andere activiteiten, die kan men ook vinden op www.westlandactief.nl. Maar ook op de schaaksite van Westland, dat is westlandschaak.nl. En daarnaast wordt er ook nog maandag gewoon weer interne schaak bij zowel Schaakmat Westland als Lierse.
1: Kijk, en daar horen we jou volgende week weer over. Dankjewel, Leen, voor je bijdrage, het schaakverslag. En dat is al het einde van het Denksportoverzicht. En dit was de zaterdagaflevering van WOS Sport, waarin we 6 wedstrijden live hebben kunnen meemaken. Dank aan al onze verslaggevers. Wilt u nog eens alle uitslagen met de doelpuntenmakers bekijken of interviews terugluisteren? Kijk dan op onze website. Dank aan technicus Daan Berg, redacteuren Sita Hartlieve, Matthijs Scholtens en regisseur Aad van Dijk. Samenstelling vandaag Marco Streveland, Esther Veldkamp en André Zijlstra. Morgen om 14:00 is WOS Sport er weer, gepresenteerd door Tom Voskamp. Dan hebben we flitsen van de hockeyers van HV Westland. Daarna heel veel terugblik op de sport van de zaterdag, met onder de korfbal, handbal, basketbal, padel, atletiek en wielrennen. Alle reden dus om morgen de radio weer aan te zetten voor WOS Sport. Na de klok van 18:00 bent u welkom in de danceclub van Robert en Freek. En in ieder geval wensen we u een hele fijne avond.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Score je kaarten via sintevents.nl.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was een paar uur afgesloten in de richting naar Duitsland nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden daar door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij had zich in Uitgeest aan de buitenkant van de trein vastgeklampt. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de deur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, sloegen ze alarm. En kort daarna werd de jongen door de politie gevonden langs het spoor. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de

0: Davis Cup van 2027. Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. En dan het weer. Het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen is bewolking en regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De Dance Club. Freek en Robert draaien de lekkerste danceclassics.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was een paar uur afgesloten in de richting naar Duitsland nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden daar door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij had zich in Uitgeest aan de buitenkant van de trein vastgeklampt. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de deur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, sloegen ze alarm. En kort daarna werd de jongen door de politie gevonden langs het spoor. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. En dan het weer. Het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen is bewolking en regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca.

0: Raming van de ANWB. Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De Dance Club. Freek en Robert draaien de lekkerste dance classics van toen. En de dansende, stampende hits van vandaag.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn 24 betogers opgepakt, meldt de politie. Ze werden onder meer aangehouden voor verboden wapenbezit en omdat ze niet voldeden aan het noodbevel van de gemeente. De demonstranten wilden eerst een mars houden door de stad, maar die werd verboden omdat ze de confrontatie zochten met de politie. En daarmee gooiden ze vuurwerk naar agenten. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar betogers bleven vuurwerk, verkeersbommen en verkeersborden naar de politie gooien. En daarom zette de ME het waterkanon en pepperspray in. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. Het lukte ongeveer 50 mensen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. Politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag thuis gelijk gespeeld tegen Cambuur. De wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Dan het weer, bewolking. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen eerst ook regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op 87.6. De DJ's. Max Hofman.
5: En in dit uur bij de DJ's draaien we set van Niles Hallowell Dar. Hij is 32 jaar, geboren in Californië, vroeg lid van het duo The Cataracts, bekend van de hit Like a G6 met Far East Movement en natuurlijk ook de mega-hit Tsunami met Bourgeois en Daps. In 2014 begon Dar met het produceren van zijn eigen muziek onder de naam Cashmere. Hij kreeg meteen een platencontract bij Spinning Records en werkte daar onder meer samen met Tiësto, Firebeats, Rehab, The Bassjackers, Hartwell en Sean Frank en richtte later ook zijn eigen label Dharma Records op. In zijn set van het uur mixte hij tracks van Enema, Tom Anzi, Dallas K, Mary en heel veel van zijn eigen werk. Dit is een uur lang Cashmere op de WOS.
3: Van zaterdagavond laat tot zondagochtend vroeg op de WOS.

Left. Right. Left. Right. Left. Right. Left. Right. Left. Right. Left.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 9 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Premier Jetten heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jetten noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoffers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch. Te sterk voor Colombia, ze wonnen in 3 sets. Gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien. In de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Achter de Wheels of Steel op 87.6. De DJ's. Max Hofman.
4: Met nu alweer een geweldige set van één van onze resident DJ's. Nick Baas, zijn naam betekent baas in het Bengaals. Komt uit Nederland, is eigenaar van een sportschool in Gouda. Was jarenlang onderdeel van de diefhouse-formatie Landscape en gaat nu solo terug naar zijn roots, de house music. Hij begon op zijn 15e met het mixen van muziek, speelde al op alle grote festivals. Staat bekend om zijn opzwevende danceable-style in house music. Produceert zijn eigen podcast en livestreams zoals de maandelijkse Oracle Mixtape op Soundcloud. En is onder de Oracle Playlist ook te volgen op Spotify. Op social media kun je hem volgen op @manibamusic en daar kun je ook de avonturen van zijn hondje Pablo volgen. Dit uur bij de DJ's. Een uur lang. Gewoon uit Gouda. Dit is

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 10 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen de klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. De minister zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur en die wedstrijd eindigde in 1-1. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien, in de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

again.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 11 uur.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. In de Eredivisie heeft Ajax thuis niet kunnen winnen van Excelsior. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Eerder op de avond won Heerenveen eenvoudig van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag tegen Cambuur werd 1-1. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. En dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Dan het weer vanavond en vannacht. Veel bewolking en af en toe regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen eerst een paar buien. In de middag zon en wolken. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 12 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het extreemrechtse protest de afgelopen middag op het Malieveld zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er

waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het rechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd de mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. Premier Jette heeft zijn afschuw uitgesproken over het extreemrechtse geweld en andere gedragingen van de demonstranten, zoals het brengen van de Hitlergroet. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu zesde staat. Ook ADO Den Haag heeft nog geen overwinning geboekt. De ploeg speelde thuis 1-1 gelijk tegen Cambuur. Ajax liet punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. En ook Sparta wist zijn thuiswedstrijd niet te winnen. Heerenveen was met 0-4 veel te sterk. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 1 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo die wordt ingeleverd. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten de afgelopen dag van president Trump het Witte Huis niet in.

Trump kondigde die maatregel vrijdag al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. Van één verslaggever werd ook het toegangspasje ingenomen. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. Zo meldt CNN dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media. Zowel bedrijven als journalisten zijn vaak het doelwit. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. Dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS.
3: In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
0: 2 uur.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek willen omdraaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Ze woont in de wijk Watergraafsmeer, waar donderdagnacht een explosie was. Daardoor ontstond rookschade in de woning. Porsche meldt op TikTok dat dat haar huis was. Ze spreekt van een laffe daad en zegt dat niemand verplicht is haar te volgen of te liken. Volgens de influencer zijn er sterke aanwijzingen wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd